0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de

waar de oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keilier is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft of dampend het veld in juli zonlicht beeft, wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

Maar dames en heren, ik zou zo graag als contrast naar deze dwaze parodie, zou ik zo graag even een klein liedje doen met een beetje menselijke gedachten erin. En dat is een liedje, dat heb ik opgedragen aan de wereld. Jongens, laat het eens horen even.

Ik hou van jou. Zolang mijn hart zal kloppen, Jacqueline. Ik hou van jou. Omdat wij voor elkander bestaan. Ja, ik hou van jou. Zolang mijn hart zal kloppen, Jacqueline. Ik zal nooit meer met een ander gaan. Ik hou van jou. Zolang de dag blijft lichten.

maar onze kinderen. Zouden die weer

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. En met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: Moe en vuil, mijn haar vol stro.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: is het geluid van een haastige kangaroo. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit z'n moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt:
1: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heeft die Henkie gezien?

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.
1: Un, dos, tres, dale.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
2: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
3: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
1: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel het geluid van Radio A.N. Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Hey schat, waar blijf je?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen. Om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89. Zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
9: Dit is Radio A en Hunze.
10: Radio A en Hunze.
9: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: En hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
16: Nee, Attents met ds.nl.
17: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
18: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.

0: Radio Drenthe horen we Limburg. En dat wel van Roanesse.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 10 minuten over 9, een hele goede morgen op deze vrijdag, de 28 augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met René en Erika Karst blikken we terug op de Drentse doelzit. En Bauke, die zit ook vandaag nog in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je die Old Callahan van BZN, maar eerst Yves Berendsen. En misschien is het tijd.

0: met de zomer van 1981. BZN en The Old Callahan.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele week in het teken van familie. Want Family Tradition, dat is de titel van het nieuwe album van Tangerine. Nou, op het album werken de tweelingbroers Sander en Aunoot, onder andere samen met de Alessi Brothers en ook Fennis. En dat zijn dan ook weer twee keer twee broers en ook nog weer neven van elkaar. Nou ja, je snapt het wel. In ieder geval zorgt het voor de nodige inspiratie. En daarom deze week ruim baan voor muzikale familieleden die we terugvinden in de Drentse Doezend. Nou, waar hadden broers, waar de zussen. En vandaag doen we dat met een broer en een zus. René en Erika Karst met Naar Jou. Nummer geschreven door Ronald Verstappen en Freddy Lancé uit 2009. In 2021 op nummer 249 in de lijst. En inmiddels toch een beetje afgedaald naar nummer 442 eind vorig jaar. En ik vind dat daar eigenlijk wel in de editie van 2026 wat verandering in moet komen. René en Erika.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
4: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Gemeenten in Drenthe brengen alle woningbouwplannen voor de komende 10 jaar in kaart. En dat omdat het stroomnet steeds voller raakt. Gemeenten moeten voor 1 oktober hun lijsten doorgeven aan netbeheerder Enexis. En de regeling maakt vooral duidelijker wie voorrang krijgt, maar lost het tekort aan ruimte op het stroomnet niet op. Het stadhuis van Assen gaat vanaf oktober een jaar lang op de schop. De verbouwing kost bijna 10 miljoen euro. En zoals volgens plan verloopt is het stadhuis eind volgend jaar weer klaar. En de N33 tussen Assen en Siddeburen gaat vanavond vanaf 7 uur in beide richtingen dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat voert dit weekend onderhoud uit. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
5: Vandaag heeft de bewolking de overhand. Toch laat de zon zich wel af en toe eventjes zien. Een graad of 19 vanochtend bij een matige zuidwestenwind. Vanmiddag steekt de wind wat op. Het wordt dan 21 tot 22 graden. Er gaan een paar buien ontstaan. Niet overal een bui, maar als je een bui kan krijgen, dan kan het ook een felle zijn met een klap onweer en eventjes flink wat regen.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Zo,

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: September.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: schatkist van Nederland.
1: Wij duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek in. En die staat de hele week in het teken van de Bauke. Want het eerste concert van Bauke in Las Vegas, die is inmiddels volledig uitverkocht. En vorige week werd bekendgemaakt dat er nog een tweede show volgt. En ik heb eventjes gekeken op de Ticketmaster in Amerika. Nou, dat schiet ik al mooi op trouwens hoor. Voor de 20e augustus, volgend jaar is dat. 21 is dus uitverkocht. En voor de 20e augustus dus een extra concert in Las Vegas. In het Resort en Casino, al daar. En volgens mij, het dichtst bij het podium zijn de plekken al redelijk weg. Dus mocht je er nog bij willen zijn, $102, dat is de prijs voor het goedkoopste kaartje. Nou, in dit geval sluiten wij deze week ook af met een nummer van Bauke. Dat wel afkomstig van zijn album Live at Sun, dat Bauke opnam in de legendarische Sun Studio, waar grootheden als een Elvis en Johnny Cash ook hun klassiekers hebben opgenomen. Dit is Kiss You All Night Long.

van Mooi Werk op Radio Drenthe. Niks niet remmen. Gast erop. Daarin blikken ze natuurlijk ook een klein beetje terug op het afgelopen seizoen wat ze hebben meegemaakt met bijvoorbeeld optredens op de TT. En niet te vergeten ook nog een keer een zwarte cross. Straks hoor je Suzanne Freek hier op Radio Drenthe met Halverwege. Bij eerst Love of Life. Dit is Earth and Fire.

0: 9.
1: Suzanne Freek aan het eind van dit uurtje Nederpop hier op Radio Lente Koffie en Keuvelt op deze vrijdag de 28e. Bomen Berend, trouwens, voor de Groningers onder ons. Ja, vandaag een feestje te vieren. Wellicht gaan we daar straks nog even over hebben. Want wij willen eigenlijk ook wel zo'n feestje. Eerst Bert Hering, Julie July.

0: luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid. Voor jong en oud. Kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
3: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
4: Met een hooglaagbed van Mobifit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobifit.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
10: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel. Met Wim.

0: en Heartache Tonight. Zullen wij maar eens even ons spelletje gaan spelen?
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Milko, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Wim.
0: Het is vrijdag, we lekker voor het weekend. En ja, over een maandje is het zover. Dan kunnen wij in de Nieuwe Kolk in Assen terecht voor het Crossroads Blues Festival. Ik hou van het Blues Festival. Ik ben al een paar keer in Grollo geweest. Ben jij ooit geweest in Grollo?
2: Nee, ben ik nooit geweest. Ondanks dat het zo'n groot festival was, moet ik zeggen, inmiddels. Hè?
0: Dan moet ik je ook teleurstellen.
2: Ja. Dat komt niet weer.
0: Maar nee, niet in deze vorm.
2: Nee, dat niet.
0: In ieder geval.
2: Maar je krijgt een soort van herkansing, hè?
0: Ja.
2: Maar dat is niet in Grollo, maar dus in Assen.
0: In Assen.
2: Ja.
0: Ja, en dan een kleintje ongeveer. Zo'n beetje. Nou, klein. Erwin Jawa, Erwin Nijhoff staan erbij. Ruthie Foster en Jeffrey Halford en de Healers.
2: Dat zijn blueslegendes.
0: Nou, dat dacht ik. En niet alleen kaartjes, maar krijg je er ook nog een mooi t-shirtje bij.
2: Oh, dus je kan helemaal in stijl kun je dan naar DNK afreizen.
0: Echt, oh ja, je bent een van de winnaars.
2: Ook dat nog inderdaad.
0: Ja, de anonimiteit die is dan niet meer gemaakt, hoor.
2: Dat niet, dus, nee, maar ik vind met zo'n t-shirt dan laat je wel zien dat je een blueskenner bent. Want anders kun je niet met die kaarten aan de haal zijn gegaan.
0: Nee, klopt, inderdaad. Nou, en het spel wat wij in dit geval spelen is dat een of andere onverlaat die heeft op een beetje een bluesachtige manier wat teksten ingesproken van wat zomerse klanken. En dan een beetje in de Drents.
2: Ja.
0: Is het dan de luisteraar om te raden, ja, welk liedje is dat eigenlijk? Gisteren hadden we best een hele lastige. Ik heb het zwarte shirt aan, omdat mijn ziel zwart is.
2: Ja, ik heb niet geluisterd gisteren.
0: Nee,
2: ik
0: heb
2: even nu hard op even na te denken. Maar
0: Juanes met La Camisa Negra.
2: Ja, dat was het
0: zwarte shirt. Dus
2: ja.
0: Maar dan moet je echt Google gebruiken om dat te vertalen.
2: Ja.
0: Nou, je hoeft vandaag denk ik geen Google te gebruiken. Luister maar eens. Ze droeg een piepkleine, superkleine gele bikini met stippen. En vandaag droeg ze hem voor het eerst. Die piepkleine, superkleine gele bikini met stippen. Dat is echt niet de allermoeilijkste van deze week.
2: Nee, maar bij Judith hadden we vanochtend ook al geen moeilijke. Dus
0: nee,
2: pak je kans, zou ik zeggen.
0: 0592-33-11-88. En wie weet wie jij kaarten voor het Crossroads Blues Festival op

Make the Real Lover was dat van Sienna Spyro hier op Radio Ritter. En we zijn nog steeds op zoek naar de titel van dit lied. Ze droeg een piepkleine, superkleine gele bikini met stippen. En vandaag droeg ze hem voor het eerst. Die piepkleine, superkleine gele bikini met stippen. 0592 33 11 88. Kom maar door.

0: Orbison. And you got it.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: And you got it. Dat is natuurlijk nog een beetje de vraag. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het?
2: Nou, prima hoor.
0: Prima.
2: Ja, een beetje benauwd, hè, buiten.
0: Ik vond het vannacht, ik vond het niet fijn.
2: Klam.
0: Ja. Gisteren ook aan het eind van de middag, het werd op een gegeven moment werd het warm, werd 29 graden en vochtig. Ja. En het was vanochtend volgens mij nog steeds 19 graden buiten of zo, maar dat is vieze plaknacht.
2: Je kunt er haast in zwemmen.
0: Ja, nou dat. En dat was dan net de bedoeling.
2: Nee man.
0: Maar heb je ook nog hier in Assen nog een dikke bui gehad dan vannacht, of?
2: Nou, volgens mij weinig. Ja. Maar er zou gaan onweren. Ik heb daar niks aan vernomen.
0: Nou, ik heb hier een Milko bij me zitten. Die heeft vannacht nog rechtop in bed gezeten.
3: Ja, zeker. Joch. Ja, nee, dat waren dikke knallen.
0: Ja.
2: Ja. Meer naar de zuidelijke kant van Drenthe, denk ik.
3: Ah, nee, de noordelijke kant.
0: Noordelijke kant.
2: Oh, ook nog.
3: Provinciegrens bij Veendam.
2: Jammer, door.
0: Ja.
2: Achter de Hondsrug.
0: Nou, dat is hem. Ik denk dat dat hem is.
2: Ja, vast. Ja,
0: die Hondsrug, die duttert. Nou, ik woon in Wijster, maar volgens mij, of ik lag echt in coma vannacht. Dus ik heb wel redelijk goed geslapen, maar ik heb niks gehoord.
3: Nee.
0: Dus nul.
3: Nee, dat was echt plaatselijk in het noorden.
0: Ja, nou.
2: Denk ik ook, ja.
0: Vanmiddag weer een nieuwe kans volgens mij. Dus als ik onze weerman goed begreep, dan kan het eind van de middag kan er weer wat buitjes aankomen. Vergezeld van onweer en eventueel hagel. Nou, als het maar een beetje bij het normale blijft, hè.
2: Denk ik ook, ik hoop het.
0: Ja, dat hoop ik ook. Hé, hey, Jan, we waren ons spel aan het spelen en ik had deze opgave gedaan. Ze droeg een piepkleine, superkleine gele bikini met stippen. En vandaag droeg ze hem voor het eerst. Die piepkleine, superkleine gele bikini met stippen.
2: Ja.
0: Ja, wat dacht jij toen in één keer toen je dit hoorde?
2: Nou, dat kwam me redelijk bekend in de oren. Zo itchy, beachy, itchy, beachy, itchy, beanie, yellow polka dot bikini.
0: Absoluut.
2: Heel moeilijk uit.
0: Dus dat is inderdaad. De itchy, bitchy, teeny, weeny, yellow polka dot bikini.
2: Zoiets, ja.
0: Van Brian Hyland. Volgens mij muziek van heel lang geleden, denk ik, in dit geval.
2: Ja, dacht ik ook, ja.
0: Ja, ergens in de jaren 60. Jan, ik mag je feliciteren, want in dit geval levert jou op het mooie kaarten voor het bluesfestival. De nieuwe Kolkenassen wordt gegeven. En ja, daar kun je volgens mij nog sterker nog lopen of op fiets heen, denk ik.
2: Op fietsen.
0: Ja, op fietsen. Hartstikke mooi. En een t-shirtje er ook nog bij. Dus blijf even de lijn. Dan gaan we alles even noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Jodo.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af 990 euro. Swiss Sense.
4: Crossroads. Het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjer en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
5: Het is 10:30. Wilco nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Transportbedrijf Wiggers uit Schoonoord komt per 1 september in handen van AB Texel. Daarmee komt na ruim 120 jaar een einde aan het zelfstandige familiebedrijf. De medewerkers, vrachtwagens en werkplaats gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Wiggers vindt dat de transportsector snel verandert en dat de verduurzaming grote investeringen vraagt. En daarvoor is volgens het bedrijf meer schaalgrootte nodig. AB Texel die neemt het bedrijf over en breidt daarmee zijn activiteiten in de agrarische en speciaal transport verder uit. Het stadhuis van Assen gaat vanaf oktober een jaar lang op de schop. De verbouwing kost bijna 10 miljoen euro. De begaande grond die krijgt een nieuwe publiekshal, extra vergaderruimtes en een extra raadzaal. Ook wordt het gebouw beter geïsoleerd en volledig van het gas gehaald. En tijdens de werkzaamheden verhuist Burgerzaken tijdelijk naar de Javastraat. De gemeenteraad die vergadert vanaf januari in het provinciehuis. Als alles volgens planning verloopt, is het stadhuis eind volgend jaar klaar. Een automobiliste is vannacht na een ongeluk bij Bijlen meegenomen naar het politiebureau. Rond 2:30 belandde ze met haar auto in een sloot langs de A28. De vrouw die bleek ongedeerd, waardoor de ambulance onverrichte zaken weer kon vertrekken. Maar in de auto werd wel een wit poederachtig goedje aangetroffen. Daarom moest de vrouw mee naar het politiebureau. En de N33 tussen Assen en Siddeburen die gaat vanavond vanaf 7 uur in beide richtingen dicht. De afsluiting die duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat die voert dit weekend onderhoud uit. Zo worden bermen en vangrails hersteld en krijgen bruggen, viaducten en het asfalt een onderhoudsbeurt. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A28, A7 en N387. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
5: Dankjewel, Milko. Roland van der Zwaag dan met het weer.
7: Vandaag heeft de bewolking de overhand, toch laat de zon zich wel af en toe eventjes zien. Een graad of 19 vanochtend bij een matige zuidwest.

0: Heeft de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Simpel.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: winnende liedje. Van het Eurovisie Songfestival. Dit was Mixfish.
1: Op Chuck.
0: Het is 7 minuten over half 11. En Marjolein die is vanmorgen voor ons op Chuck. En ja, het is eind augustus en dan op een ijsbaan wezen. Dat is best een bijzonders. Marjolein, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja zeker. Ik sta hier bij de ijsbaan van Alteveer. En je wordt... Sorry hoor.
3: Roteres Alteveer Steenbergen.
2: Ja, Ras. Kijk. En Abel Mulder, je bent van de ijsvereniging Ras. Bam, ik krijg meteen weer op mijn kop. Normaal wordt hier geschaatst, wou ik zeggen, om mijn verhaaltje even af te maken. Nu zwemmen de eendjes. En het is hier heel sfeervol aangekleed. Ik zie overal lampjes, er ligt een drijvend podium, tenten, stoelen. Wij staan op een dansvloer, want Abel...

0: gaat hier allemaal gebeuren, dit weekend?
1: Dit weekend is het fenomeen. Fenomeen. Het is een veengat en daar is het omheen. Veen omheen.
0: Ja, we snappen het.
1: Nou, en dat betekent dat er drie keer klassieke concerten zijn. Er zijn drie keer bluesconcerten. Er is een sport- en spelmiddag voor de jeugd morgenmiddag. En daar komt de commissaris van de Koning nog even langs. Het is een feestweekend.
0: Ja, blues en klassiek wordt hier gegeven. Waarom die combinatie?
1: Nou, we hebben hier mensen van allerlei geledingen die van blues houden en die van klassiek houden. Ja, je wil niemand uitsluiten, dat doe je op de ijsbaan ook niet. Dan, als de mensen komen, die komen van al die soorten categorieën gaan in schaatsen. En die mogen ook genieten van de muziek.
0: Ja, ja, dus een mooie mix. En jij staat echt, ik mag wel even meenemen de mensen thuis. Jij staat echt te stuiteren. Want zo enthousiast heb ik nog nooit iemand gezien over een evenement. Het komt ook echt wel een beetje uit de tenen. Hè. Het is namelijk heel lang geleden dat zo'n concert, zo'n festival eigenlijk voor het laatst is georganiseerd hier.
1: Nou, dat was in 2015. En het mooie was in 2015, toen was het volle maan. En nu is het weer volle maan. Ja. Dus dat hebben we aan elkaar gekoppeld. Het mooie van dit jaar is, 2026, heeft iedere dag en datum dit jaar is precies hetzelfde als in 2015. Dus het draaiboek van 2015 kon ik gewoon openslaan. 2 juni was toen bijvoorbeeld op een vrijdag, nu weer. Ja. Dus ja, zo moeilijk is het niet.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed, het heeft wel wat voet in de aarde hè, om zoiets te organiseren. Waarom vond je dat het nou weer zo'n prachtig concert moest komen?
1: Ja, je hebt steeds wisselende bestuurssamenstellingen. Ik zit er al wat langer in. We hebben een heel jong bestuur. Gemiddelde leeftijd 46 jaar. Alles met elkaar. Dus allemaal jonge ouders. En dit was een clubje waarvan je zegt, zullen we doen? En die hadden allemaal gezegd, ja, dat gaan we doen. Die staan midden in de maatschappij.
0: En jij zegt ook, nee, nee bestaat niet in mijn vocabulaire. We gaan er gewoon voor.
1: Ja, maar niet alleen bij mij. Dat is bij het bestuur net zo. Want het bijzondere van ijsverenigingen, daar zit zoveel power in. Als het gaat vriezen, dat weet je maar een paar dagen van tevoren. En alle ijsbanen, respect voor al die mensen, die hebben binnen een paar dagen hebben ze een enorm evenement. Ja. Gewoon is dat niet.
0: Nee.
1: Dus daar kun je dat mee doen.
0: Ja, ja. En met al die vrijwilligers.
2: Ik heb het idee.
0: Heel dat sfeer vooral.
2: Oh, ja. Ja, de microfoon valt weg, Marjolein, dus
0: ben ik er weer?
2: Ja, je bent er weer. Ja, ga deur.
0: Oh, gelukkig. Nou, dan rond ik het ook een beetje af. Maar daar vind jij niks, Abel. Jij wil nog veel langer praten. Maar nog drie dagen is het. Vanavond, zaterdag, zondag. Hoeveel mensen kunnen hier komen?
1: 300 personen per voorstelling. Dus met een beetje geluk, maximaal 1200 personen. Maar er zijn heel veel mensen hier uit de Rasdorpen en Roden, Langelo, Norg. Die komen 2 of 3 keer.
0: Ja,
1: dit is zo'n wisselend programma. Zeker met Erik Hulsebos morgenavond. Ja. Heel wat anders.
0: Ja.
1: Nou, en dat wordt een feest.
0: Goed. En jij stuit het hier nog even door.
2: Mooi zo, dank je. Heb jij ook een tip?

0: Cliff Richards en We Don't Talk Anymore. Zo rond 12 minuten voor 11 hier op deze vrijdagochtend. Ik zat even, Milko, vanochtend weer even in mijn nieuwsberichtjes te bladeren. En toen zag ik iets over Netflix. Dat was bezweken onder de hype. Reactievideo's die gaan viral in dit geval. En toen was ik aan het doorlezen. Het ging over, ja, dan moet ik het weer goed zeggen, GTA 6.
1: Nou, je kan gewoon GTA 6 zeggen, hè?
0: Ik kan gewoon GTA zeggen?
1: Absoluut.
0: Dat mag wel?
1: Jazeker.
0: Oké. Maar bij jou gingen meteen de oogjes glimmen.
1: Ja man, zeker.
0: Want jij was ook een van de mensen die zat te springen op de bank en juichend door de woonkamer rende.
1: Ja, een van de miljoenen mensen die nogal enthousiast werd. Want gisteren was het zover. Gisteren om 9:00 s'avonds was op Netflix exclusief de eerste look van dat spel zichtbaar. En dat spel dat is groot. Echt ontzettend groot. Het is zelfs het grootste media product, entertainment product wat ooit uitgebracht gaat worden.
0: Okay.
1: Groter dan welke film dan ook, welke muziekrelease dan ook. Dat is dit spel.
0: Grand Theft Auto. Dus ja. Het gaat over auto's in dit geval. Over een diefstallen van auto's. Leg me even uit, want ik ben een leek. Want ik ben niet van de computerspelletjes. Ja, behalve mijn Donkey Kong dingetje.
1: En Mario ken je ook nog wel, toch?
0: Ja, en ik heb die andere ook nog die ik altijd wel speelde. Hoor. Candy Crush.
1: Candy Crush.
0: Ja, dat is mijn spel. Ja. Dus nee, verder kom ik niet.
1: Nee, dit is wel wat anders, hoor. Dit is wel wat anders. Nee, dit is echt... Er zit een hele verhaallijn zit erin.
0: Mm-hmm.
1: Je speelt in een grote open wereld. En dan kun je eigenlijk doen en laten wat je maar wil.
0: Oh.
1: En dat wordt steeds uitgebreider met het deel wat verschijnt. Hè. Er kan steeds meer. En
0: maar het heeft wel met auto's te maken.
1: Je kan auto's stelen, ja. Je kan erin rijden, je kan erin racen, noem maar op.
0: Oh.
1: Maar het is meer de verhaallijn en de wereld van dat spel, mm-hmm. wat de grote sterren zijn.
0: Okay.
1: Dat is het meer. En die wereld is dit keer gebaseerd op Miami en Florida.
0: Ja.
1: En het vorige deel was er bijvoorbeeld Los Angeles en Californië, waar het op gebaseerd was. Het deel daarvoor weer op New York.
0: Mm.
1: En nu gaan we dus ons onderdompelen in de wereld van Florida.
0: Maar het schijnt ook kwalitatief gewoon heel erg goed te zijn. Hè?
1: Ja, het is super realistisch.
0: Details kun je zien. Je hoeft die niet allemaal te noemen.
1: Nee.
0: Welke details?
1: Ik heb je wat buiten de uitzending om verteld wat allemaal kan, joh.
0: Nee, ik wil niet alles weten.
1: Nee, maar het is bijvoorbeeld echt zo, om even een voorbeeldje aan te halen.
0: Mm-hmm.
1: Die Rockstar, dat is de uitgever van dit spel.
0: Ja.
1: En die is zo bezig met detaillering van die games. In het vorige spel wat zij uitbrachten, dat was een cowboy spel.
0: Ja.
1: En dan zag je mensen met een rails bezig, hè, treinrails, werkers. En dan zie je ook echt dat die spijkers, die worden erin geslagen.
0: Echt?
1: Zijn ze klaar, gaan ze naar de andere, gaan ze naar het volgende.
0: Ja, hè?
1: En wanneer jij later in het spel weer terugkomt, is het echt gewoon... Er zit er progressie in. Dat is helemaal afgebouwd.
0: Okay.
1: Ja, en er zijn eigenlijk nog veel gekkere details zijn er in die game. Maar dat ga ik je besparen.
0: Ja, maar het is zo haarscherp. Zeg maar, als voorbeeld, mijn vriendin zit altijd een haar op mijn neus. Die wil ze eruit trekken.
1: Ja.
0: Bij GTA zie je hem echt. Zo
1: ja,
0: beeld,
1: ja, ja, ja.
0: Zeg maar, die haar.
1: Het wordt steeds gekker. Ja, het wordt steeds beter.
0: Je hebt de neiging om een pc'tje te pakken, zeg maar. Wat ik thuis ook altijd
1: bijna wel
0: meemaak.
1: Dat... Ja, ze zijn bijna op het punt gekomen dat het ook nog eens kan. Dus.
0: Ja. Oké, maar het spel... dit was dus een introductie ervan. Ja. Maar het spel zelf moet nog... komen, of niet?
1: Ja, 19 november, dan komt het spel uit.
0: Mm.
1: En ja, ik denk dat het dan vrij stil op straat gaat zijn. Zo weet ik bijvoorbeeld dat er in, volgens mij Engeland was het,
0: ja.
1: is er een autobedrijf, een autogarage, die heeft gezegd van, die week houden wij de deur dicht, want al ons personeel die wil die game spelen. We hebben geen personeel.
0: Ben jij al vrij die week?
1: Ik heb een... Ik ben vrij
0: die week.
1: Ja, zeker.
0: Van mij niet bellen?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, en ook allemaal met mijn vriendin allemaal keurig afgesproken... dat ik een vrije baan heb.
0: We gaan een livestream met mede doen, denk ik.
1: Dat lijkt me helemaal goed. Helemaal goed. En we laten jou een keer spelen. Ga ik je introduceren, GTA?
0: Ik ben heel erg benieuwd.
1: Oh. Hoi.
0: 19 november, hè?
1: Ja, gaan we doen.
0: Staat genoteerd bij deze.

muziek van Billy Joel hier op Radio op deze vrijdag in Koffie en Keuvel met Tell Her About It. Straks natuurlijk hierna nog een uurtje Koffie en Keuvel met onder andere een werkelijk schitterende kat en ook een zeer aangename hond van de week. En dat allemaal in Assillig. Dit is Shania Twain. Girls.

0: 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg, 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon, het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
13: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
14: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
15: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical.
2: Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: En Hard Day's Night hier op Radio Drenthe. Nou, Hard Day's Night, ik heb wel een harde Hard Day's Week, om het zo maar te zeggen, Milko.
1: Is dat zo, Wim?
0: Ja, ik was natuurlijk, ik heb dat woensdag ook wel verteld, ik was het weekend weg geweest naar
2: Edinburgh.
1: Ach ja, Schotland.
2: Edinburgh.
0: Het was hartstikke leuk, alleen ik was na 1,5 uur mijn portemonnee daar kwijtgeraakt.
1: 1,5 uur?
0: 1,5 uur, ja, ik was 1,5 uur in de stad. We waren geland en onderweg naar het hotel in de bus. En toen, ja, was hij weg. Dus,
1: dat heb je goed gedaan.
0: Shit, ja, dat was een nieuw record, ja. Maar dan heb je daar dus een aantal dingen zitten. Ja. Wat best wel vervelend is. Mijn ID-kaart zat erin. De creditcard zat erin. Mijn rijbewijs zat erin. Legitimatie. Hoe heet het? Van de auto. Je kentekenbewijs.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Dus tegenwoordig ook zo'n klein kaartje.
1: Ja, zo'n groen pasje.
0: Ja, ik had de voordeelpunten van van de bouwmarkt. Die zijn nu ook weg.
1: Oh.
0: Daar doe ik de meeste moeite mee nog. Maar... Dan moet je volgens ook mijn rijbewijs. Dus ik moet nu een nieuw rijbewijs hebben.
1: Ja.
0: Nou, dan denk ik, nou, ik ga naar de gemeente gaan aanvragen. Nee, u moet eerst naar de RDW.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Mijn reactie zou ook zijn, eerst naar de gemeente.
0: Ja, nee, dan moet eerst naar de RDW. Want je moet namelijk de vermissing moet je dan doorgeven. Er zijn allemaal regels aan verbonden.
1: Okay.
0: Het moet eerst worden geregistreerd dat die vermist is.
1: Juist.
0: Dus, nou, op een gegeven moment is dat dan bij de RDW-behandeling. En met dat bericht kun je dan naar de gemeente gaan om dan een afspraak te maken om dan je rijbewijs weer te gaan vervangen.
1: Maar ben je dan eerst nog weer in afwachting van een brief?
0: Nee. Je mag al wel met het mailtje wat je hebt, dat is dan genoeg.
1: Oh, maar die krijg je dus gelijk wel een mailtje na het opgeven van vermissing.
0: Ja, klopt.
1: En dan naar het gemeentehuis.
0: Ja. Okay. Maar dan komt het volgende, want dan moet je ze naar de gemeente toe. En als je een rijbewijs wilt aanvragen, moet je je kunnen legitimeren.
1: Ja.
0: Maar als je ID-kaart ook gestolen is...
1: Ja, dat wordt lastig.
0: Dus ik moest ook bij de gemeente, heb ik nu ook weer het vermissen van mijn ID-kaart... heb ik dus weer daar aangegeven, dat ik die kwijt ben. En dan moet je ook zeggen waar en wanneer en wanneer voor het laatst gebruikt is. En dat soort zaken meer. Dus dat is dan ook weer een handeling. En ik had toch gelukkig nog wel een paspoort, dus op zich was dat probleem voor mij wel redelijk te tackelen.
1: Ja.
0: Maar het hele gedoe wat je eromheen hebt...
1: Ja, maar goed, niet iedereen heeft ook een paspoort, hè, trouwens.
0: Nee.
1: Dan ben je helemaal de pisang.
0: Nou, ik had wel een beetje massa omdat we naar Schotland gingen. Omdat daar tegenwoordig door de Brexit moet je dan dus een paspoort hebben.
1: Oh ja, dus de Brexit is jouw redding geweest.
0: De Brexit is mijn redding geweest. Ik ben nog nooit zo voor de Brexit geweest als nu. In dit geval. Maar daardoor inderdaad heb ik dus een paspoort moeten aanschaffen. En ik had een ID-kaart en die moest ik toch volgend jaar vervangen. Dus nou ja, die is dan maar weg en er komt nog geen nieuwe weer. Maar echt, de Brexit is mijn redding geweest.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Dat is een bijzondere kwinkslag is dit toch weer geworden dan, hè?
0: Ik heb dat nooit zo gerealiseerd.
1: Nee. Nico,
0: maar ik weet ook niet of ik dit nog hardop nog een keer eerder moet zeggen. Dat de Brexit mijn redding is geweest.
1: Wim Boer gered door de Brexit. Dat is bijzonder. Maar goed, rijbewijs is nu in aanvraag, neem ik aan.
0: Rijbewijs is nu in aanvraag.
1: Ja.
0: Maar dan krijg je dus een afrond even een mailtje van de RDW. Mm-hmm. Let op, u mag nu niet in een auto rijden, want je hebt geen rijbewijs. Als de Herman dat, die luistert nooit naar dit programma, dus dat scheelt er weer. Maar als je mij dus aanhoudt, ik kan geen rijbewijs overleggen.
1: Nee.
0: Ik heb wel een fotootje van, maar die is niet geldig.
1: Die is niet geldig, inderdaad. Dat is problematisch.
0: Ja.
1: Dus ik moet je straks nog thuis brengen ook.
0: Ja, ik ben nu op de fiets. Dus,
1: nee, ik gooi de kofferbak, ik gooi de banken plat en dan gooi je de fiets achter.
0: Ja,
1: en dan
0: ben
1: ik hier gewoon weer thuis.
0: Nee, ik waag het er wel op.
1: Ja?
0: Op zich.
1: Je durft het wel aan?
0: Ik durf het wel aan. Nou, je zult het zien. Ik ben volgens mij de laatste 10 of 12 jaar nog nooit aangehouden door welke politie. Ik heb nog nooit mijn rijbewijs volgens mij in de politieagent hoeven te laten zien.
1: In deze dagen gaat het waarschijnlijk gebeuren, Wim.
0: Je gaat het beleven. Echt. Dus
1: dan mocht je hier niet komen op een of andere dag, dan weet ik wat er aan de hand is. Dat is wel een goede geruststelling voor ons.
0: Halt, maar ik mag dus gewoon niet rijden. Ik heb nu wel een mailtje dat hij een nieuwe aanvraag is, maar dat is ook niet geldig blijkbaar. Dus ik kan niks registreren.
1: Dat is wel bijzonder.
0: Ja,
1: eigenlijk ben ik stiekem benieuwd als ze jou aanhouden. Wat gebeurt er dan inderdaad? Hè?
0: Ja.
1: Heb je de goede te pakken van strijkt hij over zijn hart? En is het van, ja, okay, ja, prima joh. Geen probleem, rijd door. Of voelt gewoon echt een boete voor rijden zonder rijbewijs?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik straks richting Wijster ga, dat ik even in een fuik rij of zo. Dat ze mij, nou, dat denk je ook niet.
1: Dat zou ik me zo kunnen. Ik zeg even te kijken, rijden zonder rijbewijs.
0: Mm-hmm.
1: 340 tot 410 euro.
0: Alsjeblieft.
1: Serieus geld.
0: Dat is net het bedrag zeg maar, wat ik kreeg van de KLM omdat we zijn omgeboekt.
1: Ik heb daarvoor gebruikt.

1980. En dit voor Leo Sayer en More Than I Can Say. Straks natuurlijk nog het laatste nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. En nog een half uurtje koffie en keuvel. Met onder andere een mooie hond en kat van de week. Want het is vrijdag, dus hebben we asielig.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Het is Karnap aan 11:30. Wilco nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Gemeenten in Drenthe brengen alle woningbouwplannen voor de komende 10 jaar in kaart, omdat het stroomnet steeds voller raakt. Nieuwe woningen, scholen en andere gebouwen kunnen daardoor op een wachtlijst voor een aansluiting komen. Wie tussen nu en 2036 wil bouwen, moet het project daarom snel aanmelden, want niet aangemeld betekent achteraan aansluiten. Gemeenten moeten voor 1 oktober hun lijsten doorgeven aan netbeheerder Enexis. De regeling die maakt vooral duidelijk wie voorrang krijgt, maar lost het tekort aan ruimte op het stroomnet niet op. Transportbedrijf Wiggers uit Schoonoord komt per 1 september in handen van AB Texel. Daarmee komt na ruim 120 jaar een einde aan het zelfstandige familiebedrijf. De medewerkers, vrachtwagens en werkplaats die gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Wiggers die vindt dat de transportsector snel verandert en dat verduurzaming grote investeringen vraagt. Daarvoor is volgens het bedrijf meer schaalgrootte nodig. AB Texel die neemt het bedrijf over en breidt daarmee zijn activiteiten in de agrarische en speciaal transport verder uit. De historische spoorbrug in Koevoorde is klaar voor de nieuwe treinverbinding met Duitsland. De meer dan 100 jaar oude draaibrug is volledig opgeknapt en voorzien van moderne techniek. De brug die werd eerder weggehaald voor een grondige renovatie en is inmiddels teruggeplaatst over het Koevoorde-Vechtkanaal. De spoorverbinding tussen Koevoorde en Bad Bentheim die moet in december in gebruik worden genomen voor reizigers. En daarmee keert de internationale personentrein na tientallen jaren terug. En de N33 tussen Assen en Siddeburen die gaat vanavond vanaf 7 uur in beide richtingen dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat voert dit weekend onderhoud uit. Zo worden bermen en vangrails hersteld en krijgen bruggen, viaducten en het asfalt een onderhoudsbeurt. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A28, A7 en de N387. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Dankjewel, Milko. Roland van der Zwaag met sorry, het weer.
6: Vandaag heeft de bewolking de overhand. Toch laat de zon zich wel af en toe eventjes zien. Een graad of 19 vanochtend bij een matige zuidwestenwind. Vanmiddag steekt de wind wat op. Het wordt dan 21 tot 22 graden. Er gaan een paar buien ontstaan. Niet overal een bui, maar als je een bui kan krijgen, dan kan het ook een felle zijn met een klap onweer en eventjes flink wat regen.
7: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
8: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op Glasvezel plus TV.

Twente. Ik ben Anita Wits hier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Alex Warren samen met Jelly Roll.
1: De koffie en keuvel service dienst.
2: Vandaag met
0: Alwin van het dierentehuis in Bijlen. Alwin, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Mooi zo. Oh, je kraakt een beetje nu.
3: Oh, echt waar?
0: Ja, je klinkt heel erg blikkerig. Wacht even hoor. Probeer nog eens iets meer afstand van de telefoon te houden.
3: Nou, jij bent echt luid en duidelijk.
0: Oh, het klinkt nu ook weer echt fantastisch. Ja, nee, dit is beter.
3: Oh.
0: Ja, ja.
3: Oké,
0: okay, ja, we gaan beginnen met de hond in dit geval. Gaan we naar Simba. Een mooie, ja, dat is echt een labrador. Dat kan niet anders, hè?
3: Nee, klopt. Een echte labrador, ja. Ja, ja, klopt.
0: Prachtig, mooi. 4 jaar oud. Dat is nog vrij jong.
3: Ja, een teefje. En bij ons gekomen omdat helaas haar baasje is overleden.
0: Oh, ja.
3: Ja.
0: Kun je dat echt merken dat een hond ook in een bepaald rouwproces zit?
3: Bij sommige honden wel, ja. Ja, ja. Dat kun je echt wel merken. Ja, ja, deze heeft ook, heeft ook 6 dagen in huis naast haar baasje geleefd.
0: Ja, dat snap ik.
3: Ja, dat is ook wel een dingetje.
0: Ja, wij waren dit weekend in Schotland, in Edinburgh. En op een begraafplaats heb je daar iemand die is overleden. En de hond, die is 14 jaar lang, heeft hij daar op het graf gelegen. Bobby. En die Bobby heeft nu een eigen standbeeld daar gekregen, een eigen graf. Dus ja, vandaar inderdaad dat ik daar ook aan dacht. Dus ik weet niet of de verhaal helemaal klopt. Maar er zal wel iets van waarheid in zitten natuurlijk.
3: Ja, sommigen wel. Ja, ik heb ook wel eens mensen gehoord die inderdaad met de erfenis, hè, met testament regelen, dat het de hond of de kat de rest van het leven nergens meer zorgen om te hoeven te maken.
0: Ja, dat is toch mooi. En eigenlijk helemaal. Ja, want je bent je hele leven verknocht met zo'n dier, dus waarom ook niet? Ja,
3: ja, precies. Ja.
0: Mooi. Maar Simba, dus betekent nu bij jullie gekomen natuurlijk een hele andere omgeving. Dat zal ook wel wennen zijn.
3: Ja, is sowieso wennen. Ja, en het is een hond die altijd bij een persoon alleen heeft geleefd. Mm-hmm. Dus ja, ze is ook niet zo heel veel gewend. En dat kon je ook merken. In het begin vond ze echt alles doodeng hier. Ja. Ze begint nu een beetje de collega's te kennen. En ze wordt eigenlijk dan steeds vrolijker en enthousiaster wel. Maar nieuwe dingen vindt ze gewoon heel spannend. Want dat kent ze allemaal niet. En dat vindt ze alles vindt ze dan echt doodeng.
0: Ja,
3: andere honden, katten, kinderen. Ja, dat is eigenlijk allemaal... gaat dat niet zo goed samen. Dus ze zoekt echt een plekje waar ze als enigste in huis alle aandacht krijgt en aanwezig is.
0: Ja, dat snap ik. Maar merk je er ook bijvoorbeeld bij het uitlaten dat het allemaal wat onwennig en spannend is?
3: Ja, ja, vaak kun je dat merken. Hè. Dat zie je hier ook wel als wij ermee gaan wandelen. Hè. Dan ga je linksom het asiel uit. En na een paar keer hetzelfde routetje. Prima. En dan lopen ze prima mee. Mm-hmm. Maar ga je een keer rechtsom het hek uit. Ja, dan is paniek.
0: Oh, die kant zijn de waar. Ja, tuurlijk.
3: Ja. Ja. Ja, dus het is echt wat vast is. En wat routine is. En wat ze kent. Ja. Dat is goed. Maar wat nieuw is allemaal. Ja, dat is allemaal dood en doodeng.
0: Is er ook een soort van autisme dan? Wat bij dieren ook is? Of wat is het eigenlijk?
3: Nou, geen idee, maar ik heb bij een van mijn eigen honden wel het idee dat je daar soms last van heeft, ja.
0: Ja, he, toch wel.
3: Ja.
0: Ja. Ja, dat kan. Nee, maar dan weet je tenminste waar het ligt, hè. Dus
3: ja.
0: Maar ook voor Simba zal het natuurlijk prachtig weer een mooie nieuwe plek zijn. Dit is echt wel het is een ras van Labrador Retriever. Dus wat dat betreft inderdaad ook wel met een mooi karakter.
3: Ja, er zit een heel goed karakter in. En hij moet echt even een perfecte plekje hebben. Dus het mooiste zou zijn wat oudere mensen die geen andere huisdieren of kleine kinderen hebben. En waar ze ook weinig alleen hoeven te zijn. Want ook dat is een dingetje. Ja. Dat is ze ook niet gewend. Want ze was altijd samen met haar baasje.
0: Oh ja, tuurlijk. En een stukje rust voor haar zal ook heel, heel mooi zijn. Super. Nou.
3: Dat zeker, ja.
0: Hey, dan gaan we naar Chester. Nou, als je het hebt over een rode kater, je doet je ogen dicht. En dan zie je Chester en denk oh ja, zo ziet hij eruit. Dat is er wel eentje, of niet?
3: Het is ruim 7,5 kilo.
0: Alsjeblieft.
3: Het is ook wel flink. Maar het is officieel, op de foto kun je het niet helemaal goed zien, want hij is daar getrimd. Mm-hmm. Officieel is het een Britse langhaar.
0: Ah.
3: Ja, dus, maar dat haar, hij heeft echt, wij zeggen echt drama. Hij heeft echt verschrikkelijk haar. Hij heeft heel veel onderwol.
0: Mm.
3: Waardoor hij echt een eigenaar nodig heeft die echt het leuk moet vinden om een kat te trimmen en te knippen en bij te houden.
0: Okay.
3: Want anders, je hoeft maar even de andere kant op te knipperen en te kijken en hij zit weer vol onder de klitten.
0: Maar daar moet een kat ook wel over kunnen dan, of niet?
3: Ja, dat vond hij in het begin niet. Wij hebben dus hier onder verdoving moeten doen. Hij is inmiddels geplaatst geweest. En die mensen hadden een vaste trimster die bij hun in huis kwam.
0: Mm-hmm.
3: En die heel rustig haar elke keer een stukje deed. En dat ging nu goed en die kon hem nu ook bijhouden.
0: Okay.
3: Maar het is echt een kat van, joh, vergis je er niet in. Hij heeft echt een vacht waar heel veel onderhoud in zit.
0: Ja, dat snap ik dan inderdaad. Maar echt een mooie dikke kop. En dan denk je, oké, maar is het gedrag ook echt wat daarbij past? Bij wat je ziet?
3: Nou ja, hij is bij ons eigenlijk heel open. Hij komt graag bij ons voor aandacht om wat en wat te kroelen. Dat is geen probleem. Alleen, ja, hij is geplaatst geweest en teruggekomen. En helaas kon deze mevrouw door andere omstandigheden niet meer voor hem zorgen. Maar die gaf wel aan dat hij heel inkennig is. En eigenlijk thuis zag ze hem ook niet lang niet altijd en kroop hij eerder weg. Terwijl we hier een kat zien die wel bij ons komt en aandacht wil.
0: Ja. Oh, okay.
3: Ja, nou, ook met visite en dergelijke, hè, dan kroop hij weg en dan zag je hem niet meer.
0: Nee.
3: Dus het is wel een kat met een heel sterk eigenwijs karakter.
0: Oké, maar je moet ook iets aan hebben, hè, als je dan een kat hebt. Alleen een kat dat er niet meer ligt. Er moet een beetje pin in zitten, mag ook wel.
3: Nee, dat mag ook wel. Ja, nee, hij komt ook af en toe wel kopjes geven. En koekje of iets dergelijks op het lekkers, dat wist hij ook. Want dan kwam hij er wel gelijk aanrennen.
0: Ja.
3: Maar het was verder niet een kat die echt op schoot wil of iets dergelijks.
0: Nee, oké. Nou, je kunt hem wel in de vensterbank zetten. Ik denk wel dat hij genoeg bekijks krijgt. Dus,
3: dat denk ik ook. Ja, en dat zal hij ook prima vinden. Want hij is ook niet gewend om naar buiten te gaan. Dus op de vensterbank naar buiten kijken, dat is prima voor hem.
0: Nou, heerlijk, mooi zo. Chester en Simba die zijn dus op zoek inderdaad naar nieuwe buisjes. En hoe komen we met jullie in contact, Alwin?
3: Dat kan via onze website www.dierenasielbeilen.nl, waar ze allemaal op staan met foto en omschrijving. En anders natuurlijk telefonisch via 0593 52 32 32.
0: Hartstikke goed, mooi. Hey, ik wens jullie een fijn weekend, jij en je team.
3: Helemaal goed, dankjewel.
0: Yo, doeg.
3: Hoi.

Thomas Kleeman, oftewel Lois Lane en I Wanna Be. Daarmee zijn we het einde gekomen van deze Koffie en Keuvel. Natuurlijk vandaag nog lekker blijven luisteren naar Radio Drenthe. Straks Anouk. En vanmiddag ook nog René met onder andere Jan Dulles van de 3J's die daar te gast is. Maandagochtend, 9 uur, ben ik er weer. Tot dan, fijn weekend. Hoi!

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: vroeger had hij bijbaantjes als figurant in verschillende films. Al heel jong begon hij daarmee. Ik las ergens als jochie van 10 al dat hij door de straten van Rome rende als straatjochie bij de film.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: En rond zijn 17e pakt hij professioneel zijn muzikale carrière op. Eros Ramazzotti, daar openden wij mee. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag, Milko.
3: Hallo, hallo, hallo.
0: Fijn dat je even bent blijven zitten. Ja. Je bent mijn steun en toeverlaat vandaag.
3: Ja, ja.
0: Het is vrijdag. En vrijdag is het namelijk altijd een beetje spannend en onzeker wat we gaan doen.
3: Ja, maar dat maakt het wel des te leuker natuurlijk allemaal, hè?
0: Het is wel een van mijn lievelingsdagen, inderdaad.
3: Dat kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad. Jazeker.
0: Want dan stap ik de studio binnen om 12 uur. En dan hebben we een programma tot 3 uur. En we hebben geen idee wat we gaan doen de hele dag.
3: Nee, qua voorbereiding is dat lekker makkelijk. Maar dat stelt niet heel veel voor. Maar nu wordt het wel werken.
0: Ja, wij gaan even buurten namelijk. Ja. Ergens buurten bij ons in de provincie. We hebben een grote tombola gevuld met balletjes met plaatsnamen. Van en streken en gehuchten trouwens ook. Van heel Drenthe. En Marjolein die komt zo de studio in en die gaat dan een balletje uittrekken. En daar gaat ze dan heen die hele middag. Met een opdracht, want hier ligt hij naast me, een envelop. En die hoopt ze dan in die plaats te volbrengen. Maar we proberen natuurlijk ook erachter te komen wat er in zo'n plek gebeurt.
3: Wat speelt daar?
0: Ja.
3: Ja, dat willen we weten inderdaad.
0: Maar waar, dat hebben we nog geen idee van.
3: Ik had allemaal niet voorbereid, want we weten niet waar we heen gaan.
0: Nee.
3: Dat kan van alles zijn.
0: Nou, dat zal met een minuut of 10 bekend worden. En mocht je dan daar wonen, en het leuk vinden om Marjolein even op de koffie te hebben of iets te vertellen over het dorp of over de stad, laat het even weten. Je kan ons altijd appen of bellen 0592-3311-88. Wat gaan we verder doen? Nou, natuurlijk gaan we nog kaarten weggeven voor het Crossroads Festival. Dat doen we de hele week al. Vandaag zijn er nog kaarten te winnen en morgen natuurlijk ook nog. Ik ga zo meteen rond 12:30 even bellen met ons weerman, Roland van der Zwaag. Want er schijnen weer buien op komst te zijn vanmiddag.
3: Oh, is dat zo?
0: Erger. Ja, codes worden weer afgegeven. Jij houdt trouwens al het nieuws in de gaten, hè?
3: Zeker weten.
0: Ik zag net mooi nieuws van mijn collega.
3: Ja, zeker. Ja, Jorien die gaat de stap maken van Q-Music naar Radio 2.
0: Ja.
3: Dus ja, dat is wel super.
0: Jorien Rinkema inderdaad. Jarenlang hier op Radio Drenthe ook presentator geweest. En die maakt nu de stap naar Radio 2. Daar hoor je meer over zometeen om 12:30. En dan ga ik ondertussen maar eventjes die tombola gereed maken en Marjolein hierheen halen. Want ik wil weten waar we even gaan buurten vandaag.

0: Gloria Gaynor op Radio Drenthe. En I Will Survive.
1: Even buurten.
2: Oh, het is zover, Marjolein. Vorige week je vuurdoop, hè, naar Wittelte.
3: Ja.
2: Ja, hoe maar vond je het?
3: Nou, het was eigenlijk zo leuk, want ik had het er net met jou ook wel eventjes over. Je wordt dan aangekondigd, je gaat daarheen. En mensen zeggen, nee hoor, ja prima dat jij even bij mij de oprit opkomt. Oh, ik wil wel even op de radio. Ja. Echt, ja. Ze doen het. Dit vind ik zo leuk.
2: Dat is fantastisch. Ja, in Wittelte hebben we ontdekt dat er heel veel beesten, verschillende soorten dieren zijn.
3: We
2: hè?
3: Noemen het nu ook Circus Wittelte, toch?
2: Ja, wat hadden we? Een alpaca? Alpaca?
3: Ja. Kameel zou er zijn, die hebben we nooit gespot nog.
2: Nee.
3: Struisvogels?
2: Ja. Ezels, ja. Biggen. Ja. Er waren echt bizar veel in zo'n klein dorp dan verschillende dieren. Hè?
3: Koeien ook.
2: Ja, koeien ook nog inderdaad. Ja. Hey, waar jij nu heen gaat, ja, geen idee nog. Nee. Heb jij het muntje van de tombola?
3: Nee.
4: Ik heb hem erin gedaan.
3: Oh, goede voorbereiding.
4: Ik heb hem helemaal gebruiksklaar gemaakt voor je.
3: Ik loop er even naartoe, want mensen, vaste luisteraar van de show, Geert Raven uit Fries, die sprak mij gisteren nog aan. Die zei, dat is allemaal doorgestoken kaart. Jij weet natuurlijk best wel waar je naartoe gaat. Maar dat is niet zo. Echt, ik sta hier voor de tombola. Ik ga er nu aan draaien. Wel kamp eigenlijk. Zo, en dan komt dan er een balletje uit. Die rolt helemaal naar beneden. Nou neemt de spanning weer toe.
2: Ja,
3: ik ga
2: rappapa.
3: Ik maak hem open. En daar staat op. Oh, dit is ook leuk. Dit is ook leuk. Ja, ja. Oranjedorp.
2: Oh.
3: Oranjedorp. Nou, daar is een hoop te doen.
2: Dat denk ik ook, inderdaad.
3: Of eigenlijk niet meer, ja.
2: Nee, maar wel over te praten, denk ik.
3: Zeker.
2: Oh jee.
3: Ja.
2: Oké. Oranjedorp, hoe lang ben jij onderweg naar Oranjedorp? Even kijken.
3: Nou, zou zeker wel 20 minuten zijn, denk ik.
2: Oké, neem jij de auto weer mee met de camera?
3: Ja.
2: Dus dan kunnen we je ook volgen waar je rijdt.
3: Ja.
2: Zou je deze envelop mee willen nemen, Marjolein?
3: Ja, kijk.
2: De envelop met de opdracht van vandaag. Maak hem nog niet open. Nee. Doe dat straks ergens. Marjolein, het is nu 11:15. Als er nu mensen luisteren in Oranjedorp, bel dan nu naar de studio 0592-33-1188. Want dan kan dat jouw eerste adres zijn waar je even aanschuift. Hè?
3: Ja, lijkt me superleuk. En ik bijt niet, hè? Zo is het ook.
2: Nee. En jij drinkt je koffie zwart of je thee?
3: Zwart. Ik ben ook niet ingewikkeld.
4: Nee, en goedkoop ook nog, hè? Ja. Nou, kijk aan.
3: Klein stukje taart, maar oké. Okay.
2: Het is vrijdag, hè? Oké, Oranjedorp gaan we ontdekken. Wat is er allemaal te doen in Oranjedorp? Je hoort het vanmiddag hier op Radio Drenthe. Marjolein, heel veel succes. Tot zo.

0: More Than This van Roxy Music.
1: Even buurten.
0: Wij gaan buurten in Oranjedorp. Marjolein Laurette is onderweg naar Oranjedorp en ze meldt zich zodra ze daar is. En ondertussen kan je meekijken trouwens, hè, op TV Drenthe waar ze rijdt. Hey Oranjedorp, toen kwam jij in één keer bij Dennis uit Schonebeek.
2: Ja, maar dat is wel een verhaal op zich, hoor, Anouk. Want sinds deze week, zo heel toevallig, word ik eigenlijk een beetje doodgegooid met Dennis uit Schonebeek. Die gaat helemaal viral volgens mij op sociale media. Dennis is een aardrijkskundedocent. En als je aardrijkskunde te gek vindt, dan wil je natuurlijk weten van plaatjes. Hoe zit dat? Hoe is dat ontstaan? Noem maar op. En dat doet Dennis nu op sociale media. En ik typ in Oranjedorp, het dorp wat vandaag in even buurt centraal staat. Mm-hmm. Het eerste wat ik weer zie is die Dennis. Komt hij me weer achterna, zelfs op mijn werk.
0: Ja, dat zijn hele korte filmpjes van ik denk 20 seconden of zo. Daar staat Dennis uit Schonebeek dus, de aardrijkskundedocent. Die staat dan onder een plaatsnaam waar hij is.
2: Precies.
0: Plaatsnaam, bordje. En dan beschrijft hij dus die plek waar hij is. En zo heeft hij Oranjedorp dus ook beschreven. En dat kunnen we wel even laten horen. Dit is Dennis.
3: Weet jij hoe Oranjedorp vroeger heette? Dit wegdorp is ruim 4 kilometer lang. Je vindt het tussen Emmen en Klazineveen, langs het Oranjekanaal. Het ontstond rond 1858 tijdens de vervening. En die plek heette toen nog Collingsveen en kreeg later de naam Oranjedorp, vernoemd naar het kanaal. Een dorp ontstaan uit water en veen.
0: Nou, hupsakee, uitleg puur zang.
2: Echt, hè? Mijn werk wordt steeds makkelijker op deze manier met Dennis erbij.
0: Ja, dat is fantastisch. Ja, Dennis woont dus gewoon bij ons in de provincie. En die gaat, heeft hij al wel 60 plaatsen bij langs.
2: Ja, joh.
0: En dat plaatst hij dan op Instagram?
2: Nou, overal op Instagram, ook op Facebook. En het gaat maar door. Volgens mij plaatst hij bijna elke dag twee keer per week zie ik. Plaatst hij een filmpje van een plaats. In heel, tot nu toe een beetje, Noordoost-Nederland.
0: Oké, maar Oranjedorp staat centraal vandaag. Woon jij in Oranjedorp? Bel dan even naar de studio. 0592-33-1188. Want wij willen graag alles weten van Oranjedorp. Kom maar door. Oh.

0: Noordman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Noordman in Pessen of Assen.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
6: Bijna 1:30. Nog 20 seconden, dan is het echt 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
7: Moet ik wachten of mag ik wel beginnen?
6: Nee, ga maar los.
7: Dat spoorbedrijf Wiggins uit Schoonoord komt per 1 september in handen van AB Texel. Daarmee komt na ruim 120 jaar een einde aan het zelfstandige familiebedrijf. De medewerkers, vrachtwagens en werkplaats gaan mee naar de nieuwe eigenaar. En Wiggins vindt dat de transportsector snel verandert en dat verduurzaming grote investeringen vraagt. Daarvoor is volgens het bedrijf een schaalgrootte nodig. AB Texel die neemt het bedrijf over en breidt daarmee zijn activiteiten in agrarisch en speciaal transport verder uit. Gemeenten in Drenthe brengen alle woningbouwplannen voor de komende 10 jaar in kaart, omdat het stroomnet steeds voller raakt. Nieuwe woningen, scholen en andere gebouwen kunnen daardoor op een wachtlijst voor een aansluiting komen. Wie tussen nu en 2036 wil bouwen, moet het project daarom snel aanmelden. Want niet aangemeld betekent achteraan aansluiten. Gemeenten moeten voor 1 oktober hun lijsten doorgeven aan netbeheerder Enexis. De regeling die maakt vooral duidelijker wie voorrang krijgt, maar lost het tekort aan ruimte op het stroomnet niet op. Bij knooppunt Langhorst is vannacht een auto over de kop geslagen. Rond 4 uur raakte de bestuurder vermoedelijk door gladheid van de weg en vloog de auto uit de bocht. De auto die sloeg over de kop en raakte zwaar beschadigd. Toch kwamen de inzittenden er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En de N33 tussen Assen en Siddeburen gaat vanavond vanaf 7 uur in beide richtingen dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat voert het weekend daar onderhoud uit. Zo worden bermen en vangrails hersteld en krijgen bruggen, viaducten en het asfalt een onderhoudsbeurt. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A28, A7 en N387. Weggebruikers die moeten rekening houden met extra reistijd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
6: Welkom, dankjewel. Roland van der Zwaag, onze weerman van vandaag. Een hele goede middag.
8: Hallo Anouk.
6: Moet ik alles binnenhalen? Wordt het weer zo heftig?
8: Nou, het wordt wel nat als je wat hebt hangen.
6: Oké. Maar mijn tuinmeubilair vastzetten en zo, zelfs zo erg?
8: Ja, er zijn een paar buien in ontwikkeling. Die zitten nu nog boven België. Dat systeem dat gaat naar het noordoosten trekken. Dat komt om 4:00 komt dat vanuit het zuidwesten komt dat binnen wandelen. Daar zitten waarschijnlijk een paar felle buien tussen. Of zitten een paar felle buien in het regengebied in. En dan kunnen de windvlagen zijn van 40, 50 kilometer per uur. Er zou een klap onweer bij kunnen zitten. Het kan even tijdelijk even plensen. Alleen, ik kan je niet zo goed zeggen waar ze precies gaan vallen. Want het waren buien gisteren ook. Hè. Ik noemde het vanochtend zomaar even in het zuidwesten van het land. Of zuidwesten van de provincie. Dikke 40 millimeter. Terwijl het net eventjes een stukje oostelijker. Ja, dan ging het maar om 5 millimeter. Dus het verschil kan heel groot zijn. Dat heb je nou eenmaal met buien. Dus wat dat betreft, houd het even in de gaten. Maar als je nu de was aan de lijn hebt. Ten eerste droogt het niet omdat de luchtvochtigheid vrij hoog is. En de zon is er niet. Dat helpt ook niet. En er komt gewoon meer vocht aan. Dus nee, dat is haal maar snel binnen.
6: Oké. En vanaf 2:00 code geel is er weer afgegeven?
8: Dat is fijn. Dat is voor Drenthe geldt dat dus niet. Dat gaan we doorstrepen. De code geel die gaat dus wat mij betreft pas in vanaf 4:30, 5:00. Omdat er dan pas die buien gaan binnendruppelen. Mm-hmm. Dat is dan ook op begin van de avond. Eigenlijk al meteen na een uurtje is dat onweer er al uit. Dan volgen er nog een paar losse buien. En die zijn rond 8 zijn die echt wel verdwenen. Dan wordt het droog vanavond. Dan kan de zon er even bij komen voordat die ondergaat. Dan houden we wolken en opklaringen. En dan blijft het droog tot ergens nou komende nacht. En in de loop van de nacht kan er weer een enkele bui overtrekken. Dat bij een temperatuur zo van een graad of 15. Morgen. Morgen hebben we af en toe wat zon. Er zit nog steeds veel vocht in de atmosfeer. Dus dat betekent vrij veel bewolking. Het valt wel mee met de regen. Overdag valt er een enkele bui. Tussendoor lange droge periodes. Een matige zuidwestenwind. Dus de wind die laat in ieder geval de

0: bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.

0: deze week? Speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Remy.
1: Even buurten.
0: Marjolein trok het balletje met Oranjedorp uit de grote tombola. En nou zijn we erachter gekomen dat er helemaal geen Oranjedorp bestaat.
2: Nee.
0: Nou ja.
2: Ja, nou ja, hoe zit dat dan ook?
0: Nou, Oranjedorp zelf, iedereen die daar woont in Oranjedorp, die heeft zijn postadres waarop geen Oranjedorp staat. Dat bestaat namelijk niet.
2: Nee.
0: Daar staat Nieuw-Dordrecht op.
2: Oké, dus er is geen één brief in omloop inderdaad waar Oranjedorp op staat. Dat is wel heel bijzonder.
0: Ik vind het altijd zo bijzonder.
2: Het is een dorp wat eigenlijk niet bestaat.
0: Ja.
2: Maar toch sturen we Marjolein erheen.
0: Ja.
2: Oké, nou, succes.
0: We gaan het ontdekken. Marjolein die meldt zich zo, nou wat zou het zijn? Die kwartier, 20 minuten misschien, dan zal ze het wel zijn. Jij bent even in de geschiedenis van Oranjedorp gedoken.
2: Ja, zeker. Ja, je hoorde Dennis ook al zeggen, hè, Oranjedorp heeft niet altijd Oranjedorp geheten. Het was eerst Collingsveen. Wat vind je mooi? Oranjedorp, Collingsveen. Nee, om te even.
0: Ja.
2: We zijn blij met Oranjedorp natuurlijk. Het eerste kindje werd er in 1857 geboren. En dat is het kindje van Aleida Jacoba Klok. Dat is de dochter, of zo heet het kindje. En dat is de dochter van een veenarbeider, Bartelt Klok. Uit Smilde kwam die oorspronkelijk. En het dorp dat ontstond natuurlijk letterlijk door een kanaal, hè. Wat er doorheen loopt. Het Oranjekanaal loopt daar gewoon doorheen. En waar ik dan wel weer op aansloeg, dat was een Oranjedorp, die heeft een opmerkelijk record met koekrolletjes.
0: Wat?
2: Ja. Nee, het zit namelijk zo. Om de verbouwing van dorpshuis Dol Thursday te bekostigen, heeft Oranjedorp ooit een record aantal Drentse koekrolletjes gebakken en verkocht. En op die manier hebben zij dus die verbouwing kunnen bekostigen.
0: Ach, wat grappig. Ja, maar volgens mij is dat ook het enige in het dorp. Want het heeft verder helemaal niks. Geen scholen, geen andere voorzieningen. Ik geloof dat er een dik 400 man wonen.
2: Ongeveer, inderdaad. Zo'n 450 man woont er ongeveer. Dus ja, er is niet veel.
0: Nee, maar wel een dorpshuis.
2: Ja, dat wel inderdaad. En ik heb zoiets van, ja, dan kunnen de mensen daar mooi laten zien van hoe gezellig dat dorp nou eigenlijk is. Het is een klein dorpje, een klein aantal kleine groep mensen. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, en Marjolein heeft een opdracht mee om in Oranjedorp te voldoen. Nou, dat gaat haar wel lukken, denk ik. Maar help haar nou vooral bij. Ik denk dat ze dus met een kwartiertje ongeveer daar wel zal zijn. Spreek haar even aan of app of bel ons nu. Dan kan ik alvast een adres doorgeven als ze welkom is bij jou thuis. 0592 33 11 88.

0: Marco Borsato en Ik leef niet meer voor jou. Even buurten. Oranjedorp, ze is er nog niet. Dat zien we, omdat we mee kunnen kijken met de rijdende auto. Marjolein Laurette is onderweg naar Oranjedorp. En wij riepen op, weet je dingen te doen in Oranjedorp? Of woon je er? En zou je er graag over willen vertellen? Neem dan even contact op met de studio. Want dan krijg ik een leuk appje van Christa. En ik heb nu even geen contact met Marjolein. Dus die vertel ik zo meteen wel. Want ik weet dat Marjolein wel meeluistert. Maar Christa had een hele leuke tip voor je. Vind je vast leuk. Jij had ook nog contact met tante Els?
1: Ja, ja tante Els, mevrouw Venema, die belde mij. Die moest eerst zeggen van, nou ja, ik stuur wel eens post naar Oranjedorp. En dan komt er gewoon Oranjedorp op te staan. Dus blijkbaar, oh, misschien is dat aangepast. Maar ze zegt, nou, is altijd al zo geweest. Dus nou ja, ik geloof tante Elsje wat dat betreft. En nou ja, ik vroeg natuurlijk wel van waar gaat die post dan naartoe? Nou, dat was naar mevrouw Kerst, dus stuurt zij wel eens post. En die zegt tante Elsje tegen haar. Dus ik denk dat dat ze allemaal weer in de familie zitten. Die heb ik even gebeld. Die zegt van, nou ja, ik woon net een beetje buiten Oranjedorp. Ik heb niet heel goed door wat er allemaal precies speelt. Maar ze ging even nadenken van of ze nog een koffieadresje voor ons wist.
0: Okay.
1: Dus ik hou de telefoonlijn goed in de gaten om te kijken of er wat binnenkomt. Dus okay, ik ben in afwachting van mevrouw Kersten op dit moment. En zo gaat het balletje wel rollen.
0: Ja, daarom. Mocht jij nu luisteren en denken, ja, maar ik weet wel iemand. Nogmaals, het kan tot 3 uur vanmiddag.
1: Ja,
0: dus laat maar weten. Kan via de app. Kan even bellen 0592-3311-88. Ik heb al wat leuke suggesties binnen voor Marjolein. Maar ja, hoe meer hoe beter,
1: zeker,
0: toch?
1: Ja.
0: Ja. Kom maar door. 0592-3311-88.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
2: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere

0: je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
12: Radio Drenthe.
0: Anouk in de middag. Met

0: Wat een knijter van een hit heeft die Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Even buurten.
0: Daar kan je niet stil bij blijven zitten, Milko.
2: Nee, zeker niet. Die neem je over.
0: Oranjedorp, je bent er. Jee, Marjolein.
3: Ja, het duurde toch wat langer dan wij allebei gedacht hadden. Je bent toch zo 3 kwartier onderweg van Assen naar Oranjedorp. Ik sta nu, voor de mensen die ook inschakelen, bij bordje Oranjedorp. Ik ben er nog niet echt in geweest. Maar goed, dat gaan we zo beleven. Ik geloof dat het storm loopt, hè, qua mensen die zich melden.
0: Nou, toevallig wel. Ik heb meerdere tips, maar ik zal je één voor één begeleiden. Mevrouw Kersten, zullen we dat als eerste doen, Milko?
2: Ja, dat lijkt me een heel goed plan.
0: Mevrouw Kersten die zegt dat je even moet gaan naar de Oosterwijk-Westzijde nummer 55.
3: Ja.
0: Ik app je dat zometeen wel even door. Nee, want dat vergeet je misschien zo wel weer. Nee, maar daar is iets wat je zeker even moet zien. En wat heel Drenthe moet weten. Dus als je het schikt, zou het leuk zijn als je daar naartoe rijdt zometeen. Maar je hebt natuurlijk ook nog een envelop bij je met een opdracht.
3: Zeker, zeker. Zal ik die dan maar eens openen?
0: Ja.
3: Hier zo aan de rand van Oranjedorp, aan het Oranjekanaal. Even kijken hoor.
0: Zijn er veel mensen op straat trouwens?
3: Nee, niemand. om de feestvreugde te verhogen, het regent ook nog. Maar ik zie dat jouw opdracht daar ook een beetje over gaat. Het lijkt een regenachtige middag te worden. Zoek iemand met wie je even onder een paraplu mag wandelen. Oh, wat romantisch. Ja. Dat gaat lukken. Dat gaat toch lukken?
0: Ja, toch? Wat gebeurt daar achter jou trouwens? Want ja, dat kunnen we dan zien op TV Drenthe, maar niet op Radio Drenthe. Maar daar staat een hele grote container. Wat is dat?
3: Oh, ik denk al, gebeurt er iets? Er gebeurt iets. Als je Oranjedorp aanrijdt, kom je eigenlijk over een industrieterrein. Misschien heb ik niet de mooiste aanrijroute genomen, hoor. Maar ik sta gewoon op een industrieterrein. Dus vandaar de container achter mij.
0: Ja, maar ik had helemaal geen beleving van dat Oranjedorp überhaupt een industrieterrein echt zou hebben. Kan je daar straks even doorrijden en ons meenemen?
3: Ja, daar ben ik al doorheen gereden. Het is eigenlijk, maar dan ga je Oranjedorp weer uit. Dus we willen nu Oranjedorp in.
0: Sorry.
3: Dus dan ga ik zo even bij die mevrouw. Ga ik even buurt.
0: Oké, okay, helemaal goed. Ja, ik ga een plaatje draaien. Dan kom ik zo meteen wel even weer bij je terug. En dan app ik jou het adres wat mevrouw Kersten ons doorgaf. Ja, tot zo.
3: Volgens mij. Joehoe.

0: uitgieten komt ze.
1: Ja, momenteel woont ze dan in Assen. Lisa Ploeger en My Own Way to Rome.
0: Even buurten.
1: Oranjedorp doen we aan. En Marjolein die meldt zich zometeen weer vanuit Oranjedorp. Maar een van de onderdelen is dat we altijd even gaan kijken... wat is het laatste nieuws dat wij als RTV Drenthe hebben gemeld... over de plek waar we zijn, in dit geval Oranjedorp. Hoe ver moet je terug, Milko?
2: Daarvoor moeten we een kleine 2 weken terug. 15 augustus van dit jaar. De kop luidt, archeologische schatten onder leeg distributiecentrum Oranjedorp... volledig verloren. Eeuwige zonde. Nou, ik heb het even samengevat. Wat is er dan gebeurd daar? Archeologische resten onder een voormalig distributiecentrum in Oranjedorp zijn volledig verloren gegaan. Tijdens de bouw is de bodem diep verstoord, waardoor die waardevolle sporen uit het verleden niet meer onderzocht kunnen worden. Archeologen die spreken van een gemiste kans, omdat juist in dit gebied mogelijk veel informatie over de geschiedenis van Drenthe in de bodem zat. De resten die zijn nu weg en daarmee ook de mogelijkheid om er ooit nog onderzoek naar te doen. Een stukje geschiedenis dus dat letterlijk in de grond is gewerkt.
1: Oh,
2: ja.
1: Oh, dat doet pijn.
2: Geen leuk
1: toch?
2: Nieuws.
1: Nee. Is er leuk nieuws over te melden? Kan je nog verder terug?
2: Nou ja, als ik eentje verder terug ga, dan word je ook niet heel vrolijk van. Want 2 nepagenten aangehouden na vluchtpoging, die eindigt in Oranjedorp.
1: Oh ja.
2: Dus dat is ook niet goed.
1: Hem ook niet.
2: En even kijken, dat was ook in augustus van dit jaar. En nog meer in augustus. Achtervolging met politiewagens en heli eindigt tegen bedrijfspand Oranjedorp.
1: Ook niet.
2: Dus Marjolein moet een beetje oppassen, want voor je het weet kom je in een of andere gekke achtervolging met de politie terecht.
1: Heb jij iets over een keverbank?
2: Daar heb ik zo 1, 2, 3 niks over.
1: Oké, het schijnt dat er een keverbank in Oranjedorp is. Wat dat is, nou ja, we hopen het antwoord te horen hier. Want Oranjedorp gaan we binnen.

0: Arthur Conley en Sweet Soul Music op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Buurten in Oranjedorp, dat doen we vandaag. En mevrouw Kersten zei, Marjolein, ga maar even naar de Oosterwijk-Westzijde, nummer 55. Nou, Marjo is heel gedwee, stapt in de auto. En je bent er al, Marjo. Wat is dat te doen?
2: Zo gedwee als ik ben. Nou, het is hier echt heel leuk. En het was een goede tip, want het is ook echt iets wat mensen moeten weten. Ik sta namelijk ineens in een keuken waar enorm hard gewerkt wordt. Er wordt kipfilet gesneden, gehaktballetjes gebraden. Naast mij staat Marianne, dan ben ik je naam weer kwijt, je achternaam.
3: Valken.
2: Marianne Valken. Waar staan we eigenlijk?
3: In het dorpshuis van Oranjedorp, de oude Terustee.
2: En wat gebeurt hier? Er wordt gekookt, er wordt druk gekookt door drie dames. Volgens mij werk jij natuurlijk daar ook aan mee. Wat zijn jullie aan het doen?
3: Hey, zijn voorbereidingen treffen voor culinair voor morgen. Het begint hier om 3 uur achter het dorpshuis. Allemaal leuke standjes, allemaal lekkere hapjes, drankjes. En heel veel plezier en gezelligheid.
2: En wie mogen er allemaal komen?
3: Iedereen die wil komen, die mag gewoon komen.
2: Culinair Oranjedorp.
3: Ja.
2: Van waar komt dit initiatief?
3: Ja, van het dorpshuis uit. Er zijn een aantal mensen die dat organiseren. Leonie,
2: ik loop even naar je toe. Jij bent hier de. Je was even druk met de gehaktballetjes. Ja. Kom even in beeld ook. Leonie, heb jij het bedacht?
4: Nou, niet zelf bedacht. Maar we hebben een aantal actieve bestuursleden. En die hadden 4 jaar geleden al die bedacht van, nou, dat is leuk om zo'n evenement te organiseren. En sindsdien werken we met heel veel vrijwilligers er hard aan om er een heel leuk evenement van te maken. Lekkere proeverijen, allemaal zelf gemaakt. En dan komen al
2: die Oranjedorpers, die komen ook?
4: Ja, die komen. En die zijn ook enthousiast om mee te helpen en op te bouwen. En daar hebben we echt heel veel aan. En dan maken we gewoon een gezellige middag en avond van.
2: Ja. Oh, kijk. Anouk, denk je ook niet dat er een beetje geproefd moet worden?
0: Zeker, Marjolein. Ja hoor, doe maar.
2: De gehaktballetjes waren klaar, hè?
0: Ja. Hey Marjo, kan jij misschien ondertussen vragen aan
2: de
0: dames?
2: Niet, ik mag niet proeven.
0: Of zij iets weten over een keverbank?
2: Oh ja, er komt iets volgens binnen. Weten jullie iets over een keverbank hier, Oranjedorp?
3: Ja, de keverbank die zit op de Boerdijk. Daar zit de keverbank.
2: Oh, en laten we dit als een enorme teaser om maar eens even te bedenken wat het keverbank is. Ga ik daar zo even kijken, denk ik, hè?
0: Ja, ik heb geen idee. Heb jij er een beeld bij?
2: Ik hou die. Het lijkt me iets natuurlijks.
0: Ja, laat je bijpraten daardoor die dames dus nergens aankomen. En dan meld je je zo meteen weer vanaf die keverbank. Zullen we dat doen?
2: Ga ik doen.
0: Oké, tot zo. Doei doei.

0: was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
4: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Scheper.
5: Goedemiddag. Transportbedrijf Wiggers uit Schoonhoorn komt per 1 september in handen van AB Texel. Daarmee komt na ruim 120 jaar een einde aan het zelfstandige familiebedrijf. De medewerkers, vrachtwagens en werkplaatsen gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Wiggers vindt dat de transportsector snel verandert en dat verduurzaming grote investeringen vraagt. Daarvoor is volgens het bedrijf meer schaalgrootte nodig. Bij Knopers Langhorst is vannacht een auto over de kop geslagen. Rond 4:00 raakte de bestuurder vermoedelijk door gladheid van de weg en vloog de auto uit de bocht. De auto die sloeg over de kop en raakte zwaar beschadigd. Toch kwamen de inzittenden er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En de N33 tussen Assen en Siddeburen die gaat vanavond vanaf 7:00 in beide richtingen dicht. De afsluiting die duurt tot maandagochtend 5:00. Rijkswaterstaat die voert het weekend daar onderhoud uit. Zo worden bermen en vangrails hersteld en krijgen bruggen, viaducten en het asfalt een onderhoudsbeurt. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A28, A7 en N387. Weggebruikers die moeten rekening houden met extra reistijd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Milko, dankjewel. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
6: Vanmiddag is het een graad of 19. Het is half tot zwaar bewolkt. De zon kan nog even tevoorschijn komen. En in de loop van de middag komen er steeds meer buien vanuit het zuidwesten. Een enkele bui kan fel zijn. Er kan misschien een klap onweer bij zitten en wat windvlagen. Maar vanavond dan wordt het weer overal droog met een paar opklaringen.
4: Zometeen praat Marjolein je bij over een kevenbank in Oranjedorp.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
13: Nee, Attents met ds.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: the London Beat. And I've been thinking about you.
1: Even buurten.
0: Buurten in Oranjedorp. En dan viel ze echt wel met de neus in de boter, hè?
2: Ja, ze staan lekker in die keuken. Volop in de voorbereiding voor dat feest, hè. Dat culinair Oranjedorp.

0: Nou ja, ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Maar wat dat echt gaat worden, dat is nog even afwachten. Want het is morgen pas, hè, dat culinaire feest.
1: Ja, morgenmiddag. We kregen ook een flyer binnen. Hartstikke mooi gemaakt trouwens. Oranje culinair. De dames waren druk bezig met de gaghakballetjes en de kipfilet. En hoe laat begint het dan? Want het was niet alleen voor mensen uit Oranjendorp zelf, hè?
0: Nee hoor, je kan gewoon die kant op. Morgenmiddag vanaf 3 uur. Dan staat er bij vol gezelligheid. En dan kun je daarheen in het dorpshuis, hè? De Old Turf Stay in Oranjendorp zelf.
1: Helemaal leuk. Wij zoeken ook even, dat is een van de onderdelen altijd, naar bekende mensen uit de plek waar we zijn, Oranjendorp. Ja, jij hebt gekeken en wat heb je gevonden?
0: Nul.
1: Helemaal niks?
0: Nee, ze zijn er niet.
1: Oh,
0: nee, ze zijn er niet. Ik heb flink lopen zoeken, flink mijn best gedaan. Maar zelfs als laatste raadpleeg ik dan AI, want die weet alles uiteindelijk. Maar zelfs die zegt van, Oranjendorp is een klein dorp met zo'n 400 inwoners en heeft, dik gedrukt, geen bekende inwoners.
1: Oh.
0: Dus ja, dan wordt het lastig natuurlijk.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nou, dan hebben we even gekeken naar andere activiteiten of musea die er te doen zijn. Ik zei al, geen school, er is geen sportvereniging. Een buurthuis is er dus wel. Zijn er musea dan? Nou, eigenlijk echt ook niet. Ja, in omliggende gebieden natuurlijk wel. In Nieuw-Dordrecht, dichtstbijzijnde, heb je natuurlijk Museum Collectie Brands. Dat is echt, dat schuurt er aan gewoon.
0: Mm-hmm.
1: En je hebt wel het Industrieel Spanspoormuseum in Erica en het Van Goghuis en zo. Ja, wat heb je daar allemaal nog meer in de buurt?
0: Ik zit even te kijken. Ondertussen ben ik, hè, ik blijf even zoeken. Zo zie ik bijvoorbeeld Instagram, dat er wel een pagina is. Activiteiten, Oranjendorp. Dat er toch wel wat georganiseerd wordt, hoor. Een pubquiz hebben ze bijvoorbeeld daar. Dat is allemaal al geweest. Maar ik zit even in het verleden te kijken. Maar ook aan een stukje veiligheid, denken ze. Ze organiseren bijvoorbeeld ook reanimatiecursussen met AED. Ja, dus met de veilige handen daar in Oranjendorp. Dat is natuurlijk wel mooi om te weten. En dan zie ik ook dat er bijvoorbeeld een kerstbingo is geweest. En ook Sinterklaas is geweest in het dorp. Die vergeet Oranjendorp ook niet. Dus het leeft wel. Dat ja, dan wel weer.
1: En het ligt natuurlijk aan de Veenvaart. Dus er is ook ook qua dat niveau wat verkeer en vertier. Ja. Nou kregen we een appje binnen van Christa. Ik probeerde Christa net te bellen, maar toen nam ze niet op. Dat adres hebben we doorgegeven aan Marjolein. Dus als het goed is, is Marjolein nu onderweg naar... Nee, ik ga het ook nog niet verklappen wat het is. Nee, maar er is wel iets wat mensen trekt naar Oranjendorp. En daar gaat Marjolein nu even kijken of ze daar ook

0: Het duurt nog even, maar morgen is het daadwerkelijk zaterdag. Bluff was dit.
1: Even buurten.
0: Buurten in Oranjedorp. Marjolein heeft iemand van de fiets getrokken. Marjolein, wie heb je naast je staan?
2: Ik heb dat heel zachthandig gedaan. Ik heb het orakel van Oranjedorp naast mij staan. Mag ik wel zeggen, toch? Wolter Tabak, hoe lang woont u hier al?
3: 64 jaar.
2: Ja.
3: En ik ben op één na de hoofdstuk, want er is nog een vrouwtje. Ja, die hebben we wel in 10 jaar niet gezien, maar die is alweer ouder dan ik.
2: Zou het wel goed gaan met haar dan, als u de 10 jaar niet gezien heeft?
3: Ja, die is bedlegerig, dus...
2: Goed. Maar ik vroeg al eventjes, nou, als u hier al zo lang woont, dan weet u ook een beetje, wat voor dorp is het?
3: Nou, het is al een prachtig dorp geweest, het is nog een prachtig dorp, want hier wordt veel georganiseerd.
2: Ja. Daar waren we net al even getuigen van. Hè? Morgen culinair Oranjedorp. Ja, ja. Wordt al druk gebakken. Dat ziet er hartstikke lekker uit.
3: Voetbal en biljarten en kaarten. En hoe heet dat dan ook?
2: Wat doet u? Doet u ook nog iets?
3: Koersbal en hoe heet dat dan ook? Nou,
2: ik denk klaverjassen of zo.
3: Klaverjassen doen we ook. Ja, wat man met die ballen gooit. Hoe heet het nou?
2: Petank. Dat andere woord. Ja, hoe heet het nou?
0: Niet petank?
2: Met die ijzeren ballen.
0: Tjeu de boel.
3: Grootschieten doen we nog.
2: Grootschieten.
3: En vrouwenclub is er.
2: Ach, nou hoor eens even. Er is zoveel. Maar u zei, er is ook heel veel veranderd in Oranjedorp.
3: Ja, nou. Dat kun je wel zien. Ik wil maar zeggen, als je vroeger... Mijn moeder die woonde daar... Op Nieuw-Dordrecht.
2: Ja.
3: Toen konden we bij ons huis gewoon zien dat mijn moeder er buiten liep. Ja. Maar het is nu allemaal dichtgebouwd.
2: Ja, er komen toch wat mensen bij.
3: Het grote gebouw wat er staat.
2: Ja.
3: Heb je dat gezien?
2: Ja, dat weet ik. Dat ligt ook wat gevoelig, hè?
3: Ja. Maar ja, God, ik zal wel investeren, ik win.
2: Ja. Maar is het dan leuk? Het zijn er leuke mensen, lieve mensen, warme mensen.
3: Ja, God weet. Ik heb kennis en zat hier, ik wil maar zeggen. Als ik. Met klootschieten. Als ik daarbij ben, ik wou zeggen, de banden pakken. Dat, ik hoef me niet eens te bukken. Dat doen ze voor mij gewoon.
2: Ja. U noemde net al even Nieuw-Dordrecht. Want hoe zit dat nou precies? Als ik hier u een kaartje zou willen sturen... Ja? Dan kan ik daar niet op zeggen... Wolter Tabak, Oranjedorp. Maar ja, moet ik daar Nieuw-Dordrecht op zetten?
3: Ja, zeker.
2: Oh, dat kan wel?
3: Ja, dat kan rechtstreeks.
2: Oh, gelukkig. De postbode weet dat. Maar officieel... Is het postadres Nieuw-Dordrecht?
3: Ja. Hoe dat komt, dat weet ik ook niet. Maar het is niet anders.
2: Hebben jullie daar nooit wat van gevonden?
3: Ik heb er geen moeite mee. Het maakt mij niet uit. Of maken ze mee postelen zinnen vinden, maakt me ook niet uit.
2: Als het maar bij u aankomt.
3: Zo is dat.
2: Ja. U was op de fiets, waar ging u naartoe?
3: Ik woon met mijn zoon, die woont daar een nieuw bedrijf. Daar is het industrietrein. Ja, die heeft daar ook een groot bedrijf. Ja. En... Maar die willen daar verhuurd straks.
2: U was even op weg naar de zoon. Wat is iets wat ik nog moet zien in Oranjedorp?
3: Hoe zeg je dat?
2: Wat moet ik nog zien in Oranjedorp?
3: Ik zou het zo niet weten. Het is allemaal volbouwd, dus er valt weinig te zien.
2: Nou, veel huizen en het Oranjekanaal, dat is het. Ja. Ik ga denk ik weer een deurtje verder.
3: Willem-Alexanderkanaal bedoel je?
2: Het Willem-Alexanderkanaal.
3: Ja.
2: Oh ja, natuurlijk, dat is veranderd. Ook nog iets. Ook nog weer iets wat veranderd is. Ja. Nou, Anouk, je hoort het. Het is een rustig dorp.
0: Mm-hmm.
2: Maar er is toch ook ontzettend veel te doen.
0: Ja, en meneer heeft niet toevallig een paraplu bij zich, hè? Zodat je de opdracht meteen kan afvinken.
3: En overal wat je mee kan doen, doen we dan mee.
2: Nee, precies. Heeft u ook een paraplu mee?
3: Wat lief?
2: Een paraplu.
3: Een paraplu?
2: Nee, hier regent het nooit in Oranjedorp.
3: Dat moet vanmorgen maar. Vanmorgen wel.
2: Ja. Nee, meneer heeft geen paraplu. Ik moet even wat anders verzinnen, maar dat gaat vast lukken, Anouk.
0: Oké, helemaal goed. En nou, die kevenbank en zo, daar komen we ook nog weer op terug?
2: Nou, de kevenbank, daar is heel druk overleg geweest, want daar zijn ze super trots op wel in Oranjedorp.
3: Ja.
2: Jij ook?
3: Ja, serieus, natuurlijk.
2: Ja. Maar degene die erover gaat, die kan gewoon absoluut niet. Wat ze wel heel jammer vond.
0: Ah.
2: Dus druk gebeld inmiddels. Maar ik kan wel iets over de kevenbank vertellen, maar daar weet ik echt niks van.
0: Nee, maar Wolter weet er ook niks verder van.
2: Wolter, weet u iets?
3: Ik zou zo niet weten wat verder er is.
2: Nee, maar de kevenbank. Kunt u daar iets over vertellen?
3: Kevenbank?
2: Kevenbank.
3: Keverbank?
2: Ja. Nee, duidelijk niet.
3: Ik heb er nooit van gehoord. Keverbank niet.
2: Nee, ja, ik wil, maar goed, het schijnt hier te zijn.
3: Vroeger hadden we hier wel de boerenleenbank.
2: Oh, de boerenleenbank.
0: Die kent Wolter wel.
1: Ja, precies.
2: Denk dat je daar meer aan hebt.
3: Of gaan bladen om 10 uur, dat maakt niks uit.
2: Nee, precies.
3: Dat was echt de boerenleenbank.
2: De boerenleenbank. Nou, maar er schijnt ook een keverbank te zijn. Ik denk dat één niks heeft te maken met het ander. Ik kan er een kijkje nemen, maar... Weet je, ik ben ook maar ik. Ik weet niet. Ik weet dat niet.
0: Nee, nou, misschien luistert er nu iemand die alsnog even kan aanschuiven in ieder geval. Jij bent er nog wel even, want tot 3 uur in ieder geval ben je in Oranjedorp. Dus praat Marjolein bij. Hey, groetjes staan aan meneer Tabak. Doei doei.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiHeat.nl.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezicht de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag met

0: Joe Cocker en Delta Lady.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ik heb hier nog twee liggen. En voor René liggen er ook nog twee klaar. En dan morgen kan je ook nog kans maken op 2x2 kaarten voor het Crossroads Festival. Volgende maand wordt het georganiseerd Blues Festival in de Nieuwe Kolk. En daar kan je heen.
2: Ja, zo simpel. Het klinkt heel simpel wat je nu zegt allemaal.
0: Ja. Daar moet je wel wat voor doen.
2: Zeker weten, ja. Want onze Wim, die heeft toch wel iets, een kunstwerkje opgeleverd, vind je niet?
0: Ja, zeker.
2: Ja, toch?
0: Ja, dat kan hij ook als geen ander gewoon.
2: Hé, die heeft wel een bluesstem, die man, inderdaad. Want hij is een studio ingedoken. En die heeft toch wat zomerhits heeft hij vertaald in het Drents. En ja, met een prachtige bluesstem voorgedragen, zou ik bijna willen zeggen. En ja, aan jou de vraag. Welk nummer zingt Wim?
0: Ja, nou, hij zingt het niet echt, nou, hij vertelt het
2: voordragen,
0: het
2: meer, hè? Meer, ja.
0: Inderdaad, want
2: ja,
0: het is, we hebben echt expliciet hele vrolijke liedjes uitgekozen. En toen dachten we, want blues is vaak niet zo vrolijk, hè? Daar zit allemaal
2: emotie,
0: ellende,
2: ja,
0: in. Ja, en verdriet zit, mm-hmm, daarin. Dus als je nou zo'n vrolijk liedje, als je daar nou eens een regel uitpakt en dat dan op zijn bluesachtigs vertelt, zou dat liedje dan nog te herkennen zijn, dachten wij. Luister maar, zie je nou bijvoorbeeld.
3: Je kunt dansen. Je kunt swingen. Je hebt de tijd van je leven. Och, zie dat Wiggy. Ik kijk ernaar. Naar die dansende koningin.
0: Denk je te herkennen? Hoor jij hier toch een heel vrolijk liedje in? Dan kan je bellen. 0592-33-11-88. Ik laat hem nog één keer horen.
3: Je kunt dansen. Je kunt swingen. Je hebt de tijd van je leven. Och, zie dat Wiggy. Ik kijk ernaar. Naar die dansende koningin.
0: Ja, en vooral in het staartje zit de hint, denk ik.
2: Lijkt mij wel, ja, 100%.
0: Bel maar of app maar 0592-33-11-88. Oh, dit is trouwens niet wat je denkt dat het is.

0: Eric Clapton en Forever Man op Radio Drenthe.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Oh, misschien gaan ze wel naar Bijlen. Ik heb Gea aan de lijn. Goedemiddag, Gea.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo, hoe ziet jouw vrijdagmiddag en avond eruit?
2: Ik zit nu met de tafel te puzzelen, de legpuzzelen.
0: Oh, hoeveel stukjes heb je?
2: 1000.
0: Oh, en hoe ver ben je?
2: Nou, kwart. Ik ben
0: helemaal
2: net bezig eigenlijk.
0: Oké, okay. Ik vind het altijd knap. Hoe lang doe jij over zo'n 1000 puzzelstukjes puzzel?
2: Oeh, dat ligt aan de moeilijkheid van de puzzel. Je hebt Jan van Haasken, nou, doe ik er een beetje over. Maar je hebt ook van die leuke wasgrijpuzzels.
0: Ja.
2: Waar je dus niet een voorbeeld van hebt. Dat je, doe ik wel een maand over, denk ik.
0: Dat zijn echte uitdagingen, hè?
2: Ja, precies. Maar ik loop er ook vaak bij weg en dan doe ik weer wat anders, weet je.
0: Ja, ik had er gisteren met mijn zoon nog over. Mijn zoon is 22 en die begon over puzzelen. Die zei van, ik kan niet wachten totdat ik met pensioen ben. Dat lijkt me zo leuk.
2: Oh, ja, helemaal.
0: Zo, man, je moet nog net beginnen.
2: 22, ja, dan moet je dus
0: Maar dat lijkt me nu al leuk. Gewoon zo'n plaat, gewoon dat je een werkkamer hebt, dat je af en toe even heen kan lopen en even een stukje
2: Ik heb een hele grote tafel. Ik laat hem gewoon op tafel liggen.
0: Ja, nou heerlijk dat het kan.
2: En als ik visite krijg, kan ik er een kleedje over. Of, nee joh, leuk man.
0: Oh, gaat de visite niet meeleggen dan?
2: Ja, ook mijn kleinkinderen vooral.
0: Ja, hè?
2: Als de tafel ligt, dan mijn kleinkinderen gaan direct aan de tafel zitten. Want die beginnen ook
0: te kiezen. Hoe oud zijn je kleinkinderen, Gea?
2: Oeh, de oudste is 18 en de jongste is 11.
0: Och, ja.
2: Zeven stuks.
0: Oh, wat een rijkdom. Jeumig, ja, prachtig.
2: Ja.
0: Hey, en ben je ook een beetje muziekliefhebber?
2: Ja, ik ben wel muziekliefhebber, maar ik wist bij God niet dat er een spelletje aan verbonden was. Dus ik hoorde van Bel naar SV Drenthe en ik wist wat het was. Dus achteraf hoorde ik dat er een spelletje moest doen.
0: Ja, want jij hoorde dit van Wim.
3: Je kunt dansen. Je kunt swingen. Je hebt de tijd van je leven. Och, zie dat Wiggie. Ik kijk ernaar. Naar die dansende koningin.
0: Ja, en toen riepen wij, herken je daar een liedje in? Bel dan naar de studio. Nou, dat deed jij. Wat hoorde jij hierin?
2: Dancing Queen van ABBA natuurlijk. Ja!
0: En geen idee wat je nu hebt gewonnen dan, Gea?
2: Ja, ik hoorde net nog iets over kaarten.
0: Ja, kaartjes voor het Crossroads Festival in de Nieuwe Kok in Assen.
2: Oh, leuk!
0: Ja, leuk, hè?
2: Ja hoor, daar zou mijn dochter denk ik wel heen willen.
0: Ach.
2: Of ik samen met haar.
0: Dat is leuk. En dan kun je ook nog unisex gekleed, want je krijgt er ook nog een passend t-shirt bij.
2: Kijk nou.
0: Leuk, hè? Welke mate kan ik noteren? Of moet ik dat buiten...
2: Een L.
0: Een L. Twee keer een L?
2: Ja, is goed.
0: Oké, gaan we even kijken of we nog twee L'tjes hebben liggen. En dan wens ik jullie heel veel plezier.
2: Nou, het gaat vast lukken.
0: En een goed weekend, hè? Doei. En dit is hem. Inderdaad, de oplossing van vandaag. Dancing Queen van ABBA op Radio Drenthe.

Simply Red and Something's Got Me Started. Zometeen om 2:30 praat Milko je bij over het laatste nieuws uit de provincie. Zo is er nieuws rondom de directeur van het Drents Museum. Hoor je zometeen na Raccoon and Love You More.

0: 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg, 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
4: Goedemiddag. Kort geding tussen directeur Robert van Lang van het Drents Museum en het Drents Museum, dat maandag zou zijn, is uitgesteld. Dat laat de rechtbank Noord-Nederland weten. Museumdirecteur van Lang die spande het kort geding eerder deze week aan, nadat hij door het museum op non-actief werd gesteld. De advocaat van Lang, Thomas van Vught, die wil niet inhoudelijk reageren op de vraag van RTV Drenthe waarom het kort geding is uitgesteld. Transportbedrijf Wiggers uit Schoonoord komt per 1 september in handen van AB Texel. En daarmee komt na ruim 120 jaar een einde aan het zelfstandige familiebedrijf. De medewerkers, vrachtwagens en werkplaats gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Wiggers die vindt dat de transportsector snel verandert en dat verduurzaming grote investeringen vraagt. Daarvoor is volgens het bedrijf meer schaalgrootte nodig. En de N33 tussen Assen en Siddeburen die gaat vanavond vanaf 7 uur in beide richtingen dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat die voert dit weekend onderhoud uit. Zo worden bermen en vangrails hersteld en krijgen bruggen, viaducten en het asfalt een onderhoudsbeurt. Verkeer wordt omgeleid via onder andere de A28, A7 en de N387. Weggebruikers die moeten rekening houden met extra reistijd. Meer nieuws, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
3: Dankjewel Milko. Roland van der Zwaag nog, onze weerman.
5: Vanmiddag is het een graad of 19. Het is half tot zwaar bewolkt. De zon kan nog even tevoorschijn komen. En in de loop van de middag komen er steeds meer buien vanuit het zuidwesten. Een enkele bui kan fel zijn. Er kan misschien een klap onweer bij zitten en wat windvlagen. Maar vanavond dan wordt het weer overal droog met een paar opklaringen.
3: Iedereen in Oranjedorp is trots op de keverbank al daar. Marjolein staat erbij.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attents met ds.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Wij buurten in Oranjedorp. En eigenlijk hebben we de hele middag het al over die kevenbank. Want die ploepte op, gaf iemand door. Joh, Oranjedorp heeft een kevenbank. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik me daarbij voor moest stellen. Nou, Marjolein die rijdt en loopt en... nee, niet fietst, maar die bevindt zich al een tijdje in Oranjedorp. En je hebt de kevenbank daadwerkelijk gevonden nu, hè Marjo?
2: Ik heb de kevenbank gevonden, maar dankzij Ineke ten Katen... van een heel bekend hotel in Emmen. Die heeft alles uit de handen laten vallen. Want Ineke is vooral lid ook van de natuurwerkgroep Oranjedorp.
3: Correct.
2: En jij kan mij alles vertellen over waar we nu staan. Namelijk in een veld. Ja. We staan echt wat hoger dan de rest. Naast ons staat een bord dat hier een kevenbank is voor de patrijs.
3: Voor de patrijs, correct. Ja. Ja.
2: En waarom?
3: Nou ja, wat ik me heb laten uitleggen... en ik hoop dat ik mijn mede-Oranjedorpers eer aan doe om het zo te zeggen... is dat dit een hoger gelegen stuk grond is, dus droger. Waardoor er volgens mij een goede start is voor jonge vogels in het voorjaar... dat daar eieren gelegd kunnen worden. En dus ook hopelijk voor de patrijs.
2: Bijzondere vogel, hè? Heb je hem al gezien?
3: Ik heb hem gezien op het bord. Ik heb hem helaas nog niet live mogen waarnemen. Nee, dat vind ik heel jammer. Maar dat gaat ongetwijfeld komen met onze natuurwerkgroep. Waardoor we meer educatieve excursies van plan zijn. En meer te leren over ons groen. Ja,
2: want het is hier natuurlijk best uitgestrekt. Ja. Is natuurlijk veen ontgonnen hier. Klopt. Of turf gewonnen, laat ik het zo zeggen. Hoeveel natuur is hier?
3: Intens veel. Ja. Het is echt... en ook heel veel passie. Dat met name. Er is gewoon... we hebben daar het Collingsveens Parkje. Hebben we daar. Dat is ook een stukje wat ontworpen is al een tijd geleden. Nou ja, dit stuk. We hebben het Voedselbos. We hebben het Oranjedorpse Ommetje. Dus er is hier echt enorm veel.
2: Ja. En wat maakt het dat jij zo hard hebt voor de natuur?
3: Omdat... het begon eigenlijk bij mij een beetje door de... door de eikenprocessierups. Dat is toen een beetje van start gegaan. Waardoor ik in contact ben gekomen met Johan, onze voorzitter. Die vertelde over dat wij veel te netjes zijn. We zijn veel te veel met bestrating. Veel te veel met...
2: gewoon laten gaan.
3: Veel meer laten gaan. We zijn veel te netjes met elkaar. Dus een ander maaibeleid. Zodat er meer kans is op insecten. Waardoor er weer meer vogels komen. Ja, ik zie het in mijn eigen tuin. Door minder op te ruimen, zie ik meer insecten en meer vogels.
2: Oh, lekker dat onkruid laten staan, want onkruid is helemaal geen onkruid,
3: eigenlijk
2: hè? Zoiets.
3: Nee, het is prachtig wat je ziet.
2: En Anouk, ik weet niet of je het hoort.
4: Ja.
2: Hoor je het?
0: Ik denk dat ik mijn applaus in blik erbij moet pakken. Ja, hè? Dat bedoel je, hè?
2: Ja, zeker. Wij staan onder de paraplu, hè, Ineke?
3: Ja, zeker. Wij staan onder de paraplu, want het regent, ja.
2: Ja. Ik dacht, ik doe 2-in-1.
0: Ja, je had de opdracht meegekregen, inderdaad. Vindt iemand daar...

lopend en loop een stukje mee onder de paraplu. Nou ja, dit is natuurlijk nog mooier vanaf de Keverbank. Hey, goed gedaan, Marjolein. Ik spreek je straks nog één keer, oké? Vanuit Oranjedorp.

Lotte. Ik ben Anita Litsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

ster op dit moment. Ella Langley op Radio Drenthe en Choosing Texas. We gaan nog even één keer schakelen zometeen met Oranjedorp. Oranjedorp stond centraal vanmiddag, daar gingen we even buurten. Nou, Marjolein heeft leuke dingen ontdekt. Ze zou nog even naar de kern gaan van het dorp. Om dan nog even te kijken wat daar aan de hand is. Hoor je na de Miami Sound Machine.

0: cabaretballetje moeten we nog even meenemen. Hè? Mr. Brick and to be with you.
1: Even buurten.
0: We gaan je loslaten, want het is 3 uur. Marjolein Lauret vanuit Oranjedorp. Nog even een laatste goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, ik ga je niet weg, hoor.
0: Nee, jij blijft dan nog even.
2: Wacht soms. Ja, want hier is dus, hier worden de gehaktballen gemaakt. En hier is een keverbank. En hier zijn mensen die het hartstikke leuk hebben met hun dorp. Nee, dit was toch een feest.
0: Dit was hartstikke leuk. Oranjedorp heb je ons kennis mee laten maken, inderdaad. We wisten helemaal niets van die keverbank. Met je neus in de boter. Omdat er morgen, is dat toch morgenmiddag, die culinaire markt georganiseerd wordt.
2: Morgenmiddag pas. Ja, morgenmiddag pas. Maar ja, je weet nooit. Misschien hebben ze voorproevers nodig.
0: Ja. Wat vond je van Oranjedorp?
2: Het is natuurlijk altijd even wennen. Als je daar binnen rijdt en je denkt, bij wie moet ik zijn? Maar het is ook hier weer zo ongelooflijk. Dat mensen zeggen, nee joh, kom maar even aan. Hartstikke leuk, kom maar binnen. Ik storm zo'n keuken binnen, gehaktballen draaien. Het maakt allemaal niet uit. Iedereen heet je gewoon hartstikke welkom.
0: Ja. En we hebben lang niet alles ook nog kunnen laten zien. Hè? Want ik kreeg nog tips binnen van Christa en van Marjolein. Een andere Marjolein. Via de app. Maar het is goed toeven daar in Oranjedorp. Kom maar weer terug nu richting Assen. We vonden het hartstikke leuk dat je ons Oranjedorp hebt laten zien. En goed weekend als ik je niet meer spreek, hè?

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

Goedemiddag, volk. Hier weer een nieuwe aflevering van Jukebox Nostalgia. En bent weer van harte welkom bij dit prachtige, mooie programma met muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Ja, en zo af en toe eens een keer wat nijs ertussendoor. En de verzoekjes natuurlijk, en die mogen natuurlijk van het jaar 1900 tot het jaar 2000, tot en met 2026 wezen. Ja, het is een beetje druilerig weer. Echt weer om even bij de radio te zitten, heb ik dan zoiets. Nou ja, alle reden om even te belden naar 0952 70 30 30. En dan, ja, dan kun je zegje doen hier bij Radio A en Unze. En ik brief dat gewoon weer deur. Dus ik zeg, als je klachten hebt of verzoekjes hebt of weet ik het wat, dan gewoon belden. Nou, 0952 70 30 30. Maar eerst Cliff Richard met een plaat die ik u gezegd heb voor deze middag.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen jij Gienis Klinkhamer.
1: Ja, en toen was het even stil op de radio. Sorry, maar ik een knappie niet zo gaaf in. Geef ook niks. Ik ben er nou in elk geval weer bij. En het volgende item in dit programma is altijd een stoffige plaat. Hè? Een plaat uit de jaren 50, 60. Ja, 50 tot en met 60, 40 ook nog wel, 30 ook nog wel. Ja, ik heb ze van alle soorten eigenlijk. 78 toerenplaat. Oh nee, 60 zullen ze wel niet meer best weten, denk ik. Maar in de jaren 50 in elk geval nog wel. En dit is er zo een. Begin 1950. En dat is een nummer zong door Willy Derby. Nou, er bent een aantal naam. Ik weet ook niet precies wie het nou voor het eerst uitbracht heeft. Maar in elk geval, er zijn een aantal artiesten naam die dat ook nog weer even op de plaats zet hebt. Maar ik heb dus gekozen voor Willy Derby, omdat hij op 78 toerenplaats staat. En dat is een nummer getiteld Aan de muur van het oude kerkhof.

enkel straf, bracht moeder mee naar het graf. Maar hij beseft niet, ondanks zijn groot verdriet, dat nu zijn moeder voorgoed hem verliet. Bij de muur van het oude kerkhof wacht een kleuter droef en teer. Praat een ons lief heertje daarboven, wanneer komt een moesje weer? Vader zegt dat moesje slaapt hier, u kan alles, is dat waar? Roep mijn moedertje dan wakker, want ik kan heus niet buiten haar. Bij het ter ruste gaan, en als hij op moet staan, miste hij meer en meer zijn moeders kussen weer. Leeg werd het om hem heen, voelde zich droef alleen. Slechts bij het graf vond hij troost naar het scheen. Bij de muur van het oude kerkhof wacht een kleuter droef en teer. Praat aan ons lief heertje daarboven, wanneer komt mijn moesje weer? Vader zegt dat moesje slaapt hier, u kan alles, is dat waar? Roep mijn moedertje dan wakker, want ik kan heus niet buiten haar. Maar om zijn moeder dood werd hem op laat te groot. En eilend riep hij moe, straks kom ik naar u toe. En op een zekere keer, toen lei zijn vader teer het pijntje in het graf naast zijn moedertje neer. Bij de muur van het oude kerkhof kwam het knaapje nimmer meer. Het was vereend weer met zijn moesje, daar bij onze lieve heer. Zonder moedertje te leven, daarvoor was hij.

Ja, dat waren hier een aantal platen achter elkaar. Want ja, ik kreeg er in mijn telefoontjes tussendoor. En dan, ja, die gaan bij mij altijd voor. Ja, ja, je wilt maar even te belden of ik spring al in de benen. En ik neem mijn telefoon aan en dan laat die computer maar even maar door deen, zou ik zeggen. En nou ja, maar ja, ik kan nog net even één draaien van een zwaaije bram. En die heeft graag een nummer gehoord van Andy Borg. En Andy Borg die heeft ook een heel mooi nummer opgenomen. Ik heb hem zelf nog niet gehoord. Maar hij komt eraan en getiteld Sarah. Dus aanvraag je zwaantje, Braams. En het is nummer worden van Andy Borg, Sarah.

0: Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. De vrijdagmiddaggebeurtenis van 3 tot 5.
1: Ja, en dan dit geluidje. Ja, en een vaste luisteraar bent, dan weet je wat dit betekent. Het is 16:30. Het is nou tijd voor een verzoekje van mevrouw Klinghamer. Mevrouw Klinghamer die luistert ook elke vrijdagmiddag natuurlijk. En ook elke vrijdagmiddag dat ze weer een liedje kloor het. Of eigenlijk donderdag al. Want dan neem ik hem met naar de studio. Ze belt er ook niet achteraan. Ze zegt... Ik kijk even met mijn catalogus en ik zoek wel even een uur en dan kun je die ook direct inplannen. Nou, en dat is ook hartstikke mooi geregeld. En dat komt ook iedere keer weer voor me koor. En zodoende had ze nou een nummer uitzocht van Cleaders Clear Water Revival. Nou, heel lang stoer woord. Maar in elk geval, we weten nou waar we het over hebben, over het CCR. En dat is een prachtig mooi nummer wat ze uitzocht heeft. En dat, misschien net misschien een beetje betrekking op dit weer, dat weet ik niet. Maar het is getiteld Rolling on the River.

Volgende nummer, dat is een nummer aanvraag door Grietje Hollander. Grietje heeft een nummer uitzocht van Frissel Sissel. Ja, ik ken het nog wel. Nou, ik moest wel even goed nadenken wat het eigenlijk over ging. Maar volgens mij hebben die al eens een keer met zo'n festival met aan. Nou ja, dat is nu verleden tijd. Afro Tros die heeft aan draaf gehouden en die zei van nou bekijk het even. Ik ben het er allemaal niet mee eens wat er allemaal in Israël gebeurt. Nou ja, maar Frissel Sissel die had er dan ook een Jora met aan. En was volgens mij ook dit nummer. En doordeur ligt het eigenlijk nog een klein beetje in het geheugen. En dat is getiteld Alles heeft een ritme.

0: Ja, dat was een mooi instrumentaal plooien van Tony Hatch Sound. Oh, zo is de titel, ja. En Music to Watch Girls By. Nee, dat was de titel, ja. Ja, ik ken die mensen ook niet zo heel goed meer. Maar in elk geval, de melodie was in elk geval wel heel bekend. Nou, wat ook bekend is... Dat is Badje 4. Ja, Badje 4. Wat is dat nou weer? Nou, daar kan ik ook keur over winnen. En ik al aan die vreugde plaat aan van... Leven de man die het bier uitvond. Ja, we zijn natuurlijk hartstikke bier mee. Want die had ook al sloten vol. Het al op, net als ik ook. Maar wie hebt er soms nogal wat deur draait. En aan de hand daarvan wil hij natuurlijk graag dit nummer horen. Hier komt Cocktail Trio met Badje 4.
1: Even de man die het bier uitvond. Hiep, hiep, hiep, hiep.

0: hip, hip, hip, hip, hurra!
1: Ja, dat is echt jeugdsentiment, kan ik wel zeggen. Ja, ja. Leven de man die het bier uitvond. Nou ja, ik weet niet hoe lang het geleden is, maar in elk geval, die man die bestaat al. Een mooie poosie heeft die bestaan. Die zal nou wel niet meer bestaan, denk ik. Het volgende nummer, dat is aanvraagd door Bos uit Zuid-Uit. Bos die ook nog eens een nummer van. Een mooi nummer van Chuck Berry. En dat is Rol over Bedom. Dankjewel, Bos. Tot de volgende week.

Ja, dat was Jeannette van Zutphen. Ja, mooi opgewerkt plaatje, maar je hoort er totaal niks meer van. Van die Jeannette. Terwijl dat ze wel een goede zangeres was. Volgende nummer is een nummer van Jim Reeves. Ja, ook wat country in dit programma. Hè? En dat is getiteld I Love You Because. I

Ja, en zo ben we aan het einde gekomen van het eerste uur. Jukebox Nostalgia. Nou, weer heel veel belders. Ik kan er dus niet in griepen. Prachtig mooi. Er ben er nog weer twee bij. Dus ik zou zeggen, alle reden om te blijven luisteren. Ik zou zeggen, neem maar even een kop koffie of even een gebakje misschien om mij, mag om mij ook wel. En dan maar even wachten tot dat journaal en de commercials voorbij zijn. En dan ben ik er nog weer een heel uur weer. Tot straks!

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.
1: Ja, en daar was ik weer. Weer een heel uur gaan we er weer tegenaan. Met gezellige muziek, gezellige verzoekjes. Ja, want ik heb er nog twee hekten hier op de playlist staan. En die ga ik straks draaien. Maar eerst natuurlijk een dialect, hè. Ja, het tweede nummer, tweede uur, is altijd een dialectnummer. En wil je er meer uren, dan kun je dat elke zondagmiddag van Jacob Lux van 11 tot 1. Kun je twee uur lang ook allemaal dialectmuziek horen. Maar hier is dan één nummer. En ja, ik kreeg al veel aanvragen van Edestal. Nou ja, daar kun je denk ik niet genoeg van draaien. Want er zit een keer wel één die dat aanvraagt. Nou, en nu heb ik er eens weer een tussen prikt. En dat is een nummer Edestal. En het is getiteld Grunniges voor gevorderden. Nou, luister maar eens even. Wat door van terecht komt. Ik heb het nummer ook eigenlijk nog niet zo vaak gehoord. Maar daar kon je nou wel achter. Hier komen we.

Nou ja, waar is dat nou vandaan gekomen bij Spelsen en Pinksteren op één dag valt en Jurgen de Koers niet meer? Nou ja, dat zou je wel nooit beleven, denk ik, dat Spelsen en Pinksteren op één dag valt. Dus hij gaat ook nog niet dood daar. Nou, in elk geval, mooi nummer van Ede Staal, al zeg ik dat zelf. Maar is een keer weer een van Ede Staal. En ik zou zeggen, wil je nog meer horen van Ede Staal? Dan bel maar hoor, 059-270-30-30. Volgende nummer, dat is Swantje Brams. Die heeft nog even weer bel. Die zegt, B komt net in huis en die wil ook nog graag even een verzoekje doen. En dat kan. B die is, die vindt Paul McCartney en Wings wel mooi. Want hij heeft door, of ze hebben er beide speciale herinneringen aan. Nou, ik heb verder maar niet, ben er maar niet verder op ingegaan wat voor speciale herinnering dat bent. Maar dat zullen zij zelf weten. Hier komt Paul McCartney en Wings met Mall of Kintyre.

Ja, prachtig nummer van Paul McCartney, My Love Can Tie. Mooi nummer. Nou, volgende verzoekie, dat is een verzoekie van Jolanda Warming. Ja, Welly Warming die belde en ze zegt, nou, ik heb mijn dochter ook al versieren. En die wil graag deze keer een plaatje aanvragen. Nou ja, Welly, doe maar zo ook nog een plaatje aanvragen. Hoor. Dat is helemaal niet, vind ik helemaal niet aardig als er 2 uur 1 uur zal in komt, 2 verzoekjes. Maar in elk geval, Jolanda die haar dan wel een speciale voorkeur. En ja, ik mag me eigenlijk wel schamen dat ik er zelf niet opkomen ben. Maar ze vraagt een plaatje aan van Dolly Parton. Ja, en nou ja, dat ligt natuurlijk hartstikke voor hand. Maar ik heb er eerlijk woord niet aan dacht. Want dat hele week het wel op radio geweest, op televisie geweest. Maar ik ben niet met die playlist hier naar de studio gegaan. En dat ik dacht van nou, de mod van plaatje van Dolly Parton. Maar Jolanda, die dacht er wel aan. Die zei, en ik vind dat plaatje van Dolly Parton met Kenny Rogers, vind ik wel zo mooi. En dat is Island in the Islands, Island in the Sun. En de streams, in de streams, ja. Island in the streams. Hier komt Dolly Parton en Kenny Rogers.

Ja. Prachtige zangeres. 80 jaar is ze geworden. Nou ja, het is niet heel stokoud, maar 80 jaar, ja. Ja, nou ja, het is niet anders. We moeten maar bedoelen. Vlaggen in Amerika, halstok. Als ze nou hier in Nederland ook halstok hadden, dan had ik er misschien wel aan daar. Maar Jolanda, die dacht er in elk geval wel aan. Nou, hartstikke mooi, Jolanda, dat je dit verzoekje even gevraagd hebt. En die is natuurlijk ook inwilligd met Kenny Rogers. Volgende nummer, ja, ik ben vorige week afgelopen woensdag nog even in een volkszang geweest. Daar ben ik ook nogal lid van. En ja, dat moest toen in de tijd, moest dat verplicht. Omdat hij bij de Universiteit Jongens wilde, dan moest hij ook lid worden van de volkszang. Nou, en dat is nog 25, dat is al 30 jaar geleden. Nou ja, en ik ben er nog bij en we gaan er met beiden, mijn vrouw en ik, gaan er met plezier nog iedere maand een keer naartoe. En daar zongen wij ook het liedje van Vrede. Vrede is ver, nou ja. En dat komt er wel zo bij je binnen, terwijl dat rondom ons toe nog allemaal oorlog is. En nou heb ik hier een nummer opstaan en dat zong toen in de tijd het Marietje. En het Volendams operakoor die had dat op de plaat zet. Ik weet niet of je dat nog herinneren kunt, maar in elk geval. Die hebben toen het nummer op de plaat zet van Laat het altijd vrede zijn, nou ja. Dat kun je wel vergeten, denk ik, hoor. Want als er geen oorlog is, dan maken ze wel weer oorlog. En nou ja, wel weet, hoe lang als dit wel weer duurt. Want het gaat alweer veel te lang en het kost alweer zoveel doden. Het is verschrikkelijk. Maar wij kunnen alleen de muziek laten horen en verder kunnen wij er helemaal niks aan doen. Dus hier komt Marietje en het Volendams operakoor. Laat het altijd vrede zijn.

Ja, dat waren de Rolling Stones. En het volgende nummer, ja, is een beetje een bijzonder nummer. Ja, en ook een bijzondere vraag. Wie heeft daar geld? Nou ja, dat is eigenlijk een vraag, zeg maar, een open vraag voor iedereen. Ja, iedereen heeft wat geld, maar ja, de ene heeft wat meer dan de ander natuurlijk. Nou, en Tony die zingt daarover, alleen ik heb wat moeite met zijn taal. Want ik weet niet of het nou Duits is, of het is een Duitse Nederlander, of het is een Nederlandse Duitser. Maar in elk geval, luister maar eens wat hij ervan vindt.

I Can Break Away. Ja, de zangeres is eigenlijk niet zo bekend, maar want als ik Tracy Ullman zeg, nee, kom bij mij in elk geval niet binnen. Maar Breakaway, ja, dat zegt me dan wel weer wat. En als je dan het nummer hoort, dan denk je, ja, dat is hem. Prachtig mooi nummer. Volgende nummer, dat is van Henry van Velzen. Nou, ik weet niet of het familie is van Roel van Velzen, maar hij zingt in elk geval in het Nederlands. Ja, en nou hebben we een dag regen gehad en nu ben we het alweer zat, hè, eigenlijk. Ja, het was ook mooi weer, hè, maar ja, 35 graden hoeft natuurlijk ook niet. Maar ja, regen, ja, daar heb je ook gauw weer genoeg van. En Henry van Velzen, die zingt erover.

Ja, ik denk dat we er eens een beetje rustig uit gaan. Ja, een klein beetje rustig de van deur gaan. Ja. Ja, nou, Valk, ja, dit was eigenlijk eigenlijk de laatste keer van deze maand. Ja, en dat kan ook gauw natuurlijk, want het is al gauw september. Maar in elk geval, ik ga er eerst even drie weken, ga ik er even tussenuit. Even weer een dag waard even op vakantie. Lekker met mijn vrouw uit fietsen. En spreek ik je de na drie weken spreek ik je heel graag weer. Dus ik zou zeggen, tot over drie weken. Mooi.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist. Maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoetkomen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
2: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur naar bedden, 12 uur naar bedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
11: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
10: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Van harte welkom hier op de vrijdagavond. 7 uur, 3 minuten over 7 is het inmiddels. Marjolein is druk bezig met de koptelefoon in het model brengen.
1: Yeah.
0: Ben je klaar? Yeah, I'm ready.
1: I was born ready.
0: Ja, eigenlijk wel. Ik ook al. Hey, heb je een leuke week gehad?
1: Ja, ging snel.
0: Nou, eigenlijk wel, hè?
1: Ik dacht vandaag ook, het is vrijdag, weer naar de radio. En toen dacht ik oprecht, waar is de afgelopen week gebleven?
0: Gone with the wind.
1: Maar de week is echt zo snel gegaan. Dat is gewoon eng.
0: Absoluut, zeker weten. Ja. Gaat heel snel zoiets, hoor.
1: Maar het was een prima weekje.
0: Prima weekje, blij dat het weekend is.
1: Lekker weer nog.
0: Blij dat het weekend is.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Zitten we hier weer.
0: Zit hier op de vrijdagavond weer. We zijn tot 10 uur bij je, maar liefst. En jij kan ons volgen op... 3 uur lang. Je kan ons volgen op radioaanhunze.nl. Je kan ons volgen op kanaal 48 van de Ziggo en nog veel andere kanalen. Wat je kunt zien op de website weer terugvinden wat daar nog staat. En uiteraard frequentie 105.6 FM op je radio. DAP 12D. Als jij erbij bent, heel fijn dat je er bent. Echt heel blij dat je aanwezig bent. Dan zijn we niet alleen vanavond.
1: Zo haast denken dat je het tegen mij hebt.
0: Ja, tuurlijk.
1: Het is dat ik beter weet.
0: Ga dit bedoelen. Blake! En Palmer. Fijne avond, jongens.

0: We hebben altijd het eerste uur samengesteld door Marjolein. Deze keer is hij samengesteld door Ricardo, hè?
1: Ja, ik heb Ricardo gewoon playlist laten maken. Ik was aan het autorijden en ik zei... Oh, ik moet nog een playlist. Ik heb wel al een thema. En ik heb ook al één nummer erin gezet. Ik zo, kun jij de rest doen? En dat deed ik gewoon.
0: Heeft hij gewoon gedaan.
1: Ja, en ook gewoon nog een goede playlist. Ik heb alle nummers erin gewoon laten staan.
0: Behalve deze, die waren we vergeten. We hebben onderweg hebben een auto hebben deze gehoord. Emerson Lake Palmer met Peter Gunn. En dacht ik bij mezelf, oh, die past niet. Jawel, ook Keith Emerson en Greg Lake zijn ook al overleden. Dus het toetsenwerk is van Keith Emerson. En de gitaar is van Greg Lake. Carl Palmer is nog steeds in leven. En zo zijn wij het eerste uur ingeluid met muziek van...
1: Ja, hoe zeg je? Mensen, allemaal artiesten dooien. Die niet meer onder ons zijn. En nu heb ik Ricardo wel de opdracht gegeven om artiesten te pakken die redelijk recent niet meer onder ons zijn. Want anders krijg je gewoon een playlist uit de 50s, 60s, 70s.
0: Ja, begin ik met artiesten die al langer overleden zijn.
1: Maar daar dacht jij anders over. Want we doen gewoon nu alsof mijn playlist, of Ricardo's playlist.
0: Ricardo's playlist, ja. Hele mooie plaats.
1: Moet beginnen.
0: En natuurlijk heb ik hem hier staan. Ik zie hem in mijn ogen staan. Het is eigenlijk voortgekomen van de week. Hè? Dus is ons ontvallen Dolly Parton.
1: Ja, en dat is ook eigenlijk de aanleiding van mijn playlist.
0: Ja.
1: Dat ik dacht, ja, Dolly Parton maakte natuurlijk ook mooie muziek. Nu weet ik niet meer zeker. Hebben we vorige week bij de country ook nog...
0: Jolene.
1: Gedraaid. Ja, ja.
0: Volgens mij wel.
1: Ja, volgens mij... Nou, of net niet meer. Hij staat er wel in, maar...
0: Kan ook nog.
1: Volgens mij hebben we niet meer gedraaid.
0: Hebben ze haar te goed gehouden deze keer.
1: Ja.
0: We hebben het onbewust gevoeld.
1: Ja. Oh. Oh.
0: Geeft niet. Ricardo heeft het hele mooi uitgezocht. En het is een plaat die aan bekend is geworden.
1: De eerste heb ik wel uitgezocht, moet ik zeggen. De rest heeft hij aangevuld.
0: Oké, nou ja, de eerste plaat, dat gaf je alleen de auto al aan. Jij dacht dat die van Whitney Houston was.
1: Ja.
0: Die heeft me ook wel heel mooi gebracht, trouwens, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja,
0: maar het origineel is inderdaad van Dolly Parton. Dolly Parton is op één dag geschreven samen met Jolene, dit nummer. Hebben ze op één dag geschreven. Dus die vrouw gewoon één dag tijd, hoe dom was ze, voor miljoenen bij elkaar geschreven.
1: Heerlijk.
0: We gaan er luisteren. Het is nummer heet Always, I Will Always Love You van
1: Dolly Parton.
0: Dolly Parton. Je mag hem instarten wat mij betreft.
1: Ja, dat had ik al gedaan. Oh. Maar we hebben hetzelfde als vorige week.
0: Nee hoor, hij is er wel.
1: Ja? Denk het niet.
0: Ik hoor wel wat. Ach, nee, weet je, ik zie het weer. Nee, ik hoor het wel. Wacht maar even.
1: Zelfs als vorige week, ja, hè?
0: Komt dat jij die laptop gaat voorluisteren. Dat moet je niet doen.
1: Volgende week zal dit niet nog een keer gebeuren.
0: Ja, hoor, volgende week gebeurt het ook weer.
1: Een ezel stoot zijn hoofd maar twee keer aan dezelfde steen.
0: En jij bent meer dan een ezel.
1: Dank je.
0: Hier is het.

0: Dat was Dolly Parton en I Will Always Love You.
1: Ik vind dat wel echt een heel mooi nummer.
0: Is ook een heel mooi nummer, absoluut. Zeker weten. Dus,
1: dat ik er na 28 jaar achter kom dat dat van Dolly Parton is. Dat is echt weer typisch Marjolein.
0: Ja. Dat zijn van die dingen die schrijven we op in de annalen van de Radio Arnhemse.
1: Ja, echt. Ongekend.
0: Jouw muziekkennis is echt ongeëvenaard.
1: Tenzij het over Susanne Freek gaat.
0: Tenzij het over, ja. Ja, inderdaad. Maar goed, ze is deze week gaan hemelen. 80-jarige leeftijd. Jammer, helaas. Even kijken, van de week is ook... vorige week is ook een kennis van overleden uit de muziek. Gisteravond zijn we nog even condolians geweest.
1: Oh.
0: Gitarist van onze band.
1: Oh ja?
0: Ja, die ook in de tent speelde. In
1: oh?
0: Ja. Is
1: oh
0: helemaal, ja. Dat is ook in de 70 al, geloof ik. 70.
1: Oh,
0: ik weet niet waar
1: hij was. Wat sneu.
0: Ja, best wel sneu. Best wel sneu. Maar goed, op een gegeven moment... dat soort dingen, ja, dat kom je gewoon tegen. En
1: hoort er helaas
0: van, hoe ouder je wordt, zeggen de wijsheden dan... hoe vaak je begrafenis gaat in plaats van bruiloften.
1: Ja, baby showers waar ik nu in zit.
0: Nou ja, wij niet meer, gelukkig.
1: Nee, daar zitten wij nu in de baby showers, kraambezoeken. Gelukkig maar.
0: Ik ben zo dwars van dat soort dingen, weet je dat? Oh. Ik word altijd vreselijk tegen het raad als mensen dat soort dingen gaan. Oh leuk, kom jij ook op als een baby shower? Geloof me, je wil mij er niet hebben. Neem dat maar rustig van mij aan. Mij wil je niet zien op je baby shower.
1: Scheelt dat 9 van de 10 baby showers ook niet echt voor mannen wordt georganiseerd.
0: Nee, en daar ben ik
1: blij
0: toe.
1: De meesten willen geen mannen bij hebben.
0: Ik vind het ook heel erg als mannen straks ook beginnen met baby showers en dan gaan ze karten of zo, weet je wel. Dat soort dingen. Dan denk ik, jongen,
1: doen onze vriendengroep. Ik vind het juist wel leuk. Want
0: als
1: baby
0: shower?
1: Ja.
0: Dan ga je gewoon katten. Onze vrienden gaan vissen,
1: maar...
0: Oh goed, maar dan ga je gewoon vissen. Doe mannen dingen, maar noem het geen baby shower.
1: Ah, dat is toch leuk?
0: Nee, dat is niet
1: ik
0: leuk.
1: Vind, jawel,
0: nee.
1: Ik vind dat wel leuk.
0: Ik vind
1: het is toch een bijzondere levensfase.
0: Ja, leuk.
1: Ja. Ik vind het zo leuk als mannen het ook wel doen. Want alles draait om de vrouw tijdens de zwangerschap.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik vind maar dat er ook wel iets meer aan een man mag.
0: Tegenwoordig zijn wij zwanger.
1: Ja, nou, ik... Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik zou wel zeggen wij. Want de man, het is ook de kind van de man. Ja, de vrouw draagt het bij zich. Het kind.
0: Mm-hmm. De herinneren.
1: Ja, voor de vrouw is alles zwaarder en bla bla bla. Ja, dat geloof ik.
0: Gaan we daar even 2 maanden? Oh ja, de man is ook zwanger, maar voor de vrouw is het wel zwaarder.
1: Ja, maar de man hoort het ook bij.
0: Weet je hoe erg een mannengriep is?
1: Nou, daar kan niks tegen op.
0: Nee.
1: De mannengriep, dan vlucht ik uit huis hoor. Oh.
0: Ja, precies. Ja, wij zijn echt dat is heel erg pijnlijk. Mannengriep is zo verschrikkelijk.
1: Ja,
0: dat is
1: die
0: zo
1: moet
0: zwaar.
1: Je echt niet onderschatten.
0: Nee, maar vrouwen onderschatten dat gewoon. Die doen daar ook heel lachen over.
1: Mannengriep is echt het ergste, denk ik. Ah,
0: beval eerst wat van een kind.
1: Mannengriep wens je niemand toe.
0: Ik ben net nog naar de wc geweest. Dat was een soort
1: van. Oh, no.
0: Mannengriep wens je niet. En moet je nagaan als een vrouw een mannengriep krijgt. Dat wordt veel erger.
1: Poeh. Nou, maar vrouwen kunnen veel, hè. Vrouwen die baren kinderen op de wereld.
0: Maar ja,
1: dus,
0: die mannengriep kunnen ze niet
1: vrouwen
0: aan.
1: Vrouwen kunnen alles aan.
0: Mannengriep kunnen ze niet aan.
1: Denk het wel.
0: Volgens mij is vorig jaar of 3 jaar ervoor die is overleden. Vorig jaar, hè, Jeroen op de Nijs.
1: Ja, die is vorig jaar maart, 16 maart, op 82-jarige leeftijd.
0: No.
1: Wel een respectabele leeftijd, moet ik zeggen. Ja. Het is altijd wel verdrietig als iemand wegvalt. Maar 82 is wel respectabel.
0: Ja. Time to go.
1: En hij heeft, de beste man heeft voor ons, gelukkig leuke pleitjes achtergelaten.
0: Bijvoorbeeld deze?
1: Ja, Bangerheart.
0: Ook iets typisch mannelijk, Bangerheart.

0: Op de lijst dat in Banger en Banger Hart. Zaterdag hebben we nog even gedaan, hè? Met de karaoke.
1: Ja, was geweldig. Dat was
0: hartstikke geweldig.
1: Ik zei ook eerst van, ah nee, dat durf ik niet hoor. Nee, dat durf ik niet. Nou, en toen ging ik bij het eerste nummer, had ik gelijk de smaak te pakken.
0: Zo was hij van de microfoon af te slaan, dames en heren.
1: Ik heb echt wel veel nummers gedaan, hoor.
0: Ja, echt?
1: Voor mij 5, 6.
0: Inderdaad.
1: Ik was echt niet meer weg te slaan.
0: We hadden op een gegeven moment echt wat idee van, joh, hebben ze... Hoe noemen ze dat nou? Dat is zo'n autotune. Wat zat er niet op schijntje? Oh, oké.
1: Nee, dat was ik wel nodig.
0: Nee, dat viel mee.
1: Ja, scheelt dat ik wel 9 van de 10 keer de microfoon had die het niet deed. Ik heb echt 9 van de 10 keer echt voor Larry Koek gezongen. Mijn microfoon deed meestal niet eens.
0: Doet dat gebeurde hier ook wel eens een keer, hoor.
1: Oh ja? Ik nee.
0: Nee, hij staat nog wel aan.
1: Oh.
0: Ik heb net uitgezet.
1: Ja, hoe kan ik zeker weten dat ik aansta?
0: Je hoort jezelf.
1: Ja, maar als hij niet aanstaat, hoor ik mezelf ook wel.
0: Nee hoor.
1: Klinkt wel anders.
0: Precies.
1: Ik hoor wel een beetje echo of zo.
0: Even demonstratie. Okay. Ik kan het wel zo doen dat ik je uitzet dat je zelf denkt te horen, maar dat doen we niet. We zijn de co-host natuurlijk van dit programma. Dit is het geweldige programma op de vrijdagavond weekend met Gerard en
1: Marjolein.
0: Fijn dat jullie erbij zijn. We zijn het eerste uur bezig met mensen te eren die inmiddels overleden zijn. Naar het hier namaals zijn vertrokken. Rob de Nijs was er een van. Daarvoor hadden we Dolly Parton. We zijn nu aangekomen bij
1: The Beach Boys.
0: Zijn ze allemaal al weg?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik heb niet precies uitgezocht van wie allemaal, maar de meest recente is Brian Wilson. Hij was ook echt wel een beetje...
0: De founder, hè?
1: Ja, de founder.
0: De founding father.
1: En Brian is op 11 juni vorig jaar op 82-jarige leeftijd weggevallen. En
0: zijn daarom... slechte leeftijden volgens mij om...
1: 82. Ja, de meeste. Ja. Tot nu toe staat het allemaal rond de 80. Gelukkig maar.
0: 82.
1: Ja, maar gelukkig maar, want 80 is wel respectabel. Want straks, ik heb nog mensen in mijn lijstje staan die helaas een stuk jonger waren.
0: Ja, helaas. We komen dus... nog zometeen ook nog weer, dus maak je niet druk.
1: Ja.
0: Er komen er nog een stuk wat langs en deze gaan we doen, dus van The Beach Boys.
1: En, wouldn't it be nice?
0: Nou, klik aan dat ding, zou ik zeggen.
1: Trabana, Damien.
0: Schoon aan, Trapero. Ratio, Rodney. Je moet echo hebben, natuurlijk.

0: Ja, die staat er wel aan.
1: Dan waren ze weer, hoor. The Beach Boys en Wouldn't It Be Nice op deze vrijdagavond. Het zou zeer nice wezen als je gewoon luistert, gezellig meegeniet. En als je een plaatje wilt aanvragen, kan natuurlijk alvast voor het volgende twee uur. 0592-70-30-30. Ik herhaal 0592-70-30-30. Kan jij gewoon gezellig meepraten in het programma? Heb je ook wat te vertellen, mag het uiteraard ook. Ik weet alleen niet of ik in de uitzending krijg, maar als je een boodschap hebt, leveren wij die gewoon af. Dat is geen probleem, toch?
2: Ja, kan ook via WhatsApp. Het nummer wat Gerard net al noemde.
1: Ja.
2: En de chatbox.
1: De chatbox online.
2: Heb ik dus openstaan.
1: Ja, de chat staat open op www.radioanz.nl. Wees er gewoon bij. Be there or be square. Next, zeggen we dan. En hij is in Drenthe, die nu aan de beurt is. Jullie kunnen verwachten natuurlijk dat
2: hij
1: langs
2: komt. Ja, hij is bij ons in het programma ook wel meerdere keren voorbij komen.
1: Ja.
2: Voorbij gekomen.
1: Ja, ook.
2: Maar ja, wat wil je ook, hè? Als een echte Drenthe.
1: Als echte Drenthe.
2: Maar dus, ik heb nu wel voor een ander nummer gekozen dan dat we normaliter hebben. Ik denk, moet het wel een beetje origineel blijven.
1: Maar blijf van een supergave tijd.
2: Ja, het is een hele supergave tijd van René Kast.

0: Gerrit loopt weer te dansen door het... Door de sterrenkamer.
1: Wat?
0: Gerrit loopt te dansen door de kamer.
1: Ja.
0: Springen.
1: Maar dit is ook leuk nummer.
0: Ja, we hebben ook even van hem gedraaid. Leuk, super gave tijd. Hij, is ook best wel, hij vindt het ook best wel leuk, hoor, René Kast. Ja. Nou, liever de dik in de kist dan weer een feestje geweest. Die vind ik nog leuker, man. Of het leven is een frikadel. Je moet er zelf speciaal van maken of zo.
1: Is dat een nummer?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Oh.
0: Oh, uitspraak, dat kan ook wel.
1: Ik heb even ondertussen opgezocht wat nou het eerste solo-nummer is van René Kast. Want hij is natuurlijk begonnen... Als duo Cas samen met zijn moeder.
0: Nou ja.
1: Alleen...
0: Vlinder was er nummer van.
1: Ja, dat zou kunnen. Alleen het eerste solo... zijn solo carrière begon dus inderdaad met het album. Super gave tijd.
2: Want dit was... kunnen, zegt ze. We hebben het niet opgezocht, dus we weten het niet zeker.
1: Nee. Maar dit nummer was ook het eerste nummer wat ik ken van René Kast. Nou, nu zie ik al staan, 2007. Nou, dan was ik ook nog wel aardig wat jaartjes jonger.
0: Ja, inderdaad.
1: Als ik denk, jaar of 8, zo nee, snel gerekend.
0: Je bent van 98, of niet?
1: Ja.
0: Nou, dan ben je 9.
1: Ja, 9. En ik kan me nog best wel herinneren.
0: Poh.
1: Ja, leuk nummer, blijft mooi.
0: Oma vertelt.
1: Oma vertelt. Zou oma eens even vertellen wat er dit weekend te doen is?
0: Is dat zover? Oh.
1: Ja, oma heeft even opgezocht wat er dit weekend hoort.
0: Meeting.
1: Oma is ook zitten klaar voor.
0: Komt hier is mijn lijn met activiteiten voor het komende weekend.
1: Heb je ooit gehoord van hartfruitdagen?
0: Hartfruit?
1: Ja, hartfruitdagen.
0: Ja, die hebben wij bij hartfruit. Dat klinkt trouwens een keer. We hebben dus daadwerkelijk kweeperen in de tuin, dat hartfruit.
1: Ja, klopt. Vanaf zaterdag 9 augustus tot en met zondag 4 oktober openen fruittelers door heel Nederland hun deuren voor de fruitigste hartfruitdagen. In Drenthe doet de Maaswijkhof in Maarwijkse Oord mee. Bezoekers kunnen er zaterdag zien hoe appels groeien, de telen ontmoeten en een rondleiding krijgen door de boomgaard. Uiteraard mag je met een lading verse appels terug naar huis. Verder is er een vijvenfestival in Fries. Zaterdag is het dus weer tijd voor de enige echte vijvenfestival in Fries. Verspreid over Fries zijn 6 podia ingericht, waar bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende muziekstijlen. En dat alles niet op één afgesloten terrein, maar midden in de woonwijken rondom de vijvers die Fries kenmerken. Niet alleen in Fries is het zaterdag tijd voor een feestje, maar ook in Assen. Want in Assen is de terugkerende preuf-evenement.
0: Preuvement.
1: Preuf-evenement. Ja, dat is een mooie tongbreek.
0: Ja,
1: Assenaren laten kennis maken met het nieuwe culturele en culinair seizoen. De natuur in. Naast evenementen in stad en dorp kun je natuurlijk ook de Drentse natuur induiken. Zo organiseert Staatsbosbeheer in het Drentse Friese Wold in samenwerking met In het Wilde Weg een wildpluk-excursie voor beginners. Tijdens deze excursie kun je kennis maken met wildplukken en letterlijk en figuurlijk proeven van de natuur. Je leert hoe en wat je plukt en hoe je deze kruiden en planten kunt gebruiken in je maaltijd. Dat is wel wat voor Wilma, denk ik.
0: Denk
1: Gaan ze weer wat nieuw lekker receptje maken?
0: Wildplukken.
1: De excursie is van 10:30 tot 1:00 middags. Op de motor, wie niet van de benenwagen is, maar des te meer van de motor, kan zijn of haar had... Zaterdagen ophalen in en rondom Sleen. Sleen for Life pakt daar namelijk uit met de 6e editie van de motortoertocht. De 150 kilometer lange route voert door het prachtige Drentse landschap. Daarnaast is er ook een langere route van 240 kilometer door Drenthe en Groningen. En die tochten op de motor zijn niet alles, want zondag is er ook een straatrace in Sleen. Niet op de motor, maar op de mountainbike. Het parcours loopt geheel op en rond de brink van Sleen en is deels verhard en deels onverhard. Er komen van 11 tot 3 verschillende disciplines in actie en dat allemaal in het kader van de zogeheten MTB Street Race competitie. Nou, voor de handige Harry's met I crack en Harry met IE. Spijtig dat onze Harry er niet is.
0: Want Harry is op de schilling.
1: Ja, want heet jij Harry of Harry? Ja, ja. Dan hebben we goed nieuws. Op zondagmiddag 30 augustus kun je gratis naar Harry Potter en de... Oh, mijn Engels. Philosopher's Stone. Ja.
0: Verlag.
1: Oh, in een nieuwe kolk in Assen.
0: Philosopher's Stone.
1: Ja, die ja. Nou. Ja.
0: Verlossers.
1: Ja.
0: Nee, steen van de verlosser.
1: In ieder geval, Harry kan gratis naar de Harry Potter film in de kolk in Assen. Maximaal 100 Harry's en Harry's kunnen gratis naar de voorstelling. Bij de ticketcontrole moet je wel kunnen aantonen dat je daadwerkelijk Harry of Harry heet. Dus vergeet je legitimatiebewijs niet. Het is niet bekend of de organisatie gaat handhaven op mensen die thuis wisseldrank hebben gebrouwen. Huh? Oké, die snap ik niet.
0: Ik denk dat iets niet goed gaat.
1: Nee, ik denk het ook niet. Heb ik verkeerd geknipt en geplakt.
0: Nou,
1: we gaan naar de topvolleybal. Liefhebbers van Topspot opgelet. Spotaal de Zon in Klusineveen. Is zondag het decor van het tweede internationale Choba volleybaltoernooi. Topteams uit Nederland, België en Duitsland strijden om de titel. Aan Drentse zijde doen mede van Choba. Aan Drentse zijde doen de dames van Choba en Sudosa 2 mee. Ook zondag kun je de natuur in. Tot slot kun je ook zondag de Drentse natuur dus in. Alleen met de familie of in een groep. Je kunt in ieder geval aansluiten bij de excursie van Nationaal Park Drentse A. Zondag organiseert de natuurorganisatie een excursie op het Balloweveld. De excursie duurt van 10 tot 1 uur. Startpunt is aan het einde van de Koelandsdijk bij Rolde. Zoals je ziet valt er weer genoeg te beleven in de provincie. Ga erop uit en trek de stoute schoenen aan. Fijn weekend. Nou, ik weet niet waarom je de stoute schoenen aan moet trekken om even fruit te gaan plukken.
0: Je gaat naar Harry Potter en dan vraagt mij niemand op de app of Harry ook een mag.
1: Oh, vast wel. Harry?
0: Harry heet hij. Natuurlijk. Nee, hij heet geen Harry. Deze is Robert. Dus ik zal nog even...
1: Ja, maar dat staat ook voor de handige Harry's. Kijk, als jij Gerard heet en je bent een handige Harry... Dan neem je gewoon je kluspas van een kawaii mee. Dat staat op handige Harry.
0: Ja, oké. Ik kan me Robin nog iets herinneren. Die is niet zo handig volgens mij.
1: Ja, neem je gewoon kluspas mee. Handige Harry. Maar ik vind het wel grappig, want hier staat echt Harry en Harry's. Maar ik weet niet wat de uitspraak... of daar echt verandering in zit. Want het is Harry I. Crack en Harry I.
0: Harry, Harry en Harry.
1: Harry en Harry.
0: In Nederlands. Is goed hoor. Het is jouw feestje. Waarom ga je yoghurt halen als je buurman in geopereerd is?
1: Nou ja, wat?
0: Dat komt op de app voorbij. Ik lees hier bij mij wat op de app. Moet nog naar Rapi Api. Ik zeg, ga je de kleintjes letten. Nee, ik ga yoghurt halen. Mijn buurman is geopereerd. Waar heb je gerookt, vriend? Goed. We gaan verder met goede muziek. En het is genoeg te doen afgelopen weekend. En als je niks te doen hebt, dan kom even bij mij langs. En de tuin is ook voldoende te doen.
1: Oh, ik zat nog even terug te kijken naar de Harry en Harry stukje met dat het niet bekend is of de organisatie ook gaat handhaven op mensen die thuis wisseldrank hebben gebrouwen. Maar dat staat hier gewoon echt.
0: Oh.
1: Maar wat bedoelen ze?
0: Dat is waarschijnlijk wisseldrank dat ze dus in Harry Potter een toverspreuk, tover iets was. Moet je Ricardo vragen, die weet het wel.
1: Oh, dat je met een andere idee komt of zo.
0: Dat je iemand anders wordt.
1: Dat je de ideekaart van Harry de buurman
0: Harry wordt die rooie en die rooie wordt Harry.
1: Ja, precies.
0: Net juist op dat moment wordt Harry doodgestoken. Leest hij nog.
1: God, ze brengen me helemaal van de leg. Terwijl ik had van tevoren nog doorgelezen, heb ik er helemaal niet bij stilgestaan. Nou, weer door naar de lijst. Want we hebben nog maar 4 nummers gedraaid.
0: Ja.
1: De volgende is helaas wel een jonge persoon. Want dat is Avicii. Ook wel bekend als... Of nee, eigenlijk is het Tim... waarschijnlijk spreek ik verkeerd uit, want het is een Zweedse naam. Ik kan geen Zweedse.
0: Avicii.
1: Tim Bergling, bekend als Avicii.
0: Bergling.
1: Hij is op 20 april 2018 helaas op 28-jarige leeftijd overleden. Dus hier heb je het nummer Hey Brother.

0: Ja.
1: Ik blijf dat toch wel leuk vinden, hoor. Avicii.
2: Wat is dat lekker, hè?
0: Absoluut, jongen. Je hebt ook gelijk.
1: Maar je had een tijdje zo'n trend dat mensen een tatoeage namen van zijn logo. Als je, ja, pijltjes waren het niet echt. Ik weet niet echt hoe ik het moet uitleggen. Maar heeft mijn broer dus ook gedaan. Die heeft ook de Avicii-logo op zijn pols getatoeëerd.
0: Dat zit de rest van je leven vast?
1: Ja. Ja, ja. Ja, ik vind dat bij hem ook nog wel leuk lijken trouwens.
0: Ik ken die pijltjes niet.
1: Ik zou überhaupt niet meer aan tattoos beginnen. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb van sommigen, maar... Ik ben er niet heel trots meer op.
0: Vind je het leuk als ik toch even uit ga filteren? Zeg je, ik wil niet zeggen dat ik spijt heb van sommigen. Maar sommigen ook wel.
1: Ja. Ja.
0: Sommigen niet, sommigen wel.
1: Ja. Sommigen zou ik niet nu op deze leeftijd nog een keer laten zetten.
0: Nee, maar jij moet er niet alles wel denk
1: ik. Maar waar ik nog het meest trots op ben, is de alpaca.
0: Alpaca. Oh.
1: Waarom ben ik zo?
0: Ja.
1: Maar...
0: Inderdaad.
1: Het volgende nummer... Ik weet niet of Wilma luistert.
0: Ik denk het wel.
1: En anders gaat ze nu vast klaar zitten. Want de volgende is Prince. Met Purple Rain.
0: 8 minuten krijg je van ons, jongens.
1: Ja, maar misschien onderbreken we hem niet.
0: Misschien niet.
1: Misschien wel. Wie zou het zeggen?
0: Houd open.
1: Tot over 10 minuten.
0: Hoi.

0: Ik had je de hele 8 minuten beloven, maar dat doen we niet.
1: Nee, ik had al gezegd dat dat mogelijk niet ging gebeuren.
0: Nee, mogelijk niet. Wel een hele mooie plaat trouwens. Dat was een muzikaal hoogstandje. Te weten dat hij bijna alles, volgens mij alles heeft zelf ingespeeld.
1: Dat is een mooi nummer.
0: Alle instrumenten. Hij drumt ook.
1: Oh ja?
0: Ja. Drumde. Deed hij. Niet meer, denk ik.
1: Maar ja, want Prince is op 57-jarige leeftijd ook veel te jong nog. In 2016 overleden.
0: Ja.
1: Dat is ook al, wow, dat is alweer 10 jaar geleden.
0: Indeed.
1: Jeetje, 57 is ook echt nog wel jong.
0: Nou ja, ja best ook wel. Eigenlijk wel. Ik ben, ik ben 60, is ook niet jong.
1: Mm. Ja, ik vind rond de 80, vanaf 80 vind ik juist respectabel.
0: Dat is respectabel. Oud is er niet meer.
1: Hm?
0: Oud bestaat niet meer. Mm. Respectabel. Ja, onder de 5, dat is oud.
1: Ja, want dat is echt...
0: En niet te vergeten, Caroline van B&B voor Lief, die is ook oud. Tjonge, die een baviaan als moe, maar niet meer.
1: Ik ben al bij aflevering 1. Ik ben begonnen met kijken.
0: Van dit seizoen of van vorig
1: seizoen? Ja, nee, dit seizoen ben ik bij aflevering 1.
0: Nou, volgens mij zijn we al bijna klaar. Ik weet het niet.
1: Ik begin net.
0: We kijken een stukje vooruit. Vandaag op het werk had het druk over. Ja, dan begon, een collega die begon over iemand. Die dacht, oh mijn god, dit is er lang uit. Oh, dat weten jullie nog niet. Nee, kijk, nou, die gaat eruit.
1: Nou ja.
0: Voldoet precies aan de verwachtingen die ik had van het eerste filmpje.
1: Nou, Fred weet ik dus al niet eens wie het is.
0: Die man in Bonaire of Curaçao, een van die beide eilanden.
1: Oh, zo ver ben ik denk ik nog
0: met
1: niet.
0: Met het warrige haar.
1: Oh, met die bakkenbaren.
0: Ja.
1: Oh ja, ja. Die
0: vindt het heel leuk om ook fysiek te zijn. Die wil graag fysiek.
1: Ja, zover ben ik allemaal nog niet.
0: Nee, maar heeft hij in het voorbeeld gezegd. Hij heeft 200 maanden, dat vraag ik alvast. Hij heeft nog 200 maanden te leven, zeg ik ongeveer. En die wil die hele gaan vullen.
1: Dat heb ik gehoord, ja.
0: En hij vindt het heel fijn om echt aan elkaar te zitten.
1: Ja, dat heb ik gehoord, ja. Dat hij nog denkt dat hij 200
0: maanden... Fred wil gewoon seks. That's it. Heeft niks met liefde te maken. Fred wil gewoon seks.
1: En liefde.
0: Hij wil scoren.
1: Hij wil scoren.
0: De man aan step.
1: Knock, knock.
0: Deze?
1: Ja.
0: Mac Miller. Van de album Kids. KIDS. Knock, knock. Bam, bam. This is gonna feel real good.

0: Mac Miller. Hij is het jongst gebleven in mijn lijstje. Want Mac Miller is op 26-jarige leeftijd overleden.
1: Ja, dat doen ze. Ja. Net een jaar te vroeg als hij bij de club van 27 hoort.
0: Ja, maar gewoon jonger dan ik nog. Jeetje.
1: Ja.
0: 2018 ook, 8 jaar geleden al. Times fly.
1: Times fly?
0: Ja.
1: Time flies.
0: Times flies. Ja, ik ben nog steeds heel druk bezig met mijn Engels cursus.
1: Met je Engels cursus?
0: Ja.
1: Ben nou, dan gaan we hopen dat we de verjaardag horen eens een keer het Engels krijgen van je.
0: Nee, want dat doe ik niet meer.
1: Dat doe je niet meer, god.
0: Dat doe ik niet meer, ben ik meer gestopt. Dat was te makkelijk voor mij. Ik voelde geen uitdaging bij de verjaardagen meer.
1: Geen uitdaging van de verjaardagen meer.
0: Ja.
1: We zijn aanbeland bij de laatste voor vanavond, denk ik ongeveer. Het is nog een minuutje of twee, tweeënhalf ongeveer. Ah,
0: nog net snel.
1: Ja, nee, dat wordt het krap zelfs. Dan zijn we nog ver voor het nieuws aan. Dus wat gaan we het volgende uur allemaal doen? We hebben onder volgende uur de verjaardagen.
0: Ja, van jou.
1: Van mijn. Mijn verjaardag. Dit is mijn feestje.
0: Jouw feestje.
1: En om 9:30 en 3 uur krijgen we het weer van Marjolein weer.
0: Ja, en we kunnen ook nog even kijken naar... Waar maar raar
1: gaan we even doorkijken.
0: Ik zag al één ding staan wat ik denk, oh ja, dat vind ik wel leuk.
1: Dat doen we vraagtekens
0: dus
1: op.
0: Dat doen we straks. En misschien komt er nog ergens wel een kinderdilemmaatje voorbij.
1: Komt een kinderlijk dilemmaatje voorbij waarschijnlijk nog wel. Ja, ik ben er wel erg bang voor wat dat aangaat. Hoor. We zijn aanbeland bij het laatste van dit uur, jongens. Het plaat van een overleden Johnny Cash. Ring of Fire. Is a burning thing. And it may-

0: A. en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
0: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
3: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
2: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
4: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
2: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
5: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.

0: Nou, welkom bij het tweede uur, jongens. 8:04, dat was weer nieuws met wat best wel lange pingels ertussen. Veel genietjes en socketeren nieuws en dat soort dingen allemaal. En wat al niet meer.
1: Ja.
0: Jongen. Dan blijkt er op een gegeven moment wel...
1: Maar nog gebeuren.
0: Dus klaarstaan, dat zeker niet. Zo, hier zitten we goed. Zijn er nog een uurtje? Zijn er nog een uurtje?
1: Zeker, zijn er nog wel 2 uurtjes.
0: Noemen we dat gewoon weer. Deze bijvoorbeeld is al in 1986 inmiddels al een maxi uitgekomen. Toen geweldig mooie plaat. De beker was My Adidas. Is Run DMC met Aerosmith. En het heet Walk This Way.

0: geweldig. En Aerosmith was dat. En Run DMC. Had ik zo een vorige keer. Een van die leden is ook al overleden inmiddels.
1: Ja, ik denk van jouw nummers wat nu komt, dat er al aardig wat overleden kunnen zijn.
0: Ja, bijna wel. Ja.
1: Je ziet wel een generatiekloof tussen ons, hoor.
0: Ja, dat meen je.
1: Ja, maar wat denk je wat het wereldrecord is van aantal tenen wat een kat heeft?
0: Weet ik. Compleet, tezamen of ben je per pootje?
1: Nee, gewoon compleet.
0: 18 en dan nog 36.
1: Wow, dat is wel erg veel. Oh.
0: 29. Ja, oké. Okay. Dus dat is 5 aan die andere, oké. Okay.
1: Er is een kat die heeft het wereldrecord aantal tenen verbroken met 29 tenen. En in Nederland is er dus een Maine Coon die heeft 26 tenen.
0: Verloren.
1: En ik heb even een foto opgezocht, maar het ziet er best wel grappig uit. Die beesten hebben er in principe dus ook helemaal geen last van.
0: Nee, ze kunnen nog beter in bomen klauteren. Ze hebben dus
1: ja, ze kunnen beter grijpen.
0: Vier nagels meer per achterpoot.
1: En toch is het nog niet wetenschappelijk echt onderzocht dat het daadwerkelijk dat ze beter grip en zo hebben. Maar eerder werden die katten met die aandoening ook meegenomen op schepen, zodat ze dan die muizen en zo konden vangen.
0: Die blijven ze beter aan het hout hangen.
1: Ja, ja. Maar er is geen wetenschappelijk onderzoek die dat echt onderbouwt.
0: Wat denk je zelf? Wat beter vast? Iets met, met 5 spijkers of met 9 spijkers?
1: Ja, wat denk je zelf? Ik denk wel dat die klauwen beter werken. Er staat ook dat die kat heel makkelijk tennisballetje en zo pakken. Voor mij doet Lily dat ook makkelijk. Maar,
0: ja. Iedereen vraagt zich aan wie Lily is.
1: Ik vind
0: het
1: wel grappig uitzien. Heel veel tenen bij katten.
0: Tenen bij katten.
1: Nooit bij stilgestaan dat dat ook een ding kan zijn. Het heeft ook een naam. Mensen kunnen het ook hebben. Het heet polydactyly.
0: Polydactyly.
1: Wat?
0: Polydactyly.
1: Ja, polydactyly. Ja. Dan heb je dus gewoon extra tenen.
0: Zit puur in de klemtoon. Dat geeft niet. Dan heb je extra tenen. Dus,
1: klemtoon.
0: Ja, met een klemtoon.
1: Klemtoon.
0: Met klemtoon.
1: Oké, wel, ik ga jou straks een woord doorsturen. Ik weet nog niet hoe. Oh ja, via WhatsApp stuur ik jou straks een woord door. Of nu, maar je mag straks, na het volgende nummer, mag jij gaan zeggen hoe jij het uitspreekt.
0: Dat is goed, doen we dat. Gaan we even luisteren naar De La Soul, 1989. Je kent ze nog wel van... Hoe? Dat weet ik niet meer. Ring, ring. This is Me, Myself and I. Sorry, ik was even vastgelopen.

0: Ja, dat gaat bijna niet goed gehoord. Ik denk dat de opname wat verkwanseld is. Dus dan ga ik stopzetten. Want net een plaat overslaan. En ik sfeer het je echt. Ik heb geen platenspeler aan staan. En dat mogen we hebben in de radio. Dat gaan we dus niet doen. Dan gaan we wel verder met de volgende. Jij gaat mijn nummers een woord sturen, zei je toch, hè?
1: Ja, maar
0: zeg
1: hoe je het
0: uitspreekt. Oké. Via de WhatsApp, dus ga ik even kijken. Nou, dat werken perikelen.
1: Oh, je kan wel.
0: Jawel. Oh. Ik kan gewoon Nederlands, hè?
1: Oké, ik heb nog één.
0: Oh, ik moet je nog openzetten, sorry.
1: Stond ik echt uit? Maar ik sprak er thuis al perikelen.
0: Echt?
1: En deze dan?
0: Perikelen. Oh my god. Oké, even kijken. Ik moet eerst ondertussen even een luisteraar beantwoorden. Ja. Pijpertuitje.
1: Pijpietsuitje.
0: Nee. Pijp-etuietje, pijpertuitje. Pijp-etuietje.
1: Pijpertuitje.
0: Mijn brein werkt maar in
1: kanto. Ik wil meer van dit soort woorden. Ik vind dat echt leuk.
0: Ja,
1: net als minister. Minister.
0: Ja.
1: Als luisteraars nog meer van dat soort woorden hebben.
0: Ik had een programma dat heette, vroeger heette het, in de ochtend was het Je Nest Uit. Kom eindelijk eens een keer Je Nest Uit. En dan had ik dus Je Nest Uit. Alleen, het stond aan elkaar. En als je dus www.jenestuit.tk, dat was toen de website ervan, dat heette Jenestuit.
1: Jenestuit.
0: Een collega van mij zei, wat is nou Jenestuit dan? Ik zei, wat bedoel je met Jenestuit? Dat is een programma dat je doet. Ik zei, Jenestuit. Ik heb echt, ik denk, ik weet niet waar die vent het over heeft, jongen. Jenestuit. Zie je nest uit, man. Gek.
1: Heerlijk. Jenestuit. Ja, maar ik hou wel van dat soort hersenkrakers.
0: Ja, het zijn wel meer van die woorden die op een gegeven moment wat verraspelt als je ze verkeerd gaat. Of gezegd als die mensen door elkaar gooien. Ik zal even een visje opgooien.
1: Een visje opgooien? Een balletje opgooien?
0: Een balletje opgooien.
1: Ja, ik ben daar ook echt niet goed in, hoor. Ik gooi ook altijd alles door elkaar. Zal dat ik altijd zijn vinger in de reet stoppen? Het is ja een veer.
0: Veer
1: bij mij was dat een vinger.
0: Ja.
1: En je moet hem niet zo de vinger in de kont stoppen.
0: Dan moet je voorstellen dat je dat zegt.
1: Maar zelden dat ik neefjes...
0: Ja, dat zijn muggen.
1: Ja, dat noemde ik echt jarenlang teefjes. En weet je hoeveel mensen mij gewoon in mijn waarde hebben gelaten? Tot Ricardo op een gegeven moment zei... Teefjes? Zijn neefjes.
0: Dus ze hebben jou 28, 26 jaar in de waarde gelaten.
1: Ja.
0: Gewoon dat kind, weet je niet beter.
1: Ja.
0: Laat maar gaan.
1: Ik zal de teefjes.
0: Schat. Ze is wel
1: lief.
0: Hier is
1: wel de teefjes.
0: Het is wel een lief kind.
1: Oh, heerlijk.
0: Het is een lief kind. Helemaal niks mis mee.
1: Nee, zeker niet.
0: We gaan je even begroeten op de vrijdag. En we gaan zo meteen een nummertje voor je draaien. MC Hammer. You Can't Touch This. Komt er zo meteen aan. Eerst even een boodschapje.

0: Hammer Time. Kent dat dus. Je had het net over verrassende woorden.
1: Ja, want iemand in de chat die wil volgens mij liever anoniem blijven. Wat helemaal prima is. Oh, we hebben ook een beller.
0: Moet je even wachten hoor.
1: Ja, even een seconde. Ondertussen, oh ja, we gooien hem even in de wacht.
0: Even op de haak hoor. Eerst
1: even
0: op de haak.
1: Waarschijnlijk meneer Bos of niet?
0: Nee, dat is zes, die was zo terug.
1: Oké.
0: En dan blijft hij even lekker hangen, dan kan hij zo meteen.
1: Ja, dus mocht u nu bellen, bel zo even terug als
0: blijf blijft gewoon lekker hangen, blijf maar lekker hangen.
1: Ja, blijf lekker hangen, mag ook.
0: Is opgelegd inmiddels.
1: Ja, want we hebben iemand in de chat die zegt, carnaval shit. Maar dan moet natuurlijk zijn, carnavals hit. Carnaval shit. De volgende val ik wel een beetje over. De volgende val ik wel een beetje over. Jij had hem volgens mij wel in één keer door. Ik zou denken kerstomaatje of zo. Maar kerstomaatje. Kerstomaatje.
0: Let op. Als er één schaap over de dam is.
1: Volgen hem hier.
0: Dan staat hij open. Wat is een menig als een konijn nou?
1: Ja, wat vond je net van mijn grap met Ken Totstis, met die snoeppot? Dat jij
0: vervelend, want ik wil een snoepie. Ja. En nou loop ik achter in mijn tuin, want ik ben op mijn zin te smakken.
1: Ken Totstis.
0: Rotkin.
1: Oh, wat mooi.
0: We hebben een plaatje staan. Alex Warren heb ik voor je klaarstaan.
1: Ja. Yeah.
0: Wat de moderns draaien. Hij komt binnen deze week op nummer 28.
1: 29.
0: 28 oh. Staat hij.
1: Oh, bij mij staat hij op 29. Maar kijk ik ergens. Ja, ik kijk op de top 40.
0: Nee, maar ik heb het over Emerald Eyes heb ik het over.
1: Oh.
0: Welke wil jij horen dan?
1: Nee, ik kijk verkeerd.
0: Dat dacht ik al. Gaat het nieuwste van Alex Warren draaien, staat in de tweeparade op nummer 28. Hij is net binnengekomen vandaag. Emerald Eyes. Denk ik. Even wachten of je dit doet. Ja, nu wel. Al die knop uitgezet. Die hebben de gewoonte is er altijd.

0: Hey.
1: Ik zweer het je. Staat er wel niet tussen.
2: Nou, dat is raar.
1: Even verwarring. Hij staat dus inderdaad op... Jongen, hou je stil.
2: Hé, hey, Susanne Freek, goud.
1: Nee.
2: Huh? Dat klonk als... Oh, dat klonk als Susanne Freek met goud.
1: Oh, wat leuk.
2: Dat klonk oprecht als Susanne Freek.
1: Ja, ik denk het ook. Hollow is de, was dat die hoorde achtergrond net. Want een Emerald Eye, hebben we wat verwarring. Staat dus op, Emerald Eye staat dus op, nou op 28, zeg jij?
2: Nee, 29. Alleen...
1: Bent op 28 staat er niet nog weer.
2: We hebben mij 27. Wat staat er bij jou op 27 dan?
1: My friend.
2: Die staat bij mij op 28. Hou je me voor de gek?
1: Nee. Ik zweer het je.
2: Oh, wacht. Ik kan naar jouw scherm toe.
1: Nee. Ja, kan wel.
2: Ja. Nu ben ik benieuwd. Waarom klopt het niet?
1: Ga maar even kijken. Je moet eerst even dingen chatten zo.
2: Ik heb ik zie het al. We kijken allebei op een andere site.
1: Dat maakt niet uit. Die tipperaar moet wel gelijk zijn.
2: Ik zit op de top 40
1: tipperaar. Hier zitten maar 30 stuks af. 29 mist één. Ja. Bent er mist. Maar dan zijn we nog acht. We hebben gevonden. Leuke discussie trouwens. Die eigenlijk niet moet voeren op radio. Maar goed. Maar
2: discussie. Het was meer... Hoe ken dat nou? Ken dat in? Maar ja. We hebben een bellen misgelopen. Bel even weer terug, Uwe.
1: Die ga ik zo weer terugbellen.
2: Oh, wij kunnen ook terugbellen, hè?
3: Ja, ja.
2: En wij moeten...
1: Ik heb de horen er wel op liggen, nou.
2: Moeten. Wij zouden nog een plaatje draaien voor Gerrit.
1: Gaan we dat doen? Zometeen gaan we opzoeken voor Gerrit.
2: We hebben straks ook de verjaardagen.
1: Ook nog de verjaardag komen we eraan.
2: Oh, ik krijg het druk, zeg.
1: Mm-hmm. Druk leven.
2: En ik zit te smakken. De smak.
1: Ja, inderdaad, ja. Deze gaan we even doen. Een plaatje uit de 1995. Eindelijk zo'n one day fly, wat dat betreft. Greatest songs of rap en hip-hop op deze plaats. Kilo en I Wish. I wish I was a-

0: Op deze heerlijke vrijdagavond zit jij aan je radio met Dieke met Gerard en Marjolein.
1: Yeah. Binnenkort hopelijk Harry er weer bij, maar die is Harry nog
0: is
1: even lekker...
0: volgende week weer bij, ja? Als hij niet moet werken. Maar
1: die is toch lekker aan het genieten van zijn welverdiende vakantie.
0: Ja, die zit dan nog op de schelling volgens mij.
1: Ik wil niet zeggen dat ik jaloers ben, maar ik voel wel lichte jaloersheid.
0: Ja,
1: maar nou, jaloersheid, ik gun het hem wel. Is het dan wel echt jaloersheid? Maar ik zou wel eens zijn schoenen nu op de schelling willen staan, zeg maar. Ik ben
0: een beetje jaloers. Niet afgunstig of zo.
1: Nee.
0: Niet afgunstig
1: jaloers?
0: Ja hoor, ja.
1: Maar
0: ja,
1: ik ben wel
0: jaloers. Ja hoor, ja. Ik ben een beetje jaloers.
1: Ik zal ook
0: wel
1: op de schelling willen been.
0: Jaloersies.
1: Jaloersies.
0: Ja, ben je jaloersies?
1: Jaloersies. Heb jij een beetje last van jaloersies?
0: Ik heb jaloersies. Zeg nog een nee.
1: Maar ik heb geen jaloersie en ik heb rolgordijn.
0: Oh, die ging snel. Die zag er even niet aankomen. We zijn echt een beetje flauw. De tijd van joint gaat ook of zo. Oh, moet weer denken.
1: Oh my god, M&M.
0: Deze
1: keer
0: wel.
1: Rap je dit mee?
0: Nee, dat heb ik niet.
1: We hebben vorige week al ook gedaan.
0: Hebben
1: dus,
0: we gedaan. De holiday rap kan ik nog wel. Hier houdt het wel van mij. Okay. Dat is M&M nummer 2 in 2002. Lose Yourself. Met een heel lang intro trouwens.
1: Oh.
0: Ik had het kunnen zien aan het scherm voor mijn neus. Best een lang intro.
1: Ja, kun je dat zien wat de intro is?
0: Ja, met een heel klein streepje. Rustig. En dan ga ik
1: Ik zie het. En nu gaat er...
0: 1D. Komt-ie.
1: Is dit van die film ook?
0: Echt?
1: Had toen een film?
0: Denk het wel.
1: Waarschijnlijk wel.
0: Denk het.
1: Ja, one shot. Dan gaan ze boksen, toch?
0: Geen idee.
1: Mijn broer weet dat wel, maar die luistert vast niet.
0: Gelijk heeft hij.
1: Nee.
0: We gaan losen.
1: Oké, komt-ie.

0: Eminem was dat. En Lose Yourself, de rap die iedereen mee wil rappen en niemand kan mee rappen. Want dat is het dan. Zo zit het een klein beetje in elkaar.
1: Ik ga even een tempo wil het wel, maar qua Engels wil het niet.
0: Nee, precies. Hij heeft zelfs een beetje zijn eigen taal en zijn tongval. We gaan even een plaatje naar Gerard, gaat een plaatje doen en dan komen we naar het volgende plaatje terug met de verjaardagen van deze week. Voor vandaag.

0: Dat was de natte droom van elke jonge jongen toen in de tijd. Nena was dat. 99 luftballons.
1: Oké, voor we naar de verjaardag gaan.
0: Oh.
1: Even iets lekker spiritueels.
0: Waarom?
1: Vrijdagavond.
0: Nee, want het is jarig. Binnen een loop een kwartier achter met de verjaardag.
1: Ja, dat is je eigen schuld. En dan kost die 30 seconden van mij ook geen tijd extra meer. Maar ik zit naar quotes te kijken, want dat vind ik mooi. Maar ik zie een quote. Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you. Dat vind ik mooi. Vooral mijn uitspraak.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Echt Engels. Het is zover, mensen. Ja, wie zijn de jaren vandaag? Nou, dat ga ik denk ik jou wel vertellen. Dan denk ik, moet ik even kijken. Ja, hier is hij al. Hoppakee. De Franse coureur Valtteri Bottas is 37 jaar geworden vandaag. Hij rijdt voor Audi en is vorige week nog hangst gekomen door de Zandvoort natuurlijk. Thiago Motta is Italiaanse profvoetballer, is 44 jaar geworden. Leanne Rimes, Amerikaanse countryzangeres, is 44 jaar geworden. Beertje van Beers, Nederlandse presentatrice, is 54 geworden. Hedera Hoste, Belgisch model en presentatrice, dat vind ik moeilijk woord, is 55 jaar geworden. Jason Priestley, Amerikaanse filmacteur en regisseur, is 57 jaar geworden. Jack Black, de acteur van School of Rock.
1: Een Minecraft movie.
0: Minecraft movie. Heeft hij daar ook in gezeten?
1: Ja. Yeah.
0: En zanger met Tenacious D was hij. En dat is 57 jaar geworden. Billy Boyd, Schots acteur en zanger. Lord of the Rings. Ik heb het zanger even opgezocht. Kon er niks over vinden. Maar het zal wel. Hij heeft in Lord of the Rings gespeeld. 58 jaar geworden. Jalou Maas, Nederlandse actrice. 61 jaar geworden. David Fincher, Amerikaanse filmregisseur. Hij is geboren aan 28/8/1962. Dus hij is 64 jaar geworden. Je hebt snel uitgegeven, jongen. Daniel Stern, die ken je wel van Home Alone. Die lange inbreker is dat.
1: Oh.
0: Dat was Daniel Stern. Die gewoon tuk hem in de balls, tuk hem in de nuts. Die is 69 jaar geworden. Ja. Rob van Meeberg is Nederlands acteur, cabaretier en zanger. En hij is...

0: 82 jaar geworden. Ik heb nog één voor je, uiteraard had je wel in de gaten. En dat is de Canadese nicht van André, ach, van André, van Henk Wijngaard.
1: Oh, ja.
0: Henk is daar een keer heen geweest en optreden gezegd, ik ben haar neef en ik ga naar mijn nicht toe. En Henk heeft gewoon in het publiek gezeten. Shania Twain. Shania is even ouder als ik. Jaatje maar. En ze heeft hele mooie platen gemaakt. Ze is 61 jaar geworden. Hier komt ze met Man, I Feel
1: You Like a Woman.
2: Let's go, girls.

0: Shania Twain was dat en I Feel Like a Woman. Dat is toch mooi? Of niet?
1: Ik vind het helemaal hartstikke mooi.
0: Ik vind het mooi. Huus mooi plat. En tranen schieten mijn kont.
1: Oh, zullen we een platje draaien voor Gerrit?
0: Ja, dat kom je nou mee. Dan moet je er even uitzoeken van tevoren. Dan weet ik wat ik moet draaien, liefst.
1: Oh, ja.
0: Gaan we wel even doen. We gaan even zo.
1: Ik weet wel één.
0: Zullen we zo wel even ernstig worden? Gaan we zo over beginnen?
1: Nick en Simon.
0: Oh ja, die kan ik wel even doen. Ja, misschien. Vind je dat wel leuk. Maar misschien kijk ik wel even.
1: Oké, kijk maar even.
0: Kijk maar even. Doen we dat even.
1: Wat gaan we nu draaien?
0: Sutherland Brothers and Quiver. Arms of Mary.

0: Goed nummer. Lekker kort ook.
1: Kort maar krachtig.
0: Heerlijke plaat. Gewoon wat terug in de tijd. Hè. Dit staat nu 2005, maar dat is al, hij is al ouder hoor. Maar komt waarschijnlijk van een album van 2005. Daarom staat hij zodanig in de computer genoteerd.
1: Ah ja.
0: Het volgende nummer staat ook namelijk van 2005, maar dit is wel een oudere nummer. Dus, die man was in 2005 lang overleden volgens mij. Josh McRae.
1: Daarom klopt mijn informatie steeds niet.
0: Nee.
1: Ligt helemaal niet aan mij.
0: Nee, ligt aan internet.
1: Ligt altijd aan anderen.
0: Oh, absoluut, absoluut. De lekkere Tony, hier kun je lekker op weg dromen, jongen. Zit jij voor je radio, tv of computer mee te luisteren? Ga mee. George McRae. Rock your baby. Dat heeft niks met een baby te maken.

0: terug naar het nieuws.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
3: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
2: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
4: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
2: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio ANHUNZE, de lokale omroep van de gemeente ANHUNZE.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, ANHUNZE, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
11: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
10: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente ANHUNZE. Radio ANHUNZE.
1: Radio ANHUNZE.

0: Hallo, welkom terug bij het derde uur weekend voor de deur met Weekend met Gerard en
1: Marjolein.
0: een beetje te veel zware check gehouden.
1: Oh, waarom doe ik dit?
0: Ja, dat vraag ik mij ook af.
1: Oké, opnieuw.
0: Nee,
1: weekend met
0: Gerard
1: en Marjolein.
0: Ah, fijn. Het is weer wakker. Vervelend wijf ben je er soms ook. Wij hebben nog een uurtje voor de boeg. Waar je dat weer krijgt om 9:30 van Marjolein. En een beetje lekkere muziek natuurlijk uit te gaan.
1: Narrigheid.
0: Beetje allerlei narrigheid allemaal. allemaal malligheid. Ach, kent toch een beetje malligheid erbij. Moet kunnen toch.
1: Okay.
0: Gaan we gewoon door. We hebben lekkere muziek voor jou. Hier gewoon lekker blijven zitten. Woemek en woemek krijg je van mijn fantastische teardrops.

0: 4.
1: Ja, 3, 2, 2, 0.
0: Oké. Oké, pst. Je bent waar je voeten zijn. Je bent waar je komt.
1: Nee, Suriname, dus... Suriname is je woont waar je bed slaapt, jongen.
0: Je zit
1: dat is trouwens niet altijd waar.
0: Je zit waar je kont zit.
1: Ja. Zit waar je kont zit.
0: En de EKE Gerard Hoving. Dat is wel een mooie quote voor als poster.
1: Als poster quote?
0: Ja. Je zit waar je kont zit, Gerard Hoving. Waar je ook bent, wees daar.
1: Be there, or be square. We hebben er een van Gerrit klaarstaan. Gerrit, jongen, ben je er klaar voor?
0: Ja, dan nummer, gaan we door, geen quote.
1: Hè? Ja, nee, precies. Gerrit heeft zelf ook een hele goede quote. Dat is, ja. Er is niks zo makkelijk als niets beloven.
0: Ja, maar dat is wel zo.
1: Dat is wel waar.
0: Belofte
1: dat is een goeie van hemzelf, hè? Heeft je zelf bedacht.
0: Heel goed.
1: Deze doen we voor jou, jongen. Hoppa. Afgelopen zaterdagavond heb ik gezongen, jongen.
0: Voor de karaoke.
1: En je was goed, hè? Eleonora is dit, Jannes.

0: Dat was een Jannes speciaal voor Gerard. Lea en Leonora. Heb je trouwens, ik heb vanmorgen werd ik wakker met het nieuws. Ik zie langskomen, ik zit nieuws te kijken en zie ik langskomen die ene orang-oetang die ze dan uit de New York Zoo hebben getrokken.
1: Kevin?
0: Nee, laat me nou even uitpraten, man. Dan zet je microfoon uit. Die orang-oetang die ze uit de New York Zoo hebben getrokken, die hebben ze gewoon in het Witte Huis gezet. Dat is die Trumpie. Trumpty-dumpty. Die Orange Man. Je weet dat hij de Golf van Mexico heeft hernoemd. En de Golf van Amerika.
1: Oh, je bedoelt echt...
0: Ja, de Trump. Ja.
1: Ik zit dan naar orang-oetans nieuws te kijken.
0: Oh mijn god.
1: Ik zat er de Clooney gelijk.
0: Ja, echt. Nee. Het kwartje is nou gevallen. Maar goed, Trump heeft op een gegeven moment... de Golf van Amerika heeft het genoemd. En heeft nou ook gemeend dat eigenlijk Lake Ontario... heeft hij omgedoopt naar Lake America.
1: Oh, holy fans.
0: Hebben dus één dame, die zie ik een reactie langskomen... die heeft Robert net gestuurd. En I can't stop laughing. Canadian geese will now be known as Donald Ducks. Fantastisch. Briljant.
1: En die van jou, met een kippenkoeler.
0: Die kibbelkoeler, ja. Ik weet niet of je, als je het meeluistert en op Facebook hebt gezien dat ik die plag had. Maar als je wilt weten, de kibbelkoeler heb ik officieel omgedoopt naar Lake Trump. En ga maar even kijken op Google Maps. En dan zoek je even de kibbelkoeler. Noordsteen. Daar zoek je even op. En dan krijg je te zien waarom ik vind dat meer van mij Lake Trump mag heten. Dan zal hij vereerd zijn. Hij mag langskomen. Hij mag het zelfs open voor mij. Of we hem na die tijd mogen verzuipen in het dan meer. En dichtgooien.
1: Oh, jij lijkt gewoon echt op een dik.
0: Ja, leek dik.
1: Oh,
0: Dickie Trump. Dickie Trump. Jongen. Ik ben niet politiek ingesteld. Maar deze man is toch dat is de grootste narcist die er rondloopt. Op deze aardkloot volgens mij. Toch? Ja, ik vind het wel een klein beetje wel. Alleen muziek. Zo meteen een verzoekje van meneer Bos. Hij heeft uiteindelijk wel gebeld. Even kijken wie de uitvoerende van... Rock and roll is king, is dat? Ga ik ook uitzoeken. Ga eerst even naar deze luisteren. Johnny Guitar Watson. A real motherfucker.

0: strawberry soda.
1: Mooi, hè, dat Johnny Gitto was. Lekker terug in de tijd met deze plaatje. A real motherfucker. Geen motherfucker, maar een motherfucker. Er is een thuisbezorger die scheurt met 70 km per uur op een fatbike door de Velsen tunnel. Het zou je toch gebeuren dat je dus gewoon een pizza hebt besteld en ineens staat gewoon een paar minuten voor je deur. Een fatbike, denk ik langs. Iemand een fatbike. Het zou ook zo'n kapstubbetje geweest zijn, denk je?
2: Dat zijn al die
1: broer, hier is je pizza. Gelukkig.
2: Wat een nieuws ook. Oké, wat staat er nog meer voor leuks?
1: Gaan we nog hoppen doen, broer, of niet? Betalen.
2: Mathilde Verstappen. Chaos bij Koa uitje. Jongens klimmen op rotsen in zeeleeuwenverblijf.
1: Dat vind ik prima. Mooi laten gaan. Ja. Ik zou zeggen, jongens, verkeerde verblijf.
2: Huh?
1: Die daar. Die gelige dieren moet je hebben met die manen.
2: Ik vind wel jammer dat hier geen foto's bij staan.
1: Waarom?
2: Hier staat, jonge man raakt bekneld tussen stangen van fiets naar val in Walwijk.
1: Ik moet toegeven dat ik die graag
2: moeten
1: heb gezien.
2: Bevrijden.
1: Ik heb het graag gezien inderdaad.
2: Dan ben ik echt benieuwd hoe die jongen erbij lag.
1: Hoe dan? Hoe ga je dan vallen met de fiets? En trouwens, hoe lig je? Ben je dan enorm fors of zit je op een kinderfietsie? Of,
2: ja,
1: waarmee zit je? Dat heb ik dan wel weer. Van die fietsen van twee stangen naast elkaar. Die lopen dan toe. Waarmee zit je bekneld?
2: Ja, dan moet vast wel ergens een foto van
1: iets pijnlijks zijn geweest. Nou ja, even kijken. Wacht. Nee, toch?
2: Het is zo'n fiets. Ja, mensen kunnen het niet zien.
1: Nee, inderdaad.
2: Het is een mooie Cortina damesfiets.
1: Een Cortina?
2: Kijk, hier staat hij tussen.
1: Oh, gaaf. Knap gedaan.
2: Ja, dat is toch echt wel een stukje vakmanswerk.
1: Ja, en ik lees nog een. Dat is een golster. Die drankjes onbetaald liet, is onterecht ontslagen. Maar ze blijkt dus ook horeca-medewerker van een golfclub te zijn. Dat snapte ik dan helemaal niet. Want ik zag de kop in die golf. Maar dan ben je in dienst of zo als golfer. Ik vind golf sowieso iets raars. Maar goed, het is knikkeren voor volwassenen die de broers aan de bukken.
2: Golf is best leuk, denk ik.
1: Ja, jij denkt het.
2: Ja, ik heb het nooit gedaan.
1: Weet je hoe ver het lopen is over zo'n veld?
2: Nee, maar ik ben sportief.
1: Ja, ik totaal niet.
2: Ik ook niet.
1: Ik heb er als gegolfd.
2: Ik nog nooit.
1: Ik vind trouwens het mooiste golf, dat moet je eens een keer opzoeken, dat is Robin Williams, die legt dat uit. In een van de, dat is van mij, was dat live on, een van ze, ja, geloof je wel, live.
2: Oh shit, het weer.
1: Net nog zo. Het weer moet je nog opzoeken. En Robin Williams, die maakte daar een stukje, hoe hij uitlegt hoe het golf is ontstaan. Dat doet hij met een Schots accent en een bedronken toon. En ik werkelijk waar, als je dat gewoon leuk vindt, je pist in je broek van het lachen. Echt heel leuk. Ik kan het niet laten horen, want ja, de helft van mensen begrijpen het niet. Ze verstaan hem ook niet. Je moet hem echt zien.
2: Ik begrijp en versta het waarschijnlijk ook niet. Maar wat minder leuk is, dit is ook echt bizar. Ik kan ook alleen in Mexico. Man vermoordt baas op straat en probeert hem op te eten.
1: Kan hier ook wel, maar we doen het man. Niet. Dat kan hier ook wel, maar we doen het niet.
2: Ja, dat soort dingen gebeuren alleen in Mexico volgens mij.
1: Dan zeggen ze, weet je, waarvoor zit jij hier? Ik heb mijn baas opgewezen. Dat wordt iets te bastard.
2: Ja, maar 20 jaar. Ik hoop toch dat die man, dat die jongen, dat jongetje nooit meer vrijkomt.
1: Nou ja, moord
2: op zich is al een ding.
1: Je moet er geen ruzie mee maken.
2: Dus gewoon Jeffrey Dahmer.
1: Hij is wel eng.
2: Ja, eerst vermoord je iemand en dan wil je hem ook nog opeten.
1: Zal hij ook tacos in kaas overheen gedaan hebben of zo?
2: Ah, gadverdamme.
1: Het is Mexico.
2: Ja, ik zou denk ik oprecht nooit naar Mexico willen.
1: Señor, I will eat you.
2: Niet best hoor.
1: Mexico is wel leuk, maar je moet nou alles willen vreten waar die daar pakken.
2: Moet je echt wel weten waar je in Mexico moet zijn, denk ik. Ik kijk te veel Ewout-programma's.
1: Dat denk ik ook, ja. Dan moet je niet in de bak gaan zitten in Mexico. Dat geeft
2: terug. Maar ja, al die drugsbendes daar.
1: Dat weet hij nog wat trouwens. Hoe het is
2: Mexico heb je gewoon plekken waar de drugsbendes gewoon de baas zijn.
1: Ja, je statief krijgt niet dan.
2: Mexico!
1: Ja, dan was ik er bang voor. Ik doe de micro uit. Zo, klaar, hebben we het ook weer gehad. Meneer Bos is weer langs geweest op de telefoon en heeft een plaatje aangevraagd. En die zit en gooit en die dondert daar bij mij de titel over de schutting en zegt: Rock and roll is king. En dan zei ik: doe maar Gerard Rutte en Bosjes. Nou, dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb even gezocht, ik heb hem gewoon even door de Google getrokken. En die is daar gekomen met Electric Light Orchestra. En ik heb hem hier voor je. Meneer Bos, hij is er weer.

0: Jawel, ELO was dat. Dat is wel Electric Light Orchestra. Moeilijk woord helemaal om dat goed in één keer uit te kramen.
1: Electric Light
0: Orchestra.
1: Orchestra.
0: Ja, orchestra. Goed, orchestra. Orchestra.
1: Och, ik moet nog steeds
0: het moet je eens een hete aardappel in je melk stoppen? Heb je het weer niet klaar? Boah, verdikke. Nou, nog één plaatje. Ga je ondertussen even weer uitzoeken?
1: Wat slecht. Normaal ben ik voorbereid. Ik word echt elke keer afgeleid.
0: Ja, die bak met drop die steeds naast je staat.
1: Dat nee hoor, die heb ik hier niet.
0: Oh, heb ik even gestopt?
1: Voor mij heb ik al 10 minuten niks gepakt.
0: Zo, ik ben in de tas zeker.
1: Nou, we hebben gewoon met z'n tweeën in 2,5 uur tijd bijna een halve kilo drop opgegeven.
0: Erg.
1: Is niet best.
0: Jimmy Somerville krijgen van mijn 1986. Het prachtige Don't Leave Me This Way.

0: De Combinaties waren dat in Sarah Jane Morris.
1: Dat was de vrouw met
0: een zwaardere stem als Jimmy Somerville, de zanger. In dit geval, and don't leave me this way. En ik zei het al in 1986, kijk nog even naar waar maar raad, nog even langskomen. En dan zit je te eten en ontbijt te doen in Florence. Een tweejarige vrouw overkwam met die bestelde eieren. En heeft al aangegeven dat ze zeer doorbakken moesten en zonder salade moesten worden geserveerd. En de ober heeft haar bijgehaald. En wat erbij staat, weet ik niet. Questa mi ha rotto il bruciale huevo e sputaci dentro. En dan staat de vijfentaal, staat ze van, deze heeft me verdomme gek gemaakt. Laat de eieren aanbranden en spuug erop. Daar heeft hij op het bonnetje gezet. Alleen wat hij niet wist, is dat het computersysteem er ook op de kassabon heeft gezet. Dat was een beetje knullig. Zo hebben we toch weer nieuws tegen wat best leuk is. Hè? Hier op de vrijdagavond krijgen ze een keer wat te horen. We zijn aanbeland, het is 9:30 en we zijn aangekomen bij het weer. Wat is het weer voor vandaag? Nou, dat doen we dan. Even zonder al jongens, als Jan deze keer. Is je goed. Geen al jongens, Jan.
2: Wat?
0: Allo, Sharon.
2: Nee. Hallo, hallo.
0: Wat is het weer vandaag, meneer? Broer, wat is het weer? Ga zeggen, Marjolein, wat is het weer?
2: Oké, het weer van Weer Online voor komend weekend. Vannacht neemt vanaf de zee de bewolking geleidelijk toe en gaan in de kustgebieden enkele buien vallen. Vooral richting de ochtend. Daarbij kan plaatselijk ook wat onweer voorkomen. Met temperaturen die niet lager uitkomen dan 13. Wil je me niet zo aankijken? Nee, jij zit daar niet gewoon. Excuses.
0: It's Radio Man.
2: Met temperaturen die niet lager uitkomen dan 13 tot 16 graden wordt het niet bepaald koud. Morgenochtend zijn de zonnige perioden en valt aan zee een lokale bui. De temperatuur schommelt rond 19 graden tegen het einde van de ochtend en daarbij staat een meest matige wind. Morgenmiddag komt het vooral in de kustgebieden aanhoudend tot buien waarbij plaatselijk ook onweer mogelijk is. Landinwaarts schijnt geregeld de zon, maar komt het eveneens zo nu en dan toch nog tot een bui. Hoe verder oostwaarts, hoe minder actief de buiigheid wel uitvalt. De temperatuur stijgt maximaal naar 21 tot 23 graden. Morgenavond ziet het weerbeeld er wisselend bewolkt uit en vanuit het westen trekt dan een actieve buiengebied van west naar oost over ons land. Hierbij is onweer weer mogelijk, kan zo'n flinke windvlaag en op sommige plaatsen kan meer dan 10 mm neerslag vallen. Achter deze buienzone volgen weer opklaringen en wordt het weer wat rustiger. Morgennacht is het meest droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Zondag is overdag de lucht wat minder onstabiel. Er zijn gedurende de hele dag enkele zonnige perioden, maar vooral in de kustgebieden komen ook weer wat buien voor. Uiteindelijk kan in het hele land een bui gaan vallen. En dus kun je het beste je paraplu wel even bij de hand houden als je toch een wandeling wil gaan maken.
0: Goeie.
2: Er waait wel een matige tot een vrij krachtige west- tot zuidwestenwind, dus hou die paraplu wel goed stevig vast. De temperatuur stijgt net als zaterdag naar 20 tot 21 graden aan zee tot 23 graden in het oosten. Maandag draait de wind wat meer naar het westen tot noordwesten en dan komt de temperatuur een fractie lager uit. Met 19 tot 21 graden is het net een fractie te koel voor eind augustus.
0: Eigenlijk wel.
2: Eigenlijk wel. Er ontstaan verspreid over ons land vrij veel buien, waaruit plaatselijk wederom veel neerslag kan vallen. Ja, dat is vaak zo, hè, als er buien komen.
0: Ja, een beetje raar om te zeggen, maar goed. Je hebt
2: groen
0: het niet
2: gras.
0: Goed voorbereid. Je hebt getackled.
2: Nee, zo staat het er, hoor.
0: Ja, weet ik.
2: Ja.
0: Jij leest het gewoon voor.
2: Dinsdag neemt de buiigheid langzaam, maar zeker af. Al blijven enkele kleine buien nog wel goed mogelijk. Daarbij kunnen stapelwolken wat meer gaan uitsmeren en zal het weerbeeld vaak tamelijk bewolkt aandoen. De temperatuur ligt rond 19 graden en daarbij zwakt de westelijke wind geleidelijk af. En hoe de rest van de week loopt?
0: Dat horen we weer volgende week.
2: Nou, dan is de week alweer voorbij, hè?
0: Precies, het moet je maar afwachten.
2: Moet je maar lekker afwachten.
0: Ik ga morgen voor lekker vroeg af in Nederland zitten of zo.
2: Ja.
0: Prima, toch?
2: Dus het leven moet ook een beetje een verrassing blijven, hoor.
0: Ja, ook best wel.
3: Goed zo, Krul!
0: Je hebt het weer verdiend door deze week. Dat was het weer met Marjolein op vrijdagavond 28/8/2026. En het is 7 minuten over 9:30. Vraag je.
2: Ja.
0: If a woman sleeps with 10 men. 10. She's a slut. But if
2: what?
0: A man... She's a slut.
2: Ja, slut?
0: Ja. If a man does it, what makes them?
2: Maar wat zei je als iets?
0: Als een vrouw met 10 mannen slaapt.
2: Ja.
0: Dan is ze een slut.
2: Ja.
0: Als een man dat doet dan, wat is hij dan?
2: Een slette trekker.
0: Gay.
2: Gay?
0: Ja, oh. Dat is met die mannen slaat toch? Gay.
2: Wauw. Wow. Ja, maar ik dacht als hij... Een vrouw slaat met 10 mannen. Wat als een man dat... Oh ja, ik dacht dus... Mijn brein ging automatisch schakelen.
0: Nou, dan
2: hebben vrouwen
0: maar... slapen, ja. Ja. Dan is hij een held.
2: Maar hoe je brein ook werkt.
0: Ja. Dat is bleek, zeker.
2: Heb je nog meer van die breinkrakers?
0: Nou nee, die heeft Robert gestuurd.
2: Oh, heeft Robert nog meer breinkrakers?
0: Ik weet niet, je moet eens even sturen in die app. Met de app, als je van die breinkrakers hebt...
2: Ik vind dat wel leuk.
0: Dat vind ik wel leuk. Xavier, die moet je gaan volgen op Facebook. Oh, je hebt geen Facebook. Nee. Maar Xavier, die heeft wel vaak van dat soort geintjes erop staan. En ik zie hem niet zo vaak langskomen. Dus ik denk dat mijn hele algoritme een beetje in de war is. Dat gaat. Er komt namelijk enorm veel onzin langs. En nee, niet dat. Ry Cooder gaan we draaien. We'll have to go. Geef mij. Jor. Oh. Beetje country, hè? Zo een beetje, lijkt me een beetje country muziek, hè? Country. Niks nooit?
2: Country. We hebben een actieve prater in de groepschat.
0: Oh,
2: dus
0: leuk.
2: Ga ik allemaal even lezen.
0: Ga even lezen?
2: Iemand zegt iets met blond gebeuren.

0: En dan met de chat mee zit te lezen. En dan lees ik een opmerking. En dan moet ik even terug naar de chat. Waar zit het in? Maar hier is hij. Hendrik Meel, waar rijdt over? In 1672 hebben de Nederlanders Johan de Wit en zijn broer Cornelis de Wit opgegeten.
1: Ja, ik snap hem al.
0: Wie hebben ze opgegeten?
1: Nou, je moet goed lezen. In 1672 hebben Nederlanders Johan de Wit en zijn broer
0: Cornelis
1: de Wit opgegeten.
0: Hij is een komma vergeten.
1: Ja.
0: Komma.
1: Het is net hoe je het leest, maar ik heb het even opgezocht. En inderdaad, die twee broers zijn dus deels opgegeten, inderdaad.
0: Waardoor? Door wie?
1: Ja, door mensen.
0: Waarom?
1: Waarom?
0: Ik zie wel dat ze vermoord zijn. Hun lichamen werden ernstig vermengd. Geen daders werden gestraft. Deze politiek dubbele moord gaat door als het meest beschamende gebeurtenis in het gezin van Nederland.
1: Hij was raadpensionaris van Gewest Holland. Hij was de belangrijkste politicus.
0: Ik vraag me altijd af welk deel eet je dan op. Nou ja, goed.
1: De pianus.
0: Het leek Trump. De kibbelkoelen.
1: De kibbelkoelen.
0: En hij krijgt geen honger van Rob Jetten, geeft hij aan. Iets met blond gebeuren. Dus hij krijgt waarschijnlijk meer honger van onze vriend Geert Wilders, denk ik.
1: Ik krijg wel honger van Rob Jetten. Ik krijg al een beetje pinda-vibe.
0: Oh.
1: Dit komt op radio.
0: Ja, inderdaad. En ik denk dat Mark ons veel gaat redden, maar hier niet.
1: Oeh.
0: Hartstikke gezellig. Dat waren onze politieke leiders toen. Oh zo. Nee, oh zo. Dat je dan. Oh ja, je vreet dan wel Johan de Wit in broek en alles op. Maar Rob Jetten krijg je. Nee, klopt inderdaad. Marjolein, wat ik had er een pen daar bij vast.
1: Ja, dat zijn geen grapjes.
0: Zal Rob ook zijn eigen vriendin al hebben dan? Want Jos Brink had dan. Jos Brinkje.
1: Wat? Ik verstond het niet.
0: Zal Rob al zijn eigen vriendin al hebben?
1: Frikadel?
0: Ja. Jos Brink had een Jos Brinkje.
1: Jos Brinkje.
0: Er werd een frikadel naar vernoemd.
1: Jos Brinkje.
0: Ja, weet je wat het is?
1: Nee.
0: Ik zeg zelf frikadel met pindasaus.
1: Jos Brinkje.
0: Oh, dat gaat me helemaal de verkeerde kant op.
1: Je hebt een patatje paai.
0: Een patatje paai. Godverdamme.
1: Een patatje kapsalon.
0: Oh, ja. Animals is dit. Flip. Bring it around, baby.

0: Rob Jetten, die mag je niet belachelijk maken, je mag hem geen frikandel met satésaus noemen.
1: Nou, dat staat hier, want je hebt nu, je had eerst wat jij zei, die...
0: Jos Brink.
1: Jos Brink, ja, dat was een frikandel met satésaus.
0: Ja.
1: En nu...

0: Nu is er een snackbar in Overijssel. En als je daar een Robjetten bestelt, dan krijg je een frikadel met pindasaus.
1: Ik zou meer dan een Mexicano met pindasaus nemen.
0: Maar het zou natuurlijk niet 2026 zijn als er alweer commotie over is.
1: Uiteraard.
0: Want het kan een vorm van homofobie en als denigrerend zijn.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar ik denk, hallo, daarvoor was het al een frikadel met zoals het is al bij die Jos Brink.
1: Ja, maar dat is
0: en
1: goed.
0: Toevallig, omdat Rob Jetten op mannen valt, wordt er weer wat achtergezocht.
1: Jos Brink was ook op vuur op mannen.
0: Viel ook op mannen?
1: Ja, die was getrouwd.
0: Oh.
1: Dus alleen bij Rob
0: Jetten. Mensen moeten
1: niet
0: steeds overal wat achterzoeken, alsjeblieft.
1: Nee.
0: Overal wordt de lore vanaf.
1: Ik zeg Mexicaan op het pindasaus.
0: Ja, maar...
1: Hij heeft een Amerikaanse vriend, Zuid-Amerikaanse vriend.
0: Waarom moet er overal wat achtergezocht worden?
1: Ah, dat wordt er wel mee. Dat wordt...
0: Nee, toch?
1: Kijk eens goed naar de frikadeel met pindasaus. Het kwartje valt geloof ik,
0: nee,
1: of niet?
0: Nee, slaat nergens op. Slaat nergens op.
1: Je wil er slaan, juist wel ergens op. Slaat
0: nee,
1: daarop.
0: Nee.
1: Ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk, dat is humor. Dat is mijn,
0: er zijn alweer mensen, dat is weer helemaal commotie
1: over. Dat is mijn humor.
0: Bestel gewoon een lekkere super. Frikadel met pindasaus. Ik heb nog nooit frikadel met pindasaus gehad. Wel een frikadel speciaal. Met frikadellensaus.
1: Ik heb vandaag nog een berenpinda gehad.
0: Daar hou ik niet zo van.
1: Oh, wij wel.
0: Dan doe mij met gewoon broodje kroket.
1: Een frikadeltje.
0: Kaassoufflé met frikadellensaus.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Oh, dit nummer heb je een meme. En dan gaat zo'n mug in de microfoon. Bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, bzz.
1: Ja, dat doen wij niet. Coolio.

0: Coolio was dat in Gangsta's Paradise. Ook Coolio was al naar het land der niet-levenden gegaan, trouwens. Ja, inderdaad. Zo is het net.
1: Stokje hoor je ook niet op te eten.
0: Nee, klopt.
1: Ik heb wel. Stokje moet je ook bij uitpoepen.
0: Inderdaad. Ja, ik ben grijs.
1: Oh.
0: Lekker muziek, jongens. Gaan we gewoon doen. Nederlands. Long to learn.

0: Ja, mensen, het is bijna zover. We zijn eind van het programma.
1: Ja, het zijn
0: besluit. De laatste kwartier ging heel snel. We zitten de chat hier zo. Als je de volgende keer bij wil zijn, dan ga je gewoon lekker in. Dan op de chat bij ons tijdens de show. Dan kun je gewoon meekletsen. Wat ons betreft een ontzettend fijn weekend. Doe rustig aan. Geniet van de regen. Kijk naar hoe het gras gaat groeien wat dat betreft. Dan mag je dat gewoon lekker rustig doen.
1: Green grass.
0: Green grass of home, ja, eigenlijk wel, ja, wat dat betreft. We zullen zo meteen wat te maken krijgen met het nieuws. Ja, mooi.
1: Tjus, fijn weekend. Tot de volgende.
2: Via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
4: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
3: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna 1/2 uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
8: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
7: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
8: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
7: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Mae'n dal y stout ar y graig yn fama'n meddwl. O, ei ganol Iac.

0: California, Colorado. Oh, sorry. Dat u mij niet verstaat is niet zo gek. Ik heb namelijk een sigaar in mijn bek.
1: Bro, bro, bro, bro, bro.
0: U zag het aan mijn stropdas? Oh, god, mijn geld, kijk nou. U zag het aan mijn stropdas? Ik heb vroeger in Leiden gestudeerd, Leidse studenten. Bro, bro, bro, bro. En jaarlijks hebben we een enorme reunie met die Leidse studenten. Hartstikke leuk, grote reunie, grote barbecue. En vorige week hadden wij weer zo'n barbecue. En we zitten zo te barbecuen. Bro, bro, bro, bro. We zitten zo te barbecuen en op een gegeven moment zegt Roderick Jan Flip Heijn, hij zegt... Hij zegt, goddorie, de patrijs is op. Brum, brum, brum. En dan wordt het tijd voor ons jaarlijkse jachtweekend. Gaan we leuk jagen met oude studenten. Hartstikke leuk, lekker jagen. We jagen wat. We zuipen wat. We kotsen wat. We hangen hem af en toe eens lekker in de mokkel. En dat soort dingen. Oh, sorry. Ja, zo ging het bij het koor en zo gaat het door. Brum, brum. En daarna gaan we jagen. Maar we schieten alleen ziek wild. Alleen ziek wild. Een verkouden duif, bang, weg. Goeie jaren, zie ik dat hele kudde duiven, één met een zadoek, klopt niet knallen. Echt. Laatste hele horde patrijs, ik zeg tegen Roderick, ene patrijs, ingegroeide teennagel, bang eruit. Echt. Het beest heeft er alleen last van, echt waar. En als het beest op de grond ligt, zie je ook dat het heel ziek was. Vleugeltje hangt erbij, bloed heel erg, heel ziek beest was. Echt. Weet dat het afgemaakt is, echt. Ik zag nog een klein hertje, heel klein hertje. Ik denk, goddorie, hertje, moet je nou schieten of niet? Je ziet er niet echt ziek uit. Maar toen keek het beest heel diep in de ogen, ik denk, verdomme, wat zit jij geestelijk in de wand? Bang, weg. Depressief hert, niemand heeft er iets aan, echt waar. Schoot nog een kameel. Roderick, heb jij nog geschoten? Ik zeg een kameel, dat zie je toch? Hij zegt bro, bro. Ik zeg ook bro, bro. Begrijp ik aan de rek. Een kameel, zegt hij. Hij zegt, wist jij nou niet dat er een circus in het dorp was? Ik zeg, nee, sorry joh. Ik dacht een hond met twee multen, die is ziek. Bang, ja, je hebt geen keuze, hè? Nou, Groningen, tijd voor harde actie. Tijd om lekker te gaan knallen hier. We gaan jagen hier in de stad Schouwburg. Geweldig. En ik zou daarom willen vragen, ja, oh god, dit wordt wat. Want ik heb namelijk een leuke combi gevonden, heb ik. Een enorm leuke combi tussen jagen en zuipen. Meestal gaan we met Roderick na het jagen zuipen. En ik heb gevonden dat je dat ook tegelijk kunt doen. Nogmaals, jagen en zuipen tegelijk. Ik zal demonstreren hoe ik die combi heb bedacht. Ik heb hier een champagne uit 72. En ik laat het hier zien hoe we jagen en zuipen tegelijk. Ik heb een stuk sigaar in mijn muil en mijn praat een beetje los. Zo. En daarom zeg ik... Oh god, oh god, oh god. Oh god, oh god, oh god. Eerste rij, hè? Oh, oh god, oh god, oh god. Hadden we nou maar zo'n regenpakje gekocht, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. En wat waren ze duur, hè? Ze worden ook zelden verkocht, oh god. En er komt straks nog een nummer met bisonkind ook. Het wordt nog heel erg. Nou, op de eerste en tweede balkon, ik zou niet lachen. Ik heb ook nog een tennisknol met negen zoenen. Het wordt een zwijnenstal, oh god, oh god. En ik zie jullie kijken met een blik van vissen. Dat doe je vast niet. Nou, reken maar weer.

0: veel klachten op met dit nummer gehad, werkelijk. Maar... Oh god, je gelooft het niet, zo hard gaat het. Ik zou zeggen, Pieter, we gaan jagen en zuipen tegelijk hier. Ik zou daar Pieter willen vragen. Pieter, hou de eend gereed. Hou de eend. Heel die eendje gereed. Leg even die zebra weg. Hij flikkert zo een zebra op en roept kwak kwak. Echt waar. Pieter, we proberen het gewoon. Dames en heren, kijk uit voor de brillen. We gaan heel hard. Dames en heren, jagen en zuipen tegelijk. We proberen het. Pieter, ik tel tot drie en dan gaan we. 1, 2, 3, kom maar met die eend. En dan komt die. En... Oh! Wat jammer. Ik miste de eend, maar ik zuip gewoon door. Dat is een toffe combi. En ik zie jullie kijken. En ik zie jullie kijken met een blik van vissen. Dat viel best mee. Huh? We zijn erger van jou gewend. Tevens zie ik een beetje de angst bij de eerste rij van verdomme. Hij zal toch niet nog een fles hebben. Ja hoor. Yes. Oh god. Ik bedoel... Ja, jullie zien me maar één keer. Ik wil toch bewijzen dat ik dat beest kan raken. Jullie zien me één keertje. Ik ga me recht voor zijn test schieten. Pieter, we proberen nog één keer. Nog één de mialie. Ja? Dames en heren, let op. Daar komt hij weer. Nog één keer lekker kraal. Pieter, kom met die één. 1, 2, 3. Ja, kom maar. En let niet. En dan komt hij. Oh, dit is een mooie. Oh! Wat jammer. Maar wat is het lekker. Hè? En laten we nou eerlijk zijn. Zo'n kurk maakt zo'n beestje heel netjes van kant. Maar als we heel eerlijk zijn. Een beest hoort aan de wand. Kortom. Ja, kortom, we gaan nu lekker jagen in Groningen. En ik zou daar aan Pieter willen vragen. Pieter, mag ik van jou mijn jachtkostuum, dames en heren, uitdokken? Pieter, hè?
1: Ja. Ja. Even een beetje, Pieter.
0: Zo. Heb je ook een jachtmutsje bij je, Pieter? Ook een jachtmutsje? Ja, niet opvallend.
1: Oh god, ik zie het al. Jezus.
0: Valt gelukkig niet op in het bos, hè? Nee, ze schrikken de beesten niet van. Zullen we de volgende keer gewoon groen doen? Ja? Komt er niet binnen. Komt niet binnen. Nou. Geef niet. Dankjewel, Pieter. God.
1: Oh god. Ja.
0: Ik zou zweren dat er iets zat, hè? Kijk of hij muzikaal is.
2: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
3: Dat kan op Facebook.
2: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
3: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot